is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: download.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: De stad bruist. De studenten zijn terug en ook radio zit er middenin.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
5: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
4: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
6: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
4: Wij worden wakker met jou onder de douche.
7: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
4: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
0: Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
3: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
2: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
4: Het overstapje van Sierhuis, hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moor! Emre Moor doet het toch voor NEC.
2: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
6: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
7: Ja, en dan ben je zo druk aan het overleggen, dan zijn de commercials alweer afgelopen. Goedemorgen. 7:04. Je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeren en naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Alexander.
7: We waren zo afgeleid. Heb je alles een beetje voor de neus?
8: Ik heb het voor de neus.
7: Hartstikke goed. Dan ga ik jou vragen, Jan. Zometeen om 19:30 in het Oog Radio Nieuws. Wat kunnen we daar horen?
8: Nou, onder andere Noorderzon zoekt vrijwilligers voor komende editie. Slimme vogelkastjes met AI volgen zonsverduistering in het noorden. En zwembad nog kerkverruimte openingstijden vanwege tropische hitte. Ja, en wat we al eens vaker genoemd hebben, onvoldoende openbare toiletten in de binnenstad.
7: Ja, en daar krijg je gezeik mee. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het ziet er rustig uit, helemaal niks te melden. Alles lijkt goed door te lopen, ook op het spoor gaat het helemaal lekker. In het westen van het land zijn ze met zeer veel werkzaamheden bezig. Dus check eventjes je reisplanner, bijvoorbeeld als je richting Schiphol gaat of van Schiphol komt. Maar dan acht ik de kans niet heel groot dat je op dit moment aan het luisteren bent. naar de Groningse Oogochtendshow.
8: Met de oog heb je. Nee,
7: dat kan
8: niet,
7: absoluut. Zelfs op vakantie kun je natuurlijk gewoon lekker Groningen met je meenemen. Daar gaan wij jou een handje bij helpen. Jan, waar gaan wij het zo meteen over hebben?
8: Nou, we zijn zelf gisteren al even aanwezig geweest. Maar Oog Radio doet deze week uitgebreid verslag van de Keiweek. Nou, daar gaan we het zo even over hebben. Want Rijn gaat ons even uitleggen wat we dan allemaal gaan doen.
1: De Oogochtendshow.

0: hoort het hier gewoon bij het...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, Bas zei het net al, Oogradio doet deze week uitgebreid verslag van de Keiweek.
2: Ja, en dat zal dagelijks gebeuren. Live radio die wordt gemaakt vanuit de locatiestudio in restaurant Wijk op de Grote Markt. Een gesprek met Rijn de Vries over de plannen. En ja, die betekenen dat we...
3: komende 3 dagen live radio maken. Er komen tenslotte een paar duizend nieuwe bewoners richting Groningen. Ja, wat zijn hun eerste indrukken? Wat kunnen ze verwachten in Groningen? We hebben sowieso iedere dag de voorzitter van de Keiweek. We hebben ook de burgemeester. Iedere dag 3 live artiesten die komen spelen. Maar er zitten ook wel een aantal bijzondere gasten bij. Bijvoorbeeld het studentenpastoraat. Die komen ook langs.
4: Daarnaast gaat Oogradio ook de stad in.
3: Dat zijn onze reporters, zeg maar. Die lopen echt door de stad heen en lopen ook met kijkgroepjes mee. Gaan op locaties waar dingen te doen zijn. Kijken van wat gebeurt hier op de Grote Markt. Daar worden natuurlijk optredens verzorgd. En ook gewoon mensen, jongeren, studenten, bezoekers... interviewen van, ja, hoe beleef je dit de eerste dagen in Groningen?
5: En die artiesten, die komen ook uit Groningen zelf?
3: Dat zijn allemaal artiesten uit Groningen zelf. Bijvoorbeeld Kira Dekker, Overflow, dat is een band. Nou, er zitten wat rappers tussen. Ik durf niet zo alle namen te noemen, maar ja, ga gewoon luisteren. Kijk naar oogtv.nl, naar de website, of oogradio.nl, de website. En dan vind je het vanzelf en dan kun je het gewoon livestreamen.
2: Ja, je hoorde Rijn de Vries in een bijdrage van Lars Faber. Ja, en die uitzending dus, zoals al in ook de promo te horen was... is van 5 uur 's middags tot 8 uur 's avonds in Wijk live. Gisteravond al en nog vanavond en morgenavond. Ja, dan zijn we er ook weer bij, dus
0: gezellig. Vanaf 5 uur, dus ja. Tijdens de zonsverduistering dus ook.
2: Ja, ook. Ja, ik moet er even aan denken vanavond.
0: Ik hoop dat de radio dan nog werkt als de zon het niet meer doet.
2: Ja, solar battery ook.
0: Jawel, dat gaat helemaal goed komen. Wij gaan verder met Erik van der Kerk, oftewel Enrique Iglesias. En dit is Tired of Being Sorry. Leuk, hè? Dat is Spaans. I don't know why you wanna follow me tonight. When the rest of the world with whom I've crossed and have

0: het zo fijn als ze eindigen met de titel van de song. Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. Kijk even naar het weer. Vandaag wordt het warm. Het wordt maximaal 25 graden. Het blijft zonnig en er staat een matige oostenwind. Nou, dat is hartstikke lekker. Met zoveel jonge mensen die buiten lopen, ja, dan heb je de tijd van je leven.
1: En als het ook nog steeds wat warmer wordt, dan Maar goed, we gaan het zien.
0: Lekker potje zwemmen erbij.
1: Ja, nou, zit je me weer. Dat wou ik net zeggen, dan duik je lekker het water in. Nou, dat hebben ze ook gedaan bij het Europees kampioenschap zwemmen. Dat meldt het Dagblad van Noorden. En de gemengde estafetteploeg met de Groninger Sean Niewold heeft op de EK zwemmen de 4x100 meter wisselslag zilver gescoord. Dus ja, tweede geworden. Nou, gefeliciteerd. En ja, dat is dus wat dat betreft weer een leuk resultaat. Ja, weer open voor auto's, fietsers en voetgangers. We moeten dat veel te vaak melden. Maar ja, het is weer eens zover. In diverse media staat het. De bruggen zijn weer eens kapot. In dit geval de Dorkwerderbrug. Hij gaat morgen naar verwachting rond 2 uur 's middags weer open voor al het verkeer. Want de onderdelen die door de storing van vorige week donderdag waren beschadigd, zijn inmiddels gerepareerd. Laten we zo zeggen, die zijn vervangen, denk ik, de kapotte onderdelen. Want ze moesten ze bestellen en ze waren niet op tijd binnen.
0: Nee.
1: Ja, een beetje lullig, maar hopelijk blijft hij nu gewoon draaien.

0: een Zweeds beentje met een ongezonde fascinatie voor Napoleon.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.
0: Gaan wij lekker naar Groningen. We gaan gauw door met Y, Gronings artiest. Die vindt dat als jij de tijd waarin steekt de lange dagen maakt, de kans dat jij succes gaat krijgen wel erg groot is. Hij zingt erover in zijn nieuwste plaat, Lange Dagen. Dit is Y.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.

plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, nu komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op het stuur.

0: stadsplaat. Fanny Greg, net uitgekomen. Je hoort hem hier natuurlijk bij Het Geluid van Groningen.
1: Het Geluid van Groningen.
0: Ja, die ja.
1: Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Het is 7:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Noorderzon zoekt nog vrijwilligers voor het 11-daagse festival dat van 20 tot en met 30 augustus plaatsvindt in het Noorderplantsoen en op andere plekken in Groningen. Er zijn allerlei klussen zoals publieksbegeleiding, verkeersregeling, tappen en kaartjes verkopen. Ook als je nog nooit op een festival hebt gewerkt, kun je helpen. Je kunt een paar dagen meedoen, maar ook meer verantwoordelijkheid nemen. Voor sommige functies is er een vrijwilligersvergoeding. Volgens de organisatie is voor iedereen wel een passende plek. Je ontmoet nieuwe mensen, doet ervaring op en krijgt een kijkje achter de schermen. Noorderzon begon namelijk als klein muziekfestival in 1991 en groeide uit tot een internationaal kunst- en cultuurfestival. Tijdens de zonsverduistering onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen of vogels anders gaan doen. In Groningen en Friesland hangen 42 slimme vogelkastjes. Die herkennen met AI welke vogels geluid maken en wanneer. Omdat er geen straatverlichting in de buurt mag zijn, kunnen onderzoekers goed vergelijken wat er gebeurt tijdens de eclips en op een normale avond. Ze hopen te ontdekken dat minder licht invloed heeft op het gedrag van vogels. Ook willen ze meer bewijs vinden dat kunstlicht slecht kan zijn voor dieren. Mogelijk komen de eerste resultaten al volgende week. De eclips begint trouwens vanavond om iets van 7:15 tot ongeveer 8:11 maximaal. In Groningen zijn volgens veel inwoners te weinig openbare toiletten in de binnenstad. Ruim 8 op de 10 mensen uit het oogpanel vinden het aanbod onvoldoende. Meer dan de helft heeft het afgelopen jaar wel eens dringend een toilet nodig gehad, maar kon er geen vinden. Daardoor moesten sommigen snel iets kopen in een café, terug naar het forum of zelfs wildplassen. Bijna iedereen vindt genoeg openbare toiletten belangrijk voor een gastvrije stad. Vooral vrouwen ervaren het tekort. Ook eerder onderzoek bevestigt dat Groningen niet erg toiletvriendelijk is en landelijk laag scoort met plek 161 op de ranglijst. Het openluchtzwembad in Hoogkerk gaat de komende dagen langer open vanwege het warme zomerweer. Vandaag, morgen en vrijdag kunnen vroege zwemmers al vanaf 7 uur terecht. En om 10 uur sluit het zwembad even en gaat vanaf 1 uur 's middags weer open. En op woensdag, vandaag dus, is dat tot 9 uur vanavond. Donderdag tot 6 uur en vrijdag tot 8 uur kun je dan zwemmen. Het wordt flink warm, de zon schijnt volop. Dus het zwembad speelt goed in op het verwachte tropische weer. En wat dat weer betreft, vandaag wordt het warm met maximaal 25 graden. Blijft zonnig en er staat een matige oostenwind.
0: Gaan we direct even door met de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Over het algemeen een rustig verkeersbeeld. Het enige wat me eigenlijk opvalt is de Bedemerweg vanaf de Helix in de richting van het Noorderplantsoen. Daar staat het vanaf de Ringweg stil of rijdt het wat langzamer. Ik vermoed dat er iets is gebeurd, want het staat niet voor een stoplicht stil. Dus weet eventjes dat als jij bij de Helix flat langs moet, dat er dan niks gebeurt. Jan die heeft hem ondertussen even gekeken, maar kan niks vinden.
2: Nee, staat niks. In ieder geval, geen
0: voor de rest rijdt het allemaal wel lekker door. Ook op het spoor niks te melden. Dat zeg ik wel trouwens. Ik moet nog eventjes F5'en. Ook op het spoor niks te melden. In het westen van het land wel veel spoorwerkzaamheden. Dus ga je die kant op. Check eventjes je reisplanner. Dan heb ik het spoorboekje ook even voor me. En dan zie ik dat wij het zo meteen gaan hebben over... Ja, we hebben het nergens anders over de afgelopen dagen. Ja. De zonsverduistering.
2: Ja, want dat is vanavond. En dan gaat dus een deel van de zon achter de maan verdwijnen. Daar zijn heel veel mensen blij mee. En ook heel veel mensen geïnteresseerd in. En ook Reinier Pelletier, dat is de man die voor de Rijksuniversiteit hoogleraar sterrenkunde is, gaat daar zo wat meer over uitleggen. Want die hoor je zo.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.
0: We trappen even af met Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Inside. Kom Robin, hoor je hier bij het geluid van Groningen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En dat hebben we ook gewoon. En ja. Nou ja, goed, het is niet echt meer nieuws. Het is vooral even vooruitkijken op een groot deel van de zon. Namelijk, die verdwijnt vanavond voor een groot gedeelte achter de maan.
2: Ja, vanuit Groningen is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien, waarbij ongeveer 90% van de zon wordt bedekt. Volgens Reinier Pelletier, hoogleraar sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit hier in Groningen, is de grote zonsverduistering in Nederland een zeldzaam verschijnsel. Je hoort Reinier Pelletier.
3: Dit soort dingen die komen in Nederland, deze partiële zonsverduisteringen, en dat 90% komt niet vaak voor. Dat is misschien één keer in de 20 jaar, 10 jaar, 20 jaar. Het is een beetje een schemering. In plaats van dat het licht gelig is, zoals overdag, wordt het een stuk blauwer, grijzer en donker. Dus het is een heel raar soort kleur. Iets wat je niet vaak ziet. Kijk, deze brilletjes die zorgen ervoor dat het licht van de zon een factor, nou, 10.000 of zo, wordt gedimd. Want het is ontzettend gevaarlijk om zo met het blote oog in de zon te kijken. Doe dat dus nooit. En als je kunt in principe door een cd kijken, maar de brilletjes zijn het beste.
4: Er is wel een kanttekening bij de zonsverduistering. De stand van de zon speelt een belangrijke rol. Daardoor is het fenomeen niet overal goed waar te nemen.
3: Realiseer je wel dat de zon dus heel laag staat. Dus het moment dat de volledige eclips er is, of de maximale eclips er is, staat de zon op 8 graden. En 8 graden is, nou ja, een vuist dikte boven de horizon. Dus het is het best dicht bij de horizon. Ja. En als ik op een normale plaats sta in de stad, dan heb ik dat niet. Dus dan zie je hem niet. Dus je moet echt wel je dorp of je stad uit. Je hebt hoogte nodig of je hebt een heel groot gebied nodig waar niks is.
5: Ja, vlakte.
3: Ja, dus ja. Daarom staan al die waarin plekken van de rug in de buurt van de Waddenzee.
5: Heb je zelf iets waar je het meest benieuwd naar bent?
3: Hoe donker het wordt. Als het opeens heel bewolkt wordt, soms heb je dat, hè? Bijvoorbeeld als er een onweersbui aankomt of zo. Is het opeens heel donker en dan gaat bijvoorbeeld de lichten van je auto automatisch aan en zo. Dan, zoiets denk ik dat we gaan beleven. Maar dan opeens, terwijl de hemel helemaal open is, dan denk ik.

0: stuk nu, hè?
1: Ja.
2: Ja, je hoorde Reinier Pelletier in een bijdrage van Sam Sietepoe. Leuk.
3: Ga jij het vanavond proberen te bekijken?
2: Ik zie het wel, ja.
3: Hartstikke leuk. Wij staan in de buurt van het Forum. Hopelijk kunnen wij daar nog even kijken. Ik geloof dat er veel mensen gaan kijken, dus... Ja, misschien moet je het ook niet proberen, dat het veel te druk is.
2: Ja.
3: Ja, hoe toepasselijk is het ook? Je hoort allemaal op de achtergrond. George Michael en Elton John, een van de twee hoor je nu. En ja, Don't Let the Sun Go Down On Me. Dat gaat vanavond wel een klein beetje gebeuren.
2: Ja, denk het wel.
3: Hij komt zo weer terug. En dan is hij weer op.

0: Dat zomaar even live. 1991 was dit in Wembley Stadium. Ja. Bij de tour van George Michael kwam zomaar als verrassing Elton John het podium op en deed eventjes dit charmante liedje.
1: Ja.
2: Dat hadden ze bewust gedaan, hè? Wat zeg je?
1: Dat hebben ze herhaald, want dat was al een keer gebeurd zonder opnames.
0: Oké.
1: En toen hebben ze afgesproken dat ze dat als verrassing nog een keer zouden.
0: Nou ja, goed, waarom ook niet?
1: Ja, nee, dus
0: hartstikke leuk.
1: Opname, dus kom maar op. Ja, maar dat was heugelijk nieuws. Triest nieuws is dat dit het nieuwe normaal is. Dat meldde althans diverse media. In Groningen kruipen namelijk steeds vaker statiegeldzoekers in ondergrondse vuilcontainers om blikjes en flesjes te zoeken. Dat is volgens vuilnismannen levensgevaarlijk. De containers zijn bijna 2 meter diep, zitten vol afval en kunnen gevaarlijke gassen bevatten. Bovendien kan de pers van de vuilniswagen gewoon doorgaan als er iemand in zit. Ja, een vuilnisman moet er niet aan denken dat er iemand tijdens iemand tegenkomt. En stadsbeheerders zijn inmiddels gewaarschuwd. Die zijn bang dat de aandacht voor het probleem juist voor meer navolging zorgt. Maar toch vinden anderen dat er snel iets moet gebeuren voordat er inderdaad echt een ernstig ongeluk gebeurt.
0: Mm.
1: Ja, dan word je wel een stukje platter, want die dingen persen alles in die rode vuilnisbakken bij elkaar. Dus dat is
0: nou, dat is volgens mij niet zozeer plat als meer vloeibaar.
1: Ja.
0: En smakelijk, goedemorgen. Dat is hartstikke heftig.
1: Dat is inderdaad wel, ik wist niet dat het gebeurde.
0: En naast dat je de vuilnismannen niet wilt aandoen, wil je de jongens en meisjes die de blikken uit de bakken halen aandoen.
1: Dat moeten we niet willen.
0: Dan, toch nog iets meer goed nieuws. Weinig effect op Groningse zonneparken. Ja, tijdens de zonverduistering vanavond zullen zonneparken minder stroom gaan opwekken. In Groningen staan er ongeveer 70 van die zonneparken. Maar volgens TenNet levert dat voor Nederland waarschijnlijk geen grote problemen op. En toch houdt de netbeheerder alles wel goed in de gaten vanavond. In heel Europa valt door de verduistering bijna 10 gigawatt aan zonnestroom weg. Andere energiecentrales moeten dat dus tijdelijk gaan opvangen. Vooral omdat de verduistering 's avonds plaatsvindt, blijft de stroomvraag beperkt. TenNet ziet de verduistering ook als een soort van generale repetitie voor 2027, wanneer de impact groter kan zijn. Waarom zou ik niet weten, want volgens mij is er dan geen zonverduistering.
1: Nou, hier misschien niet, maar wel in een ander deel van Europa misschien.
0: Die dat
1: meer,
0: zou natuurlijk
1: meer overdag plaatsvinden.
0: De wereld is groter dan Nederland. Nou ja, goed, volgens TenNet kunnen batterijen in de toekomst helpen zulke tijdelijke stroomtekorten op te vangen.
1: Ik vond het wel vreemd dat ze daar dus op gaan letten. Want ik denk, nou ja, het netwerk is toch wel zo groot dat die capaciteit er is. Maar dat is dus toch wel blijkbaar gevoelig.
0: Ja, en volgens het met de spanningen en bepaalde frequenties luistert het ook heel nauw op het net. Dus dan moeten er bepaalde. Ik heb toch.
1: Ja, maar in ieder geval, ik vind het grappig. Aan één kant. Maar ik ben benieuwd of het te merken is en wat ze daar als resultaat ook krijgen.
0: We gaan het zien. Ik ga er in ieder geval goed naar kijken, maar niet direct met mijn ogen er naartoe.
1: Nee, dat is ook niet.
0: dan gaan wij lekker tot aan het journaal verder. Met allereerst een dame die zit in de trein. Meid, waar ga je naartoe?

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
4: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
3: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
5: Visser houdt ze, redt ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
3: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De stad bruist. De studenten zijn terug en ogen.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Drie minuutjes over acht. Een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer en naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen, Jan.
3: Goedemorgen, Alexander.
2: Goedemorgen. We gaan eens even beginnen met de koppen van het Oog Radio Nieuws.
3: Ja, die koppen we er even in. Noorderzon zoekt vrijwilligers voor komende editie. Slimme vogelkastjes met AI volgen zonsverduistering in het noorden. Zwembad Oogkerk verruimt openingstijden vanwege tropische hitte. En onvoldoende openbare toiletten in de binnenstad.
2: Alles daarover. Zometeen om 20:30 in het Oog Radio Nieuws kijken we even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Ja, met de ochtendrust is het echt wel weer gedaan. We gaan even van zuid naar noord natuurlijk. Elke ochtend de Parkweg. Het is weer raak in de richting van het Emma-viaduct is het daar weer druk. Dan de Osloweg vanaf de Ringweg gezien in de richting van Driebond. Ook daar is het op mijn kaartje ingevuld. Ik kan niet zo gauw zien wat er aan de hand is. En wat mij ook nog opvalt is in Haren. De Rijksstraatweg is dat nog. En dat is dan in de richting van Groningen, vermoed ik zo. Dat kan ik niet helemaal zien, maar in ieder geval de Rijksstraatweg is ook nog voor een gedeelte wat drukker. Je zult er een stukje stilstaan, maar het lijkt erop dat het er niet vast staat. Okay. Dus dan gaan wij ook maar weer door. We gaan het zo meteen hebben eigenlijk over een 4 dagen lange, hele grote, langzaam vooruitbewegende file.
3: Ja, nou ja, maar die wordt wel genoten.
2: Jazeker,
3: het
2: want, is een leuke
3: Want ze hebben genoten van de vierdaagse, want daar gaan we het over hebben. We gaan toch eens even evalueren en terugkijken op wat we gehoord hebben. Althans, een succesvolle editie van de tweede Groningse vierdaagse.
4: De Oogochtendshow.
2: We beginnen nu direct met Direct Wasteland.

0: van No Doubt. En dan denk je, als je nou denkt van wat komt die stem mij nou toch bekend voor? Dat is Gwen Stefani. Zij is ooit bekend geworden met een No Doubt. En dit was zeker hun tophit, No Doubt.
1: Het nieuws uit Groningen.
2: Ik twijfel er ook niet aan,
0: hoor. Toch? Jan, we stappen even door naar de laatste etappe van de Groningse Vierdaagse. Die is afgelopen vrijdag namelijk al gelopen.
3: Ja, iedere dag was er een andere windrichting die centraal stond. En op de slotdag was dat het zuiden. Ja, die was toen aan de beurt. Niet alleen de organisatie, maar ook de deelnemers kijken positief terug op het evenement. De reacties waren lovend. Tip voor het succesvol uitlopen van de Vierdaagse. Daarover zijn de deelnemers dus eensgezind. Goed trainen. Maar ja, wat heeft de organisatie nou precies allemaal ervaren? Nou, in de organisatie, de naam die komt wel vaker op onze site ook voor, zit André Pater. En die hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen, André.
4: Een hele goedemorgen.
3: Ja, het is een halve week later ongeveer. Hoe is het bijgekomen? Hoe is de beleving nog van de tweede editie van jullie Groningse Vierdaagse?
4: Ja, volle bak aan het nagenieten, als ik heel eerlijk ben.
3: Ja, dat mag.
4: Ja, zeker, zeker. Ja, het is echt een gigantisch goede week geweest. En wat ons betreft echt een perfecte tweede editie. En het was gedurende de week voor iedereen. Voor de vrijwilligers, voor de deelnemers was een lange week. Dus het was een warme week. Het was een mooie week. Maar ondertussen zijn de meeste mensen, waaronder ik, ook weer wat bijgeslapen. En is het normale ritme weer wat begonnen.
3: Ja, waren er echt lange, hele lange dagen bij dan? Ik bedoel, wat voor uren moet ik aan denken als je meedoet?
4: Ik denk dat mijn langste dag was 3:30 ochtends wekker. Mm. En dan tot ongeveer 11:30 s'avonds. Door.
3: Ja, dan heb je een lange dag gehad.
4: Ja, ja,
3: Maar ja, goed, je geniet er in ieder geval van. Maar
4: daarom.
3: We hebben je ook al voorbij zien komen via een filmpje wat onze redactie gemaakt had. En daar waren de mensen zeer lovend, de deelnemers die ze gesproken hadden, over de vrijwilligers. Ja, en als organisatie, hoe kijken jullie daarnaar? Want hoeveel bouwen jullie op vrijwilligers? Is het alleen vrijwilligerswerk? Of ja, hoe is dat voor jullie dat die vrijwilligers zo positief bejubeld werden eigenlijk?
4: Ja, echt. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Zonder onze vrijwilligers geen evenement. Wij hebben echt, denk ik, gewoon alleen maar mazzel. Of ja, we kunnen echt alleen maar van geluk spreken dat er mensen zijn die zich zo hiervoor in willen zetten. Ja. En niet alleen tijdens die week, hè, maar ook in de aanleiding daar naartoe, of de aanloop daar naartoe.
3: Ik wou net zeggen, dat vergeten we nu even te zeggen. We hebben het natuurlijk over die week, maar ja, er moet natuurlijk het een en ander voorbereid en afgewerkt daarna worden. Dus het is niet alleen die ene week natuurlijk.
4: Precies, precies. Als we alleen maar even een heel simpel voorbeeld. Iedereen die aan de route woont, althans als het goed is, heeft een flyer van ons ontvangen.
3: Oh ja.
4: Met hoi, we komen langs. Dat moet geflyerd worden.
3: Dat is een
4: paar honderd kilometer. Ja, er zijn gewoon een paar mensen die hebben gezegd, dat doen we.
3: Ja, nee, ik heb vroeger ook krantenwijk gehad. Sommige mensen zijn er gek op. Ik kan me er iets bij voorstellen.
0: Hebben de mensen die de flyers hebben uitgedeeld ook meteen een bewijs van
3: afgedaan
0: gekregen? Of...
4: Ze hebben het wel een stiekem op de fiets gedaan.
3: Oké. Maar even terug naar die vrijwilligers. Gaan jullie daarop doorbouwen? Want ik bedoel, ik heb al begrepen, er komt een derde editie.
4: Ja.
3: Als dat jou ligt, jullie ligt als organisatie.
4: Ja. Ja, zeker weten. Zeker weten.
3: Ja.
4: Nou, en die vrijwilligers, ja, kijk, dat was vorig jaar al een beetje zo. Maar er ontstaat een soort van familie.
3: En dat geloof ik graag.
4: Dat is echt heel bijzonder om te zien. Dus we gaan ook in oktober met iedereen weer een keer een leuke, gezellige dag hebben. Avond hebben met z'n allen pubquizzen.
3: Oh.
4: En dan is iedereen weer van harte welkom.
3: Ja.
4: Omdat we het even leuk willen afsluiten. Want dat is iets heel geks. Kijk, je hebt natuurlijk 5 dagen lang de mogelijkheid om bij ons vrijwilliger te zijn. Soms wel langer. Mm-hmm. Maar... hoe zeg je dat? Sommige mensen kunnen alleen bijvoorbeeld de maandag. Dus die staan dan niet eens op de groepsfoto die vrijdag wordt genomen, weet je wel? Dus
3: nee,
4: we gaan nog een keer met iedereen gaan we een gezellige dag houden.
3: Ja.
4: En we hopen natuurlijk dat ze er volgend jaar allemaal weer bij zijn. Want ze hebben het echt allemaal stuk voor stuk heel goed gedaan.
3: Ja, want dat is het punt natuurlijk. Hè. Iedereen denkt van, nou ja, dat is veel werk. Nee, als je alleen maandag kunt, doe je alleen maandag mee. Alles helpt. Maar jullie hadden, of tenminste jij had in het gesprek met onze collega van de redactie ook een paar ideeën en wensen zo voorbij laten komen. Zonnebloem als symbool. De Grote Markt krijgt een hele andere naam. Ik noem even wat. Zijn we toch nieuwsgierig. En kun je al iets onthullen? Want dat klinkt wel spectaculair. Wat ben je allemaal van plan?
4: Ja, dat klinkt geweldig, hè? Nou ja, wat we... ik moet een klein stapje terug doen.
0: Ja, ja dat ik kan het zeggen. Ik wou wel even een beetje de druk opvoeren, hoor. Dat ben ik heel
4: Ja. Nee, ja, dat gaan we wat mij betreft helemaal doen. Alleen wat we eerst moeten gaan doen, is alle informatie en feedback weer verzamelen. Want wij krijgen nog steeds, tot op deze ochtend nog, krijgen wij feedback van partners, vrijwilligers, deelnemers, elke soort contact die we hebben, wil wel iets nog bijdragen, zeggen, et cetera. En we gaan eerst alles één keer verzamelen.
0: Ja.
4: En dan alles weer een keer uitvoeren. En dan gaan we gewoon vanaf, nou ja, over 2 weken weer beginnen met volgend jaar.
0: Oh, over 2 weken al? Oh, dat klinkt lekker vroeg, ja. Nee, maar dat zal wel nodig zijn. Ook met alle bureaucratische processen, denk ik.
4: Ja, precies.
0: Of valt dat mee? Maar goed.
4: Hey, nee, dat klopt wel ongeveer.
0: Jullie zijn dus heel veel van plan. En ja, ik moest van Hansen, die zou dat interview met jou een beetje onder druk zetten over die wensen. Want dat vond je wel grappig. Ik denk, dat wil ik toch eventjes... maar goed, dat gaan we zien volgend jaar. Maar één ding waar ik nogal nieuwsgierig aan ben. Hoeveel ruimte heb je nog? Kun je nog veel meer deelnemers hebben?
4: Ja, dat is een van de dingen waar we het over moeten gaan hebben. Want aan de ene kant wil ik samen met de rest van de organisatie zeggen dat iedereen welkom is om dit te doen. Tegelijkertijd willen we het wel zo behapbaar houden.
0: Mm-hmm.
4: Dat een van de positieve dingen die we terugkrijgen is altijd zo lekker rustig. Oh, je kunt lekker onverhard lopen. Je hoeft niet tussen hekken te lopen. Dus dat willen we blijven hanteren.
0: Ja.
4: Maar goed, aan de andere kant is iedereen welkom. Dus ja, waar kom je dan op uit? Ja, daar moeten we het de komende 2, 3, 4 weken over gaan hebben.
0: Nou, dan wens ik jullie daar heel veel wijsheid in. Ik wou zeggen, bedankt tot zover. Bedankt ook voor zo'n mooie week. Zullen we afspreken tot volgend jaar?
4: Ja, wat mij betreft tot volgend jaar.
0: Nou, gaan we daar naar uitkijken. En ik wens jullie veel goede evaluaties en een goede voorbereiding voor volgende editie. De derde keer.
4: Mega bedankt.
0: Komt helemaal goed. Bedankt tot zover.
4: Yo, fijne uitzending.
0: Zelfde.
2: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.
0: André Pater van de Groningse Vierdaagse.

0: of ik dit heb gedraaid met de gedachte na vanavond. Turn the lights off. Natuurlijk de zonsverduistering. Vandaag wordt het, voor de zonsverduistering aan, wordt het warm. Het wordt maximaal 25 graden. En het blijft zonnig tot in ieder geval 7:15. En daarna is het nog 10% zonnig. Er staat vandaag verder een matige oosterwind.
1: Ja. Nou, dat kan dus ook gebeuren.
0: Toch?
1: Dat
0: kan allemaal, ja. kan allemaal voorkomen.
1: Wij draaien onze hand er niet voor op. Nee, dat is goed. Het nieuwe normaal. Ja, we hadden het er net al over met die...
0: Wacht. Ja, het nieuwe normaal.
1: Hij wel.
0: Ik had hem dat al klaargezet.
1: Ja, had je klaargezet. Oh, ja, dan was je hem toch bijna vergeten. Ja. Nee, maar we hadden het al over die geld, statiegeldzoekers. Maar dit is het nieuwe normaal volgens de U-krant, oftewel de universiteitskrant. De keiweek van dit jaar begon maandag en met een kleine 4000 deelnemers. Dat aantal lijkt de nieuwe standaard te zijn na een periode waarin er meer dan 5000 keilopers waren in Groningen. Dus het neemt iets af, maar dat zijn toch flinke aantallen.
0: Dat is toch behoorlijk, ja.
1: Ja. Dus als je denkt, wat is druk in de stad? Ja, dat zijn die kleine 4000 nieuwe studenten die hier komen kijken.
0: Ik dacht al, het is het keidruk.
1: Ja, hij is net weer te snel.
0: Jammer joh.
1: Nou, jij had het net over al die drukte in de stad.
0: Ja.
1: Nou, misschien dat het in bepaalde delen nog wat drukker wordt. Want het laatste deel meldt onze eigen website Oognieuws. De werkzaamheden aan de Korreweg gaan morgen namelijk het laatste verschuiven. Dan wordt het deel ten noorden van de rotonde opnieuw ingericht. De rotonde zelf gaat vanavond weer open voor verkeer. Dat is de rotonde, het Kaptein langs Korreweg, die kruising geloof ik. In ieder geval, het zou kunnen zijn dat er nieuwe omleidingsroutes zijn, dus dat de mensen daardoor iets langer onderweg zijn, omdat er nou een ander deel van de Korreweg nog wordt afgewerkt. En dan is er zometeen een fietsstraat.
0: Oh, dat is altijd een nieuw concept. Fijn. Ja, tenminste, voor geen mensen die fietsen is dat op zich hartstikke fijn.
1: Ja, dus ik ben benieuwd, maar vandaar dus.
0: Nou, en laten we hopen dat die straat meegaat. In het Engels noemen ze dat Build to Last. En dat zingt ook Melee.

0: Heerlijk. Build to last van Meleja. Ik ga er zo goed op, hè.
1: Oké. Okay.
0: En nou ja, goed, jongens, het is nog niet eens 8:30. En het is nu al tijd voor het...
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ja, het is ongeveer 8:58. Mijn naam is Jacco Hoistra met het nieuws uit Groningen. Noorderzon zoekt nog vrijwilligers voor het Elfdaagse festival. Dat is dit jaar van 20 tot en met 30 augustus in het Noorderplantsoen. En op andere plekken in Groningen. Er zijn allerlei klussen. Je kunt publieksbegeleiding doen, verkeersregeling, tappen, kaartjes verkopen. Ook als je nog nooit op een festival hebt gewerkt, kun je helpen. Je kunt een paar dagen meedoen, maar ook meer verantwoordelijkheid nemen. Voor sommige functies is zelfs een vrijwilligersvergoeding. Volgens de organisatie is er voor iedereen wel een passende plek. Je ontmoet nieuwe mensen, doet ervaring op en krijgt een kijkje achter de schermen. En Noorderzon begon in 1991 als klein muziekfeest en groeide uit tot een internationaal kunst- en cultuurfestival. Tijdens de zonsverduistering onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen of vogels anders gaan doen. In Groningen en Friesland hangen zo'n 42 slimme vogelkastjes. Die herkennen met AI welke vogels geluid maken en wanneer. Omdat er geen straatverlichting in de buurt mag zijn, kunnen de onderzoekers goed vergelijken wat er gebeurt tijdens de eclips en op een andere normale avond. Ze hopen te ontdekken dat minder licht invloed heeft op het gedrag van vogels. Ook willen ze meer bewijs vinden dat kunstlicht slecht kan zijn voor dieren. Mogelijk komen de eerste resultaten al volgende week. En die eclips van vanavond begint rond 7:15... is ongeveer rond 7:45 maximaal. In Groningen zijn volgens veel inwoners te weinig openbare toiletten in de binnenstad. Ruim 8 op de 10 mensen uit het oogpanel vinden het aanbod onvoldoende. Meer dan de helft heeft het afgelopen jaar wel eens dringend een toilet nodig gehad, maar kon er geen vinden. Daardoor moesten sommigen snel iets kopen in een café, terug naar het forum of zelfs wildplassen. Bijna iedereen vindt genoeg openbare toiletten belangrijk voor een gastvrije stad. Vooral vrouwen ervaren het tekort. Ook eerder onderzoek bevestigt dat Groningen niet echt toiletvriendelijk is en landelijk laag scoort met plek 161 op de ranglijst. En het openluchtbad, zwembad Hoogkerk gaat de komende dagen langer open vanwege het warme zomerweer. Vandaag, morgen en vrijdag kunnen vroege zwemmers al vanaf 7 uur terecht. Om 10 uur sluit het zwembad dan even en vanaf 1 uur gaan ze het weer open. En vandaag kun je tot 9 uur 's avonds zwemmen en op donderdag tot 6 uur, vrijdag zelfs tot 8 uur 's avonds. Het wordt flink warm, ja, de zon schijnt volop, dus het zwembad speelt goed in op het verwachte tropische weer. En over het weer gesproken, vandaag wordt het warm met maximaal 25 graden. Het blijft zonnig en er staat een matige oostenwind.
0: Dan gaan we direct even door naar het verkeer. De drukte op de Groningse wegen is toch echt wel toegenomen. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Ik noem vooral eventjes natuurlijk de Parkweg. Die is redelijk standaard. Ook de Peterskampersingel is redelijk druk, al staat het daar niet stil voor zover ik kan zien. Paddepoel bij de gebruikelijke kruispunten. En tot slot zie ik vanmorgen was een deel van de Osloweg was niet goed begaanbaar. Het is sowieso erg druk rondom de havens. Maar ik heb hier de straat waarvan ik de naam eventjes niet weet. De Herringweg, en ja, die gaat de Europaweg gaat die op. Daar is het in beide richtingen is het druk. Jan die steekt zijn vinger op. Dag Jan.
3: Daar was het even. Van de week was er al een berichtje over. Daar zijn werkzaamheden. Daar wordt het een en ander veranderd. De Oslobrug is ook dicht, geloof ik.
0: Dat zal er dan van alles mee te maken hebben, vermoed ik zo. Dankjewel voor deze toelichting. Nou ja, goed, dat werkt dus helemaal door in de hele kop van Oost. Want daar is het op meerdere plekken druk. Op het spoor daarentegen gaat het helemaal lekker. In het westen van het land veel werkzaamheden aan het spoor. Maar hier rij je helemaal lekker door. Dus dan zou ik zeggen dat wij ook maar doorgaan, Jan.
3: Ja, want zij sporen in het westen toch niet, joh.
0: Nee, ja, totaal ontspoort daar. Ja, nee, zeker. We hebben het eigenlijk anderhalve week al nergens anders over.
3: Nee, daarom.
0: Er komt een hemellichaam voor een ander hemellichaam.
3: Ja, en dat is gelukkig
0: dat is niet zo van mij.
3: Nee. Nee, nou ook weer nou. Maar het is vanavond natuurlijk, ondanks het zonnige weer, even een momentje minder zonnig, want dan is er een zonsverduistering. Daarover hoor je zo meer.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Lionel Richie natuurlijk. All Night Long hoorde je hier bij het geluid van Groningen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Een groot deel van de zon verdwijnt vanavond achter de maan.
2: Ja,
0: dat dan weer wel.
2: Ja. Vanuit Groningen is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien, waarbij zo'n 90% van de zon wordt bedekt. Volgens Reinier Pelletier, hoogleraar sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit hier in Groningen, is zo'n grote zonsverduistering in Nederland een zeldzaam verschijnsel. Je hoort hem erover.
3: Dit soort dingen die komen in Nederland. Deze partiële zonsverduisteringen, en dat 90%, komt niet vaak voor. Dat is misschien één keer in de 20 jaar, 10 jaar, 20 jaar. Het is een beetje een schemering. In plaats van dat het licht gelig is, zoals overdag, wordt het een stuk blauwer, grijzer en donker. Dus het is een heel raar soort kleur. Iets wat je niet vaak ziet. Kijk, deze brilletjes die zorgen ervoor dat het licht van de zon een factor, 10.000 of zo, wordt gedimd. Want het is ontzettend gevaarlijk om zo met het blote oog in de zon te kijken. Doe dat dus nooit. En als je kunt in principe door een cd kijken, maar de brilletjes zijn het beste.
4: Er is wel een kanttekening bij de zonsverduistering. De stand van de zon speelt een belangrijke rol. Daardoor is het fenomeen niet overal goed waar te nemen.
3: Dan realiseer je wel dat de zon dus heel laag staat. Dus op het moment dat de volledige eclips er is, of de maximale eclips er is, staat de zon op 8 graden. En 8 graden is een vuist dikte boven de horizon. Dus het is het best dicht bij de horizon. En als ik op een normale plaats sta in de stad, dan heb ik dat niet. Dus dan zie je hem niet. Dus je moet echt wel je dorp of je stad uit. Je hebt hoogte nodig of je hebt een heel groot gebied nodig waar niks is.
5: Vlakte.
3: Ja, dus daarom staan al die waarneemplekken van de rug in de buurt van de Waddenzee.
5: Heb je zelf iets waar je het meest benieuwd naar bent?
3: Hoe donker het wordt. Als het opeens heel bewolkt wordt, soms heb je dat, hè. Bijvoorbeeld als er een onweersbui aankomt of zo. Dan is het opeens heel donker. Dan gaat bijvoorbeeld de lichten van je auto automatisch aan en zo. Dan zoiets denk ik dat we gaan beleven. Maar dan opeens, terwijl de hemel helemaal open is, dan denk ik, is dit nu weer?
5: Ja.
2: Ja, je hoorde Reinier Pelletier in een bijdrage van Sam Sitepoe. Ja, en hoe dat vanavond wordt. Ja, ik heb het in 1999 meegemaakt. Toen was het echt even, werd het schemerig. Ja, het is heel bijzonder.
0: Leuk. Ik was toen 5 jaar. Het staat me nog vaag bij. Ik heb nog wel gelezen trouwens op meerdere plekken. Heb je nog een brilletje uit 1999? Ja. Gebruik hem niet.
2: Nee,
0: dat wordt aangeraden. Want blijkbaar die lenzen die houden dat geen 20 jaar vol.
2: Nee, maar er waren toen ook allerlei suggesties die nu ook zeer sterk afgaan.
0: Ja, niet door cd's heen gaan kijken. Als het echt moet, prik een gaatje in een papiertje en schijn dat mooi op de muur. Ook dan kun je ervoor met een beetje geluk zien. Vanavond hangt er in ieder geval 1 ster in de lucht. Maar Coldplay, die heeft een sky full.

0: Ja, dat was Ed Sheeran samen met Martin Garrix en Repeat It. Ja, en het is alweer 9:10. En normaal gesproken hebben we dan aan de lijn of in de studio Johan Kamphuis. Maar de beste man verdient natuurlijk ook even vakantie. Dus wij hebben wel een weerbericht voor jou. Maar dat is... we hebben een weerbericht. Goed verhaal, Alexander. Lekker. Drink nog een kopje koffie. De zomer zit de komende dagen nog stevig in het zadel in ieder geval. De zon krijgt alle ruimte en later in de week worden zelfs tropische temperaturen bereikt.
1: Ja, vandaag schijnt de zon van vroeg tot laat. Niet helemaal waar natuurlijk. Vanavond de zonsverduistering, maar toch, er staat een zwakke wind uit oostelijke richting en het wordt 24 tot 25 graden. In de nacht van woensdag op donderdag, dus van vandaag op morgen, blijft het helder. Bij een minimumtemperatuur rond de 16 graden.
0: Nou, dat klinkt goed. Ja. Nou ja, en wat dat betreft geluk hebben, want ook donderdag, morgen dus, verandert er weinig aan dit weerbeeld. De zon blijft de hoofdrol spelen en de temperatuur loopt op naar misschien wel zo'n 30 graden. Ja, en vrijdag, dan doet de zomer er nog een schepje bovenop. Onder een stralend blauwe hemel kan het lokaal zelfs 34 graden worden, mensen.
1: Dat is alweer heel veel.
0: Bijna koortsachtig warm.
1: Ja, en op zaterdag volgt er dan een omslag naar een ander weertype. De bewolking neemt toe en er is kans op een enkele onweersbui. De ergste verdwijnt daarmee met een temperatuur die uitkomt op 24, 25 graden. Nou, dat vind ik ook heerlijk.
0: Nou, dat is ook wel weer een lekkere voorbode voor het weekend.
1: Die heldere nacht van vanavond, dat is wel even leuk. Want na de zonsverduistering kun je eventueel ook nog de vallende sterren gaan bekijken.
0: Kijk, dat is mooi.
1: 7 planeten die op de lijn staan.
0: Ja, maar die ga je niet zien.
1: Nee, oh. Nou.
0: Nee.
1: Iedereen is er vol over van. Die staan allemaal in één lijn. Dat kun je ze niet zien.
0: Nee.
1: Lekker is dat.
0: Je moet er maar gewoon vanuit gaan, zullen we maar zeggen. dus wat dat betreft genoeg aan het firmament. Dus vanavond en ook komende weken. En dit hele weerbericht kun je in alle rust nog even terugkijken op onze website oogtv.nl. En Jan, ik ga toch nog eventjes een kleine guilty pleasure erin gooien.
1: Oh, boy.
0: Ja. Want ik heb hem net voor de geir even een stukje gedraaid.
1: Ja, moet je doen.
0: Het kan ook nooit normaal, hè?
1: Nou, bij jou niet, hè?
0: Nee, dit is normaal.
1: Precies.

0: Hobby Garou. Nou, ik moet zeggen, die boksen staan hier ook wel oerend hard.
1: Ja, maar dat moet kunnen met z'n
0: allen. Heerlijk, ja, ja, mooi man. Jovink en de Voeder Beatles en oerend hard, hoor. Nee, dat zijn de opvolgers.
1: Ja, nee, oké. Okay.
2: Het is moeilijk doen.
0: Ja, jammer, hè. Het is 9:03. Dat betekent dat deze oogochtendshow van 12 augustus, de woensdag, er eigenlijk alweer bijna op zit. We hebben veel besproken. Zo zijn we vanmorgen vroeg begonnen met gisteravond eigenlijk.
1: Ja, nee, klopt, want we zitten natuurlijk nog 2 dagen vanaf vandaag en morgen nog in Wijk aan de Grote Markt van Groningen om de Keiweek te vieren met de Oogkei Radio, zo moet ik zeggen.
0: Zeker weten.
1: En daar hopen we vanavond ook vanaf 5 uur weer live aanwezig te zijn.
0: Ja, en daar hebben we eventjes
1: Hebben we gewoon even over gehad in een reportage waar Rijn even gevraagd
0: was. Dat was het wel, Rijn de Vries, inderdaad, eventjes gehoord. Vanavond vanaf 5 uur natuurlijk ook weer de uitzending vanuit Wijk live en hier te beluisteren op Oog Radio. Nogmaals, vanaf 5 uur. Vanavond vanaf 7 uur is het zonsverduistering.
1: Ja, dus daar hebben we het ook over gehad. Reinier Pelletier van de Rijksuniversiteit gaf er een toelichting op. Ja, en gelukkig hadden ze vorige week de hele week licht. Ja. En toen was het de vierdaagse en daar hebben we even over gebeld met André Pater. Ja, en die was toch heel blij met hoe het gegaan is. Dankt iedereen nogmaals. Gaan ook nog met alle vrijwilligers even een feestje bouwen daarvoor. En is alweer bezig met het volgend jaar.
0: Klinkt goed. Ja. Maar eerst nog een feestje met de vrijwilligers dus.
1: Ja, dat is terecht.
0: Wij zijn eigenlijk ook alweer klaar, Jan.
1: Ja, wij zijn klaar voor
0: morgenochtend is er weer een nieuwe ochtendshow. Yes. Luister vanaf vanmiddag 3 uur naar Paul hier met zijn Kei Pre-show. Yes. Heeft hij ontzettend veel gasten weer. En vanaf 5 uur live vanaf de Grote Markt, vanaf Wijk, het Kei Radio.
1: Wij blijven even bij de Keiweek, wij wijken niet.
0: Wij wijken niet, wij zullen niet wijken, wel bij Wijk. Jan, wij sluiten af. Wij zeggen, dikke doei!
3: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: De stad bruist, de studenten zijn terug en ook radio zit er midden in.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de Jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
2: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
1: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
3: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
1: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

I and I to everyone. We got to help, but we got to help, yeah.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Er wordt landelijk extra samengewerkt om een einde te maken aan de vele inbraken in brandweerkazernes, zoals die in Ten Boer. Die verstelen vooral hydraulisch gereedschap. Dat wordt gebruikt bij zware misdaad, zoals ramkraken en het kraken van geldautomaten. Dit jaar zijn er al 50 inbraken of pogingen geweest, veel meer dan in eerdere jaren. Politie en Openbaar Ministerie pakken het probleem daarom met hoge prioriteit aan. Het gereedschap kan niet zomaar worden opgeborgen, omdat brandweerwagens altijd direct klaar moeten staan. Daarom worden kazernes beter beveiligd met camera's, spiegelruiten en andere maatregelen. Na de recente inbraak in Ten Boer is daar het gestolen materiaal inmiddels vervangen. Tijdens de zonsverduistering onderzoekt de rug of de vogels anders gaan doen. In Groningen en Friesland hangen 42 slimme vogelkastjes. Die herkennen met AI welke vogels geluid maken en wanneer. Omdat er geen straatverlichting in de buurt mag zijn, kunnen onderzoekers goed vergelijken wat er gebeurt tijdens de eclips en op andere normale avonden. Ze hopen te ontdekken dat minder licht invloed heeft op het gedrag van vogels. Ook willen ze meer bewijs vinden dat kunstlicht slecht kan zijn voor dieren. Mogelijk komen de eerste resultaten al volgende week. De eclips begint trouwens om iets van 7:15 tot ongeveer 7:15. In Groningen zijn volgens veel inwoners te weinig openbare toiletten in de binnenstad. Ruim 8 op de 10 mensen uit het oogpanel vinden het aanbod onvoldoende. Meer dan de helft heeft het afgelopen jaar wel eens dringend een toilet nodig gehad, maar kon er geen vinden. Daardoor moesten sommigen snel iets kopen in een café, terug naar het forum of zelfs wildplassen. Bijna iedereen vindt genoeg openbare toiletten belangrijk voor een gastvrije stad. Vooral vrouwen ervaren het tekort. Ook eerder onderzoek bevestigt dat Groningen niet erg toiletvriendelijk is en landelijk laag scoort met plek 161 op de ranglijst. De Dorkwerderbrug gaat morgen naar verwachting rond 14:00 weer open voor al het verkeer. De onderdelen die waren beschadigd zijn inmiddels gerepareerd. De brug over het Versterkerbordkanaal werd afgelopen donderdag opengelaten na een storing tijdens een opening. Door een defecte as in het hefmechanisme hing een hijskabel slap. Het wegverkeer, inclusief fietsers en voetgangers, moesten sindsdien omrijden. Ja, en dan nog het weer. Vandaag wordt het warm, maximaal 25 graden. Het blijft zonnig en er staat een matige oostenwind. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: De stad bruist. De studenten zijn terug en ook radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
7: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
6: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
7: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
6: Wij worden wakker met jou onder de douche.
8: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
6: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
2: Oog Radio.
9: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
10: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen wekker.

0: stad bruist. De studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8... live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Er wordt landelijk extra samengewerkt om een einde te maken aan de vele inbraken in brandweerkazernes, zoals die in Ten Boer. Die verstelen vooral hydraulisch gereedschap. Dat wordt gebruikt bij zware misdaad, zoals ramkraken en het kraken van geldautomaten. Dit jaar zijn er al 50 inbraken of pogingen geweest, veel meer dan in eerdere jaren. Politie en Openbaar Ministerie pakken het probleem daarom met hoge prioriteit aan. Het gereedschap kan niet zomaar worden opgeborgen, omdat brandweerwagens altijd direct klaar moeten staan. Daarom worden kazernes beter beveiligd met camera's, spiegelruiten en andere maatregelen. Na de recente inbraak in Ten Boer is daar het gestolen materiaal inmiddels vervangen. Tijdens de zonsverduistering onderzoekt de rug of de vogels anders gaan doen. In Groningen en Friesland hangen 42 slimme vogelkastjes. Die herkennen met AI welke vogels geluid maken en wanneer. Omdat er geen straatverlichting in de buurt mag zijn, kunnen onderzoekers goed vergelijken wat er gebeurt tijdens de eclips en op andere normale avonden. Ze hopen te ontdekken dat minder licht invloed heeft op het gedrag van vogels. Ook willen ze meer bewijs vinden dat kunstlicht slecht kan zijn voor dieren. Mogelijk komen de eerste resultaten al volgende week. De eclips begint trouwens om iets van 15 over 7 tot ongeveer 7:15. In Groningen zijn volgens veel inwoners te weinig openbare toiletten in de binnenstad. Ruim 8 op de 10 mensen uit het oogpanel vinden het aanbod onvoldoende. Meer dan de helft heeft het afgelopen jaar wel eens dringend een toilet nodig gehad, maar kon er geen vinden. Daardoor moesten sommigen snel iets kopen in een café, terug naar het forum of zelfs wildplassen. Bijna iedereen vindt genoeg openbare toiletten belangrijk voor een gastvrije stad. Vooral vrouwen ervaren het tekort. Ook eerder onderzoek bevestigt dat Groningen niet erg toiletvriendelijk is en landelijk laag scoort met plek 161 op de ranglijst. De Dorkwerderbrug gaat morgen naar verwachting rond 2:00 middags weer open voor al het verkeer. De onderdelen die waren beschadigd zijn inmiddels gerepareerd. De brug over het Versterkerbordkanaal werd afgelopen donderdag opengelaten na een storing tijdens een opening. Door een defecte as in het hefmechanisme hing een hijskabel slap. Het wegverkeer, inclusief fietsers en voetgangers, moesten sindsdien omrijden. Ja, en dan nog het weer. Vandaag wordt het warm, maximaal 25 graden. Het blijft zonnig en er staat een matige oostenwind. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van €19.000 betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De stad bruist. De studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
6: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
5: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
7: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
5: Wij worden wakker met jou onder de douche.
8: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
5: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
1: Oog Radio.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Het is 3:00. Tijd voor de pre-show. Je spreekt met Paul.
5: En Hans.
4: En vanmiddag zit je goed gebakken hier bij Oog. Want vanaf 5:00 zijn we weer live vanaf de Grote Markt.
5: Ja, gave studio daar, toch?
4: Ja, en hier is het lekker koel, trouwens.
5: Hier is het wel koel, daar niet. Het was warm gisteren. Maar wij staan lekker in de airco.
4: Het is warmer vandaag, hè?
5: Ja.
4: Ja.
5: Wel leuk voor de keilopers.
4: Ja, dat zeker. Je gaat ons een beetje horen hoe we jou warm gaan maken voor vanavond. Het is dag 3 van de keiweek, dag 2 van Oog op de Kei. En wie hebben we straks, Hans?
5: Oh, we hebben zometeen Tom Knol van Ichtus, de studentenvereniging. En die komt langs in de studio om te vertellen over de vereniging.
4: Hartstikke leuk, dat zometeen. Dat hoor je na Alex Warren en je hoort zijn nieuwe hit Passenger.
6: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Je luistert naar de officiële kick-off show op Oog Radio. Keiweek 2026.

0: Marieke Schenks, Adrenalina op Oog Radio.
1: Blijft een heerlijk nummer.
0: Ja, ze opende de Keiweek, hè, maandagavond.
1: Ik zag de beelden. Wat collega's van ons stonden op het VIP-terras. Zag er goed uit.
0: Ja, zag er zeker goed uit. En inmiddels in de studio aangekomen is Ichte Studentenvereniging. En dat is een... met een duidelijke christelijke identiteit, een studentenvereniging. Maar naast geloof draait het natuurlijk ook om vriendschappen, gezelligheid in studentenleven. We gaan er met ze over doorpraten. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ik ben Anne-Sophia Gerts. Ik mag komend jaar de voorzitter zijn van Ichtus. En ik heb iemand naast me staan.
3: Ja, ik ben Tom Knol en ik ben dit jaar de secretaris bij Ichtus.
0: Oké, dus je loopt eigenlijk een beetje mee eigenlijk deze keiweek.
2: Ja, klopt. Ja, af en toe laat ik ook even mijn hoofd zien. En uiteindelijk draait het vooral natuurlijk om de nieuwe mogelijke leden. En die nu de kei lopen.
0: Ja. Wat is Ichtus precies voor vereniging?
2: Ichtus is een redelijk kleinschalige christelijke studentenvereniging. We hebben ongeveer 120 leden. Wat het eigenlijk groot genoeg maakt dat je wel elke keer verschillende mensen ziet en spreekt. Maar ook klein genoeg dat het toch... heel erg overzichtelijk blijft en dat je iedereen een beetje leert kennen.
0: Ja.
1: Ja, kleine vereniging dus, maar daardoor misschien ook wel juist heel erg close. Wat maakt jullie dan, behalve dat jullie een relatief kleine vereniging zijn, anders dan andere studentenverenigingen?
2: Ichtus is best wel vrijblijvend. De enige verplichting is eigenlijk kring, dat is één keer per week. En verder hebben we elke donderdag een vrijblijvende activiteit voor wie wil. En ook disputen en commissies, allemaal alleen voor als je daar zin in hebt.
1: Kring, wat is dat?
2: Kring, dan ga je in een groepje van 6 bij iemand thuis zitten. Dat groepje is eigenlijk het hele jaar hetzelfde, verandert elk jaar. En daarmee ga je eerst samen eten, gezellig. En vervolgens ga je met elkaar praten over gewoon hoe het is. Maar ga je vaak ook een bijbelstudie doen of zingen. En er is altijd ruimte voor een borrel achteraf.
1: Ja, want christelijke vereniging dus. Hoe belangrijk is die christelijke identiteit dan?
2: Eigenlijk best wel heel belangrijk. De vereniging draait erom. En zoals ik al zei, kringen is eigenlijk het hoofd van de vereniging. Dus dat is ook de christelijke identiteit naar voren komt. Net als in de diensten die we vaak hebben. Praise and prayer noemen we dat bijvoorbeeld. Of kick-off meerdere keren per jaar hebben we een dienst.
1: Ja, en wat maakt een student, een christelijke student, zo anders?
2: Ik weet niet per se of het anders is.
0: Is het minder drinken bijvoorbeeld? Want dat is de stereotypisch idee zeg maar, van een student die drinkt veel. Hoe is dat bij jullie?
2: Het stereotype van Ichtus is dat over het algemeen niet drinkt. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. We hebben binnen Ichtus heel veel variëteit daarin. Mensen die helemaal niks drinken tot mensen die wel heel erg van een borreltje houden. En dat vind ik ook zo mooi. Dat allemaal gewoon kan. En dat iedereen daar mag zijn en alles ertussenin.
1: Ja, mooi. Wat kan studenten deze keiweek bij jullie verwachten?
3: Ja, ze bij ons nog kunnen verwachten is dat wij nog een aantal hele leuke activiteiten op de planning hebben staan.
1: Ja?
3: Zo hebben wij vanavond onze eerste keikring. Dus dan kunnen nieuwe leden alvast eventueel kennis maken met wat dat nou is. En donderdag hebben wij het leukste nog staan. En dat is natuurlijk de barbecue.
1: Ja.
3: En dan gewoon even gezellig met elkaar gezamenlijk eten. En morgenmiddag allemaal waterspelletjes met dat warme weer. Dus afkoelen, dat gaan ze wel leren.
1: Ja, hey, ik liep maandag op de infomarkt, op de vismarkt. En ja, ik mag natuurlijk geen voorkeur hebben als journalist. Maar de studenten, of de leden van jullie vereniging, bij jullie kraam, waren echt de meest enthousiaste mensen die ik op die hele vismarkt heb gezien. Is dat echt iets van Ichtus?
3: De mensen die in ieder geval commissie bij ons doen, en de keizer dus ook... Er zitten over het algemeen echt mensen in die willen zich echt helemaal inzetten dan voor de keiweek en voor wat ze eigenlijk gaan doen. Dus dan zijn ze ook echt erg gemotiveerd.
1: Ja. Ja. Laatste, misschien wel hele belangrijke vraag. Moet je christelijk zijn om lid te kunnen worden bij jullie?
3: Ja. Nee, je hoeft niet per se christelijk te zijn. Is wel handig. Je moet in ieder geval interesse hebben en respecteren hoe wij ermee omgaan.
1: Ja.
3: Maar ik denk dat het voor een niet-christen misschien wel lastig is. Omdat de hele vereniging draait om christelijke identiteit, christelijke waarden.
1: Heel veilig.
3: Klinkt heel veilig, ja, dat klopt.
0: Maar is het ook wel eens voorgekomen dat een niet-christen bij jullie zich ging aanmelden, bijvoorbeeld?
3: Tot nu toe hebben wij nog geen aanmelding gehad.
1: Okay. Maar het kan dus wel. Dus als je luistert of je kent iemand, geef het gewoon door. Want Ichtus is er toch wel voor iedereen.
0: Ja, mooi. Je kan de eerste zijn. Wat is volgens jullie de grootste misvatting over Ichtus?
3: De grootste misvatting over Ichtus is denk ik dat wij een beetje gezien worden als... de ultieme christenen binnen de studentenverenigingen in Groningen.
0: Want er is nog een andere studentenvereniging ook, toch?
3: Ja, er zijn, we hebben nog...
0: Wat is het verschil tussen, want jullie zijn dan ichters en heb je de navigators natuurlijk. Wat is het verschil?
3: Navigators heeft veel meer een drinkmentaliteit in vergelijking tot ichters. Dat is denk ik het grootste verschil. En daarnaast hebben wij bijvoorbeeld onze verplichte kring. En dat heeft navigators bijvoorbeeld niet. Dus bij ons ligt de nadruk echt sterker op de christelijke identiteit dan een navigators dat heeft.
1: En vooral op de inhoud.
3: En op de inhoud, ja.
0: Nou, wat mooi. Leuk. Wat leuk. Hoe ziet jullie komende dagen eruit? Hebben jullie al leuke dingen gedaan de afgelopen dagen?
3: Nou, we hebben dus de informatiemarkt gehad. Ja. En de hele enthousiaste mensen die vonden de opkomst heel leuk. En we hebben gisteren een hele gezellige borrel gehad gisteravond na de keiparade.
0: Oh ja, liepen jullie ook mee met de keiparade?
3: Wij liepen ook mee, helaas wel met een heel triest autootje met een paar mensen erachteraan.
0: Ja, wij hebben nog gekeken, Hans, hè? Ja,
1: wij vroegen ons al af.
0: Ja. Nee. Nou, heel leuk dat jullie even langskwamen. Ik zou zeggen, nog een hele leuke keiweek en een heel fijn studentenjaar ook. Dankjewel.
1: Veel plezier. Ja.

0: Roxy Dekker op Oog Radio en Go Best Friend. Even een grapje tussendoor. Hoe noem je Roxy Dekker in een bus?
1: Een dubbeldekker.
0: Ja. Zo. Ja. Ik heb de grap niet eens van tevoren verteld. Nee. We gaan zometeen even richting Wijk bellen, de Grote Markt.
1: En dat is geen grapje?
0: Nee, dat is geen grapje.
1: Oké. Okay.
0: Tenminste, lijkt me niet.
1: Komt goed. We gaan Bas bellen, dan komt dat goed.
0: Jij bent in de ochtendshow al een tijdje actief.
1: Ja, klopt.
0: Ja, jij hebt onder andere Saar vervangen.
1: Ja, Saar, onze eigen ochtendshow diva. En die heeft muziek gemaakt natuurlijk voor Vindicat. Dat hebben we gisteren teruggeluisterd.
0: Ja.
1: En dat is een leuk liedje.
0: Ja, mocht je er nou gisteren niet bij zijn geweest en gisteren niet hebben geluisterd, wat een superleuke interview met Vindicat.
1: Ja.
0: Ik loop nu ook gewoon met trots, want we kregen dus verschillende attributen.
1: En je kan aansteken.
0: Aansteken van Vindicat, de waaier.
1: Ja.
0: Nou, ik kan je vertellen, mijn vrouw die gebruikt nu die waaier van de Keiweek van Vindicat.
1: En jij loopt in een t-shirt?
0: Nou, daar was mijn vrouw iets minder blij mee.
1: Ga je daar nou echt mee lopen?
0: Maar Saar inderdaad, die heeft dus een nummer gemaakt met Vindicat.
1: Ja.
0: Gaan we nu even naar luisteren, mocht je het gisteren gemist hebben. En dan bellen we zometeen even met Bas.
1: Goed idee.

0: Mr. Mr. en Broken Wings op oog. Zometeen het laatste nieuws, dat krijg je van Hans. Wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Dat in heel Nederland wordt samengewerkt door brandweerkazernes om hun materiaal beter te beschermen. Want criminelen stelen de hydraulische gereedschappen van brandweerkazernes om ramkraken te plegen en pinautomaten open te breken.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, zoals van het weekend in Ten Boer. Dus daar zijn ze mee bezig. En we gaan het hebben over het oogpanel. Want er zijn te weinig openbare toiletten in Groningen.
0: Ja, en dat is juist tijdens de Keiweek heel belangrijk. Want er wordt veel gedronken.
1: Ja, heel veel. Maar ja, dat moet dus opgelost worden. En dat laat het oogpanel duidelijk zien.
0: En dat zometeen krijg je eerst de Lustrum ASC. En dan met AVSV.
1: Goeie titel.
0: Ja. Ja, een of andere studentenvereniging met mannenliefde.
1: Ah, dat is mijn ding.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 4:30. Mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Er wordt landelijk samengewerkt om een einde te maken aan de vele inbraken in brandweerkazernes, zoals die in Ten Boer afgelopen weekend. Dieven stelen vooral hydraulisch gereedschap dat wordt gebruikt bij zware misdaad, zoals ramkraken en het kraken van geldautomaten. Dit jaar zijn er al 50 inbraken of pogingen daartoe geweest, veel meer dan in eerdere jaren. Politie en Openbaar Ministerie pakken het probleem daarom met hoge prioriteit aan. Het gereedschap kan niet zomaar worden opgeborgen, omdat weer brandweerwagens altijd direct klaar moeten staan. Groningen kan vandaag meegenieten van een bijzondere zonsverduistering. De maan schuift voor een deel van de zon, waardoor de zon tijdelijk wordt afgedekt. En voor liefhebbers van de sterren is er vanavond nog meer te zien. Later trekt namelijk een sterrenregen langs de hemel. En daarbij zijn mogelijk meer dan 60 vallende sterren per uur te zien. Wie de sterrenregen wil bekijken, kan het beste een donkere plek opzoeken en omhoog kijken. De eclips begint om 7:15. In Groningen vinden veel inwoners dat er te weinig openbare toiletten zijn in de binnenstad. Ruim 8 op 10 mensen uit het oogpanel noemen het aanbod onvoldoende. Meer dan de helft had het afgelopen jaar dringend een toilet nodig, maar kon er geen één vinden in het centrum. Vooral vrouwen ervaren het tekort, terwijl bijna iedereen genoeg openbare toiletten belangrijk vindt in een gastvrije stad. Ook landelijk scoort Groningen laag. De stad staat op plek 161 in de ranglijst van toiletvriendelijkheid. De Dorkwerderbrug gaat morgen naar verwachting rond 2:00 weer open voor al het verkeer. De onderdelen die waren beschadigd zijn inmiddels gerepareerd. En de brug over het Van Starkenborghkanaal werd afgelopen donderdag opengelaten na een storing tijdens een opening. En door een defecte as in het hefmechanisme hing een hijskabel slap. Het wegverkeer, inclusief fietsers en voetgangers, moest sindsdien omrijden. Dan het weer. Vandaag is het warm met maximaal 25 graden. Het blijft zonnig en er staat een matige oostenwind. In de avond daalt de temperatuur van 20 naar 13 graden. Dus keilopers, neem een jas mee. En het KNMI heeft voor morgen code geel afgegeven voor Groningen vanwege de hitte. Want morgen kan het in de provincie lokaal meer dan 30 graden worden. Vrijdag wordt het mogelijk nog warmer met temperaturen rond de 34 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
2: Ja, het is keigoed weer, hè?
1: Het keigoed weer.
2: Wie hebben we zo meteen in de studio?
1: Wij hebben zo meteen twee studentes van ESN, het Erasmus Student Network, in de studio. Het is een organisatie voor zowel Nederlandse als internationale studenten. En die brengen ze bij elkaar, doen ze allemaal leuke activiteiten mee. En ze zorgen ervoor dat we allemaal een beetje meer bij elkaar aansluiten.
2: Ja, wij keken gisteren naar mooi op de Keiparade vanuit Wijk. Zagen we hele mooie bussen. Maar ook, we hadden het er zo straks over met Roxy Dekker. Een echte...
1: Een dubbeldekker.
2: Ja,
1: hebben we een dubbeldekker
2: open.
1: Ja,
2: dan,
1: de open bus, ja.
2: Ja, dat is geen dubbeldekker.
1: Nee, eigenlijk niet, maar hij was wel heel gaaf. En dat willen wij nou ook. Dat wij rondgereden worden door het centrum in zo'n bus. Jij en ik, Paul.
2: Dan een beetje zullen zwaaien. We dat even regelen zometeen.
1: Gaan we gewoon doen.
0: Het geluid van Groningen.

0: Bas, hang jij al?
1: Ik hang zeker.
2: En hoe hangt die, Bas?
0: Ja.
1: Ook naar links.
2: Oh, nou ja, goed, weten we dat ook weer.
0: Ja, want vanavond gaat het weer van start. Vanaf 5 uur, even terugblik op gisteren. Hoe ging het gisteren?
1: Ja, gisteren ging hartstikke goed. Er waren hartstikke leuke gasten en leuke live acts. En nee, dit was een goede eerste show, dus we zijn helemaal klaar voor vanavond.
0: Ja, wat neem je mee van gisteren, wat je vandaag ook weer terug wil horen?
1: Nou, vooral de gezelligheid. De gezelligheid. Mijn stem is langzaam weg aan het gaan.
0: Ja, dat is ook gezelligheid natuurlijk.
2: Ja, er was een heleboel leuke muziek in de studio gisteren. Dat ga je vandaag weer doen?
1: Jazeker. We hebben vandaag onder andere Nienke Witkamp, JDD en Shamar. Dus ook een mooie afwisseling qua stijlen, qua genres. Dus dat belooft volgens mij een heel leuk feestje te worden vanavond.
2: Ja, leuk. En zijn er, als mensen ons willen spotten, kunnen ze vanaf de straat een beetje meegluren? Of moeten ze echt alleen luisteren?
1: Nou ja, je kunt meegluren, maar dan moet je even naar boven kijken als je bij de hoek staat. De hoek op de hoek. En dan een stukje doorlopen. En dan, ja, het is ingewikkeld. We kijken uit op de Oosterstraat. Is dat de Oosterstraat? Ja, dat is de Oosterstraat. Ja. We kijken uit op de Oosterstraat.
2: Het hart van Groningen.
1: Ja,
2: en ga je nog iets doen met de zon?
1: Kijken en dan zwaaien we.
2: Nou, over omhoog kijken, ga je nog iets doen met de zonsverduistering?
1: Ja, die laat ik niet doorgaan. Ik zet hem gewoon uit.
0: Je gaat ervoor staan.
1: Ja. Nee, ja, zie je zeker. Ik ga absoluut even kijken. Het is jammer voor de mensen die presenteren dat ze niet weg kunnen, maar ik wil het zeker even zien.
2: Wij komen gewoon met je meekijken, denk ik.
1: Nou, vooruit.
2: Helemaal goed.
0: En we nemen straks even een paar internationale studenten mee.
2: Ja.
0: Want die gaan we even kennis laten maken met natuurlijk de
2: eierbal. Ja, wij hadden net internationale studenten over de vloer, Bas. En die hadden nog nooit een eierbal gehad. Dus we hebben gezegd, kom eventjes naar de studio vanavond. Dan gaan we ze voor het eerst een eierbal laten eten.
1: Nou, alsof dat nog nooit gedaan is, maar ik vind het een leuk item.
2: Daarom.
1: Oh, gaan Bas. We doen.
0: Bas, ik kan niet wachten om je straks weer te knuffelen. We zien je straks om 5 uur.
1: Tot straks.
0: Doei. Doei.
3: Wat is...

0: Radio.
1: Kygo en Save My Love op Oog Radio tijdens de pre-show voor de Keiweek.
2: Ja, het is Keiweek en het is bijna zover. Hè. Zometeen weer van 5 uur tot 8 uur de Keishow van Oog Radio. Maar wij zijn er nu al.
1: We hebben eigenlijk een hele belangrijke vraag vergeten te stellen.
2: Oh.
1: En
2: de gasten van net.
1: Wie is er om 5 uur?
2: Oh, ja.
1: Ja.
2: Nou, dan moeten we straks nog een keer bellen.
1: Ja, gaan we gewoon doen.
2: Ja.
1: Maar goed, er zijn natuurlijk veel studenten. En we hadden het er net ook al even over. Ze vinden fietsen moeilijk, hè?
2: Ja, vooral de internationals natuurlijk, die niet op de fiets geboren zijn, zoals wij Nederlanders. Maar fietsen in Groningen is ook aan de ene kant heel handig, aan de andere kant best wel moeilijk. Want ja, het is druk, we hebben steeds meer van die shared spaces in het centrum. Niemand weet meer waar je op de Grote Markt mag fietsen, geloof ik. Nee. Maar wat wel duidelijk is, Groningen heeft 2 fietsroutes naar het Sernike. Want ruim 60% van de vervoersbeweging in de stad is met de fiets. En om het makkelijker te maken om dan naar Sernike te komen, zijn er vanaf nou ongeveer het centrum en vanaf het station 2 routes die je kunt volgen. Dus let goed op. Je kunt via het Noordenplantsoen en Park Selwert. Dat is de snelste route, want daar zijn bijna geen stoplichten. Dat is heel slim geregeld met brede fietspaden. Kan je een beetje wiebelen als je nog niet zo goed kunt fietsen.
1: Komt of een driewieler hebt.
2: Ja, precies. Ook. Het enige gevaarlijke punt daar is even dat oversteekpunt bij Paddepoel bij zwembad De Parrel. Ik denk dat het daar nog wel eens misgaat, ze nu en dan. En natuurlijk,
1: ja, dat is wel een spannend punt, want je ziet elkaar ook niet aankomen als je daar opkomt.
2: En de studenten op e-bikes, doe het niet. Doe het niet, een e-bike in je eerste jaar studeren in Groningen, want dat komt niet goed.
1: We hebben het ook over internationale studenten, maar ik zat zo straks op de fiets. En dan zie ik gewoon 3 studenten naast elkaar fietsen.
2: Ja.
1: Het hele fietspad is bezet.
2: Ja,
1: ja, en dan fiets je er een beetje achter. En dan kan je bellen als je wil, zeg maar. Maar
2: heb ik een oplossing voor, Paul.
1: Oké.
2: Okay. Ja, ik heb al vanaf heel erg jongs af aan een toeter op mijn fiets.
1: Een toeter?
2: Ja, maar een fietsbel, daar werkt niet.
1: Doe die dus eens na.
2: Sorry mensen thuis. Maar dat is vooral in straten als de Volkingenstraat is dat heel erg fijn.
1: Oh ja, dat begrijp ik wel, ja. Maar als we maar niet van die incidenten krijgen dat ze straks op de snelweg gaan fietsen of zo.
2: Nou, gebeurt ook nog best vaak, hè. Moet je sikkom voor in de gaten houden, geloof ik.
1: Ja, ze denken dan waarschijnlijk dat het sneller is. Snelweg, ja. Snel met de fiets.
2: Nou. Ja. Nou ja, goed. Fietsen dus in Groningen. Zet hem wel goed vast. 2 sloten, op zijn minst.
1: Ja.
2: En dan komt het vast wel goed.
1: Doe je dat zelf ook?
2: Ik heb er 3.
1: Oh, 3.
2: Want ik heb ook een e-bike. Had ik niet moeten doen.
1: Dat is beter als met de taxi komen, toch?
2: Absoluut.
1: Vind ik dat. Krijg je nu Weevil. Dit is Dopamine op Oog.

You just forget. You just forget. You just.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: De stad bruist, de studenten zijn terug en ook radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Uur 2, pre-show op de Keiweek.
5: Ja.
4: Vanaf 5 uur gaan we weer los, hè?
5: Nou, wij zijn toch al los?
4: Ja, ik ben altijd los.
5: Nou, weer wat over jou geleerd. Het is echt zo'n dag, mensen. Maar het komt straks goed.
4: Het
5: komt
4: straks goed.
5: Ja, maar we hebben straks gewoon weer hele leuke gasten.
4: De zonverduistering bedoel ik. Hangt in de lucht.
5: Ja.
4: Maar we hebben leuke gasten. Sorry, ik zit je ook gewoon helemaal te onderbreken natuurlijk.
5: Ik wil naar huis, Paul. Ik wil niet meer. Nee, dit is hartstikke leuk. We hebben inderdaad vanavond de zonsverduistering. Dus ook de KEI-studenten staan even in het donker vanavond in de stad. Ja. Maar dan is Groningen ook hartstikke leuk. Wat ook leuk is, zijn onze gasten. Want zometeen bij ons in de uitzending de navigators. We zijn echt op de gelovige tour vandaag. Maar dat is eigenlijk hartstikke goed. Want die zijn er ook in Groningen. Wij gaan praten met die andere christelijke studentenvereniging over hoe zij studenten met elkaar verbinden en hoe je kunt studeren en toch ruimte over kunt houden voor je geloofsidentiteit.
4: Ja, moeten we dan ook maar een christelijk plaatje zo meteen draaien?
5: Heb je iets?
4: Psalm of zo?
5: Nou, jij het Onze Vader is altijd gezellig.
4: Oké, dan gaan we dat gewoon doen, toch? Helemaal goed, let's go.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
7: Ik neem tafel of speeltoestel. De4keien.nl.
4: Je luistert naar de officiële kick-off show op Oog Radio. Keiweek 2026.

0: Ja, je hoort het goed. Mart Hoogkamer met In de naam van Jezus. Ja, leidt ons toch wel heel makkelijk naar het volgende onderwerp of de volgende studentenvereniging.
1: Ja, ze hangen bij ons aan de telefoon, de navigators. Het is een christelijke studentenvereniging die studenten met elkaar wil verbinden, maar ook ruimte biedt voor geloof en persoonlijke ontwikkeling. En tijdens de keiweek proberen veel nieuwe studenten hun plek te vinden in Groningen. En mijn vraag is dan ook, hoe helpen de navigators hen daarbij? Aan de telefoon van die vereniging hebben we Nienke van Sloten. Nienke, goedemiddag.
2: Hoi.
1: Hoi. Hoe gaat het tot nu toe? Dat is een belangrijke eerste vraag.
2: Ja, wat leuk dat je het vraagt. Ja, het gaat fantastisch. We hebben een terras voor ons pand staan. En die zit helemaal vol met de keilopers en onze eigen leden. En die hebben een prachtige tijd. Vandaag zelfs een speciale deal, dus het loopt allemaal lekker.
1: Nou, wat goed. Ja, het is toch belangrijk zo halverwege de week eventjes de balans opmaken. Jullie hebben vast van alles op de planning staan. Maar eerst, voor de mensen die de navigators nog niet kennen. Wat voor vereniging zijn jullie nou eigenlijk?
2: Wij zijn dus een christelijke studentenvereniging, dat zei je zelf ook al. En het is vooral eigenlijk een plek waar verschillende soorten studenten samenkomen. En het geloof speelt hier natuurlijk ook wel een rol. Maar daarnaast draait het vooral zoals we een echte vereniging kennen over vriendschappen, borrels, disputen, weekendjes weg. Noem het maar op. Alles wat een beetje bij het echte studentenleven past natuurlijk. En dat is denk ik ook wel het mooie, mag ik zelf zeggen. Dat je niet per se hoeft te kiezen tussen een bruid met studentenleven en diepgang, want we hebben ze gewoon allebei.
0: Ja, je zegt het geloof speelt ook een rol. We hadden zo straks Ichtus, de andere christelijke studentenvereniging, hadden we in de show. En toen vroeg ik naar het verschil tussen de navigators en Ichtus. En nou, hij zei wel heel oneerbiedig, ja, zij drinken meer en ja, dat speelt meer een rol.
1: Is dat echt zo?
2: Nou moet ik eerlijk zeggen dat wij bekend staan inderdaad als als de vereniging die iets meer drinkt, inderdaad. Maar ik denk dat wij juist een perfecte sweet spot hebben te pakken, waarbij we dus ook met z'n allen zeg maar goed kunnen aanbidden en het geloof kunnen bespreken. En ook daarin de diepgang kunnen opzoeken. Maar dat we ook gewoon een uurtje later lekker met z'n allen kunnen feesten op de dansvloer, biertje in de hand. En dat echt fantastisch samengaat.
1: Nou, dat is een mooie combinatie. Wat ik me dan wel afvraag, kan je ook bij jullie terecht als je niet gelovig bent? Of nog twijfelt?
2: Ja, sowieso. Het is eigenlijk heel erg toegankelijk. En niet iedereen komt ook binnen die bijvoorbeeld christelijk is. We hebben heel veel mensen die bijvoorbeeld nog aan het ontdekken zijn of christelijk zijn opgevoed en daar vragen over hebben. Of juist mensen die heel erg bewust geloven. En wat het mooie daarvan is dit, dat al die mensen samen in gesprek gaan en elkaar vragen stellen. En je dus ook echt heel erg uit je eigen gedachtepatronen wordt getrokken om weer opnieuw na te gaan denken van, nou, wat geloof ik nou eigenlijk? En hoe schaal ik dat bijvoorbeeld uit?
1: Ja, ik had net een vraag aan Ichtus. Zij hadden geen antwoord, jij misschien wel. Maakt een christelijke student een christelijke student? Hoe is die anders dan een niet-gelovige student?
3: Mooie vraag.
2: Ik denk dat we allemaal gewoon lekker studenten zijn. En een christelijke student, in ieder geval die bij ons op de vereniging zit, in ieder geval één keer per week, maar vaker wel met het geloof geconfronteerd wordt op een mooie manier waarin we stilstaan bij het grotere plaatje. Dus niet alleen bij de studentenleven, maar ook dat we dankbaar mogen zijn dat we op deze aarde leven. Dat we dankbaar mogen zijn voor alles wat wij gegeven krijgen, zeg maar. Dat we in de vrijheid mogen leven die we hier in Nederland kennen en de welvaart die we kennen. Ja. Dus dat maakt het een stukje misschien bewuster dan op het moment dat je daar niet mee geconfronteerd wordt.
1: Ja, mooi. Ben wel even heel erg benieuwd. Wat zoeken studenten volgens jullie tegenwoordig in een studentenvereniging? Ben je daar een beetje achter?
2: Veel mensen die we hier deze week langs hebben zien komen, die zijn heel erg op zoek naar een veilige haven waar ze terug kunnen vallen. Je stopt echt een heel nieuw leven in natuurlijk, met uit huis gaan, zelf gaan koken, nieuwe studie waarschijnlijk, of een verandering van studie of zo. En heel veel mensen zoeken gewoon andere mensen die door hetzelfde heen gaan en daar steun bij elkaar zoeken. En ook gewoon een hele leuke tijd waarin je een beetje de cliché, de vriendschap voor het leven natuurlijk weer opzoekt.
1: En dat kan allemaal bij jullie?
2: Ja,
0: en gisteren hebben jullie natuurlijk ook meegedaan met de Keiparade. Ik zag volgens mij een hele mooie oude bus.
2: Ja,
0: Ja, hoe was de Kaiparade voor jullie?
2: Het was fantastisch. We hebben echt zo'n leuke tijd gehad. Het is natuurlijk echt superleuk om in de stad te staan en even te kunnen zien wie er allemaal in onze stad zijn. Wat voor clubs, verenigingen, nou, noem maar op, onze stad allemaal te bieden heeft. En ik weet niet of u het heeft gezien, maar de bus die stond letterlijk te trillen en op en neer te deinzen. Omdat we zo'n plezier hadden en een feest daar aan het bouwen. Dus ik denk dat dat genoeg zegt.
1: Ja, helemaal goed. We hebben het gezien. Hey, wat staat er verder nog op het programma deze week?
2: We hebben de hele week nog het terras. En vanavond kun je bij ons lekker eten. Wordt voor je gekookt. En we hebben nog een praise and worship. En morgen is het hoogtepunt.
0: Een pray and worship, sorry. voor de luisteraar die het nog niet kent, wat houdt dat precies in?
2: Dat is een soort van muziekvorm waarbij we wat meer eer geven aan God. En dat wordt dan afgewisseld trouwens morgen met een fantastisch feest waar onze hele kelder onder schuim staat en zeepsel. Dus zeker moeite waard om nog even langs te komen.
1: Helemaal goed. Waar is het?
2: Aan de Hornewiekstraat 7.
1: Nou, helemaal duidelijk. Ik zou zeggen, iedereen daarheen navigeren naar de navigators. Helemaal goed. Hey, dankjewel helemaal en een hele fijne week.
2: Ja, hetzelfde. Veel plezier nog.
0: Ja, dankjewel. Op die woordgram heb jij de hele tijd...
1: Hier heb ik echt op zitten wachten, Paul. Ja, maar ik vind dit zo'n mooie naam. En deze kan ik uitspreken. Het is niet Latijns, het is niet ingewikkeld.
0: Ja.
1: En wat een mooi verhaal.
0: Ja, dat is mooi. De navigators dus. We gaan straks ook nog even praten met Janet Menger. Zij is van de Stadspartij 100% voor Groningen. Want ja, er ligt wel een beetje een ding op stadjes en studenten.
1: Ja.
0: Is dat een match? Is dat geen match? Wat zeg jij?
1: Oh, wat zeg ik?
0: Ja?
1: Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik vind de stad altijd op zijn leukst als ze allemaal weg zijn en het rustig is. Aan de andere kant, als ze dan terug zijn, ben ik zo blij.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Het is gelijk gezellig. Dat zei Rijn en Femke gisteren ook. Het is net alsof Groningen weer uit zijn winterslaap komt.
1: Ja.
0: Het is wel ironisch genoeg zomer, maar...
1: Krijg nu Snoop Dogg.
0: En dit is Signs.

0: Keiweek 2026.
1: Nou, meer hoef je niet te weten, dat is het.
0: Ja, we stoppen ermee. Ja, want studenten en stadjes, ja.
1: Dat is een bijzondere combinatie. We kunnen niet zonder ze, we kunnen niet met ze.
0: Ben jij stadje?
1: Nou, de afgelopen 9 jaar wel.
0: Ja. Maar ook student geweest, toch?
1: Ja, maar toen woonde ik nog niet in de stad.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ik ging elke keer op en neer vanuit Assen.
0: Kijk, ja. Dat is een mooie plek, hoor.
1: Ja, Assen, een beetje leuk.
0: Ja, ja. Ja, best leuk wonen toevallig ook. Duizenden nieuwe studenten die maken deze week tijdens de Keiweek kennis met Groningen. Ja, voor veel van hen is het in de stad compleet nieuw. Tegelijkertijd wonen hier natuurlijk ook tienduizenden stadjes. Ja, hoe kijkt 100% van Groningen naar die verhouding tussen studenten en stadjes? We hebben Janet Menga van 100% Stadspartij voor Groningen aan de lijn. Goedemiddag, Janet.
2: Ja. Goedemiddag, ik corrigeer je even hoor. Het is Stadspartij 100% van Groningen. Dat is heel belangrijk, de juiste volgorde.
0: Ja.
2: Ja, hoe wij daarnaar kijken. Kijk, Groningen is natuurlijk een fantastische bruisende stad. En we zijn ontzettend blij met dat we ook een van de grootste studentensteden zijn. Dat we dat ook gewoon kunnen aanbieden. Tegelijkertijd hebben wij natuurlijk wel de afgelopen jaren, en zolang ik in de politiek rondloop, ook echt meegekregen dat daar wel enige schuring in zit met betrekking tot de studenten en de inwoners van de gemeente Groningen, en dan met name de stad. En tegelijkertijd zie ik ook wel dat mensen wel bereid zijn om naar elkaar te luisteren en met elkaar samen te leven en te kijken hoe dat beter kan.
1: Ja, en gebeurt dat al genoeg? Is er contact tussen studenten en stadjers?
2: Jazeker. Wat ik bijvoorbeeld echt een fantastisch mooi voorbeeld, concreet iets vind, is dat er elk jaar een diner op de vismarkt plaatsvindt. Dat wordt volledig georganiseerd door de studentenvereniging. En dan ben ik even kwijt welke dat is, volgens mij Navigators, maar hou me te goede. In ieder geval een studentenvereniging. Nou, er zijn er meer studentenverenigingen die echt leuke activiteiten organiseren om de feeling, de binding te bewerkstelligen en verder uit te bouwen met de stadjers, de inwoners van de gemeente Groningen.
1: Ja, ja, mooi.
0: Studenten die zorgen natuurlijk voor een heleboel gezelligheid en levendigheid. Ja, soms is dat natuurlijk ook best wel een ding. Ja, hoe hou je dat goed georganiseerd?
2: Ja. Ja, dat is wel een best wel een lastige opgave af en toe. Want studenten bevolken wel een groot deel van onze binnenstad. Bijna alle voorzieningen voor de studenten zijn ook in de binnenstad. Dus daarom zeggen wij al wel, misschien moet je kijken of je wat meer naar de buitenwijken kan brengen. En nou, we hebben natuurlijk het Zenneke-complex. Of een Zenneke campus, waarvan wij altijd hebben gezegd, ga daar nou gewoon veel meer bouwen voor de studenten, maar ook zorgen dat je de juiste voorzieningen daar realiseert voor de studenten, zodat je wellicht een wat evenredige verdeling kan creëren, waardoor men elkaar misschien minder lastig vindt op sommige momenten, maar dat iedereen naar volle tevredenheid woont in de gemeente Groningen.
1: Ja, want wonen, dit hoor je wel vaker, dit idee natuurlijk, dat er ook echt woonruimte moet komen op de Zernike campus. Dat de studenten daar heen kunnen. Wat vind jij?
2: Ja, ik vind dat een goed voornemen. En ik zou dat ook graag gerealiseerd willen zien. Dat hebben wij als partij ook wel vaak aangejaagd, vragen opengesteld. En met concrete voorstellen zijn we gekomen. En ik denk dat dat ook echt wel te realiseren valt. Wat je tegelijkertijd wel te horen krijgt, en dat is met name van studenten zelf. Dat ze zeggen, ja, maar dan zitten we niet meer in de binnenstad. Nou ja. Daarom zeg ik ook, het is belangrijk om ook voorzieningen daar bij het Zenneke ook te realiseren. Zodat het niet uit elkaar ligt, maar dat het bij elkaar ligt. Want dat wil iedereen natuurlijk. Dichtbij leuke dingen, bij ondernemers, noem het maar. En ik zie echt heel veel mogelijkheden daar. Maar wat ik denk wat ontzettend belangrijk is, is dat je dit samen met de studenten doet. Want als jij zegt, als gemeente, wij willen daar gaan realiseren of veel meer ruimte creëren, dan moet je dat, vind ik, en vindt mijn partij, dat ook echt in samenspraak met de studenten zelf doen. Ja. Dat je ook gewoon goed weet, wat is nou precies de behoefte? En hoe gaan we het zeg maar zo prettig mogelijk, comfortabel mogelijk maken voor onze studenten?
1: Ja, en wat maakt dan een student een goede buur?
2: Mijn eigen ervaring is dat studenten enorm enthousiast zijn, makkelijk toegankelijk, zorgzaam, kijken echt om naar een ander en graag willen helpen. Nou, volgens mij is dat wat je echt een noberschap noemt.
1: Ja, dat klinkt als een stadje.
2: Ja, nee, maar dat zijn ja, stadje, maar dat zijn. Wat maakt het als student ook startje?
1: Ja, daarom. Dat bedoel ik. Het klinkt goed.
2: Nee, dat zit op dezelfde lijn. Ja. Dat is het goed.
0: Ja, nee, en deze week natuurlijk gaan veel eerstejaars de stad ontdekken. Wat is jouw advies om ze Groningen een beetje te leren kennen?
2: Wat ik echt heel belangrijk vind is dat ze weten waar de vieze zaken zijn. En dat ze ook echt even de plattegrond te hard nemen. Want dat is wel echt een dingetje dat de nieuwe studenten het niet goed weten hoe het met de verkeerssituatie zit en wat wel en niet mag. Dus dat lijkt me echt fundamenteel en essentieel. En daarnaast, wat ik ook wel een belangrijke vind, is dat de studenten echt naar elkaar omkijken. Elkaar op sleeptouw nemen en ook gewoon met oudere studenten, zeg maar, mensen die al hier al wat langer wonen, dat die ook een beetje gidsen.
1: Ja, nou dat lijkt me een heel goed idee. Ik denk dat het ook belangrijk is dat iemand bij de gemeente een keer uitzoekt waar je nou wel of niet mag fietsen op de Grote Markt. Dat lijkt me ook handig voor die studenten.
2: Echt, wij hebben dat zo vaak naar voren gebracht. Dat het echt om te huilen dat het nog steeds niet voor elkaar is.
1: Nou, volgende keiweek is het geregeld. Spreken we bij deze af, oké?
2: Absoluut.
1: Helemaal goed.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel voor uw tijd.
2: Jo, fijne dag. Hoi, hoi.

0: Cry Me op Hoog Radio. Het is 16:30. Over een half uurtje schakelen we met de Grote Markt. Maar is het nieuws?
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Hallo, het is 16:30. Mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Er wordt landelijk samengewerkt om een einde te maken aan de vele inbraken in brandweerkazernes, zoals afgelopen weekend in Ten Boer. Dieven stelen vooral hydraulisch gereedschap dat wordt gebruikt bij zware misdaad, zoals ramkraken en het kraken van geldautomaten. Dit jaar zijn er al 50 inbraken of pogingen daartoe geweest, veel meer dan in eerdere jaren. Politie en Openbaar Ministerie pakken het probleem daarom met hoge prioriteit aan. Het gereedschap kan niet zomaar worden opgeborgen, omdat brandweerwagens altijd direct klaar moeten staan. Groningen kan vandaag genieten van een bijzondere zonsverduistering. De maan schuift voor een deel van de zon, waardoor de zon tijdelijk wordt afgedekt. Maar voor liefhebbers van de sterren is er vanavond nog meer te zien. Later trekt er namelijk een sterrenregen langs de hemel. En daarbij zijn mogelijk tot 60 vallende sterren per uur te zien. En wie de sterrenregen wil bekijken, kan het beste een donkere plek opzoeken en omhoog kijken. De eclips begint rond 7:15. In Groningen vinden veel inwoners dat er te weinig openbare toiletten zijn in de binnenstad. Ruim 8 op de 10 mensen uit het oogpanel noemen het aanbod onvoldoende. Meer dan de helft had het afgelopen jaar dringend een toilet nodig, maar kon er geen vinden. En vooral vrouwen ervaren het tekort. Terwijl bijna iedereen genoeg openbare toiletten belangrijk vindt voor een gastvrije stad. En ook landelijk scoort Groningen laag. De stad staat op plek 161 in een ranglijst van toiletvriendelijkheid. De Dorkwerderbrug gaat morgen naar verwachting rond 2 uur weer open voor al het verkeer. De onderdelen die waren beschadigd zijn inmiddels gerepareerd. De brug over het Van Starkenborghkanaal werd afgelopen donderdag opengelaten na een storing tijdens een eerdere opening. En door een defecte as in het hefmechanisme hing een hijskabel slap. Het wegverkeer, inclusief fietsers en voetgangers, moest sindsdien omrijden. Van het weer. Vandaag is het warm met maximaal 25 graden. Het blijft zonnig en er staat een matige oostenwind. In de avond daalt de temperatuur van 20 naar 13 graden. Dus keilopers, neem een jas mee. En voor morgen heeft het KNMI een code geel afgegeven voor Groningen vanwege de hitte. Want het kan morgen in de provincie lokaal meer dan 30 graden worden. En vrijdag wordt het nog warmer. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl. Onze sociale media en de Oog-app.
3: Ja, en het wordt lekker warm. Ja. En wat denk je dat studenten dan graag doen? Die gaan de hoogte opzoeken en waar zitten ze dan?
2: Oh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Weet jij het?
3: Wat heeft bijvoorbeeld Vindicat?
2: Oh, die hebben een dakterras. Ja.
3: Zullen die maar draaien?
1: Oh, het geluid van Groningen.

0: 16. Ja, en iedereen die in Groningen gestudeerd heeft, die kent hem wel. Swifty en Dakteras. Kende jij hem, Hans?
1: Ja, omdat je hem eerder hebt gedraaid. Leuk nummer.
0: Eens even een vraag aan de volgende gasten in de show. Huub Kuiper van de app Jammer. Kende jij hem ook, Huub?
2: Uiteraard.
0: Uiteraard. Uiteraard. We spreken met jou over veel bekende muziekplekken, maar ook kleinere podia en initiatieven die minder bekend zijn. Vooral voor nieuwkomers kan het lastig zijn om die events te vinden. Groninger Huub Kuiper ontwikkelde daarom de app Jammer. Die laat zien wat er op muzikaal gebied in de stad te doen is. Huub, jij hebt zelf ook in de stad gestudeerd, toch?
2: Klopt, inderdaad.
0: Ja. Hoe was jouw studententijd in Groningen?
2: Ja, fantastisch. Ik denk een van de mooiste steden waar je kan studeren.
0: Ja, was je, ja, misschien mag ik het helemaal niet vragen. Was je ook aangesloten bij een studentenvereniging?
2: Nee. Ik heb wel gevoetbald bij de Knickerbockers. Maar dat was eigenlijk alles.
0: Ja.
1: Maar was er toen ook al goede muziek in de stad dan?
2: Ja, zeker.
1: Alleen je kon het niet vinden.
2: Nee, precies. Dus inderdaad, daarom uiteindelijk begonnen met het maken van Jammer. Na mijn studententijd wel.
0: Ja, want Jammer, dat is dan een app en daar kun je alle concerten vinden, alle events die er zijn. Kan je ons meenemen wat jullie doen met die app?
2: Ja, dus eigenlijk het probleem waar we tegenaan liepen is dat... kijk, toen ik nog studeerde, toen was Facebook Events er nog. Dat is er nog steeds, maar dat wordt wat minder gebruikt. En daar was het eigenlijk best wel makkelijk om nieuwe shows in bijvoorbeeld kleinere zaaltjes of in kroegen te promoten. En toen die optie eigenlijk wat verdween, werd het steeds moeilijker om live muziek te promoten, maar ook om te vinden. Dus daarom hebben we Jammer, een platform waar alle live muziek gewoon staat. Dus van de kroeg eigenlijk tot aan de grote podia zoals bijvoorbeeld Spot.
0: Ja, want is er veel live muziek te vinden in de stad?
2: Jazeker. Ja, ik denk dat nu op dit moment wat minder. Want er is natuurlijk nog zomervakantie. Maar vanaf september dan kun je denk ik elk weekend wel 15 tot 20 shows in de stad vinden.
0: Ja, en waarom is dat voor de nieuwe studenten zo mooi dat ze zo'n app kunnen gebruiken?
2: Ja, ik denk... Als ik terugdenk aan mijn studententijd had ik niet zo heel veel te besteden. Dus ik had niet het geld om elk weekend 40 of 50 euro voor een kaartje neer te leggen. Maar op deze manier kun je gewoon heel toegankelijk. Er zijn veel gratis optredens. Er zijn veel goedkope shows voor maar 10 of 15 euro. Zodat je toch redelijk wat live muziek kan bezoeken.
0: Ja, even meenemen in jouw tijd in Groningen. Wat was een van de eerste concerten waar jij naartoe ging en waarvan je dacht, oh, dit is echt vet?
2: Zo, dat is heel lang geleden. Ik ging nog voordat ik studeerde zelfs. Maar volgens mij was dat... Eerst wat mij te binnen schiet was The Kick. Een Rotterdamse nederpopband.
0: Wat vet. En als we dan toch een beetje kijken naar de Keiweek en jongeren en muziek. Wat is dan jouw beste tip? Waar moeten ze aan denken?
2: Tijdens de Keiweek of erna?
0: Gewoon in hun studentenjaar die ze nu gaan beleven. Waar moeten ze echt naar gaan kijken?
2: Ja, ik denk dat het heel erg afhangt van waar je van houdt. Kijk, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die niet elke dag naar muziek luisteren, maar het wel leuk vinden als ze bijvoorbeeld in de kroeg staan om daar live muziek te kunnen checken.
0: Ja.
2: Daarvoor is de app enorm handig, omdat je gewoon ook juist dat soort kleine dingen lokaal kan vinden en gewoon bijvoorbeeld door de week een keertje live muziek kan zien.
0: Hartstikke leuk. Ja, je kan de app gewoon vinden in de App Store, neem ik aan, hè?
2: Ja, zeker.
0: Helemaal goed. Ga je deze week nog de stad in?
2: Deze week denk ik niet.
1: Je hebt er geen app voor nodig, maar vanavond is er dus een groot muziekfeest op de Grote Markt. Daar mag iedereen naartoe.
0: Okay.
1: Dus je hebt het hier gehoord. En misschien ook nog wel in die app.
0: In ieder geval bedankt, Huub, dat je even in de uitzending wilde komen. En een hele fijne dag.
2: Ja, geen probleem. Dankjewel. Okay. Fijne dag.
0: Dit vind ik ook wel leuk, trouwens.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ook heel Groningen.
0: Swansea. Despacito. Hi.
3: Nazi.

0: Louis Fonsi. Ja, sorry, ik zat er helemaal doorheen. Daddy Yankee en Despacito. Gaan we even naar Hans. Je hebt iets leuks, hè?
1: Ja, we hebben het net gepubliceerd op onze website oogtv.nl en in de Oog-app. Download die trouwens, hè, als je in Groningen komt studeren. Dan heb je altijd het laatste nieuws van Groningen.
0: De
1: dichtbij.
0: Oog-app.
1: De Oog-app, heel goed. Maar, voor studenten, belangrijk. Een student van de Rijksuniversiteit Groningen heeft gelijk gekregen van de Raad van State in een zaak over fraude met bronnen in zijn masterscriptie. De student gebruikte AI om zijn bronnenlijst te ordenen, maar daarbij raakte de lijst door elkaar en kwamen er niet bestaande bronnen in terecht. De examencommissie van de RUG zag dat als fraude en verklaarde zijn werk ongeldig. Ook werd de student een jaar uitgesloten van het bijbehorende vak en verloor hij de kans op een summa cum laude. Maar de RUG maakte volgens de Raad van State

0: signaal?
1: Ik denk niet dat het gebeuren gaat.
2: Ik weet het niet. Ik weet het niet.
1: Zou voor de student natuurlijk dramatisch zijn.
2: Ja.
1: Dan wordt de soap nog langer.
0: Ja. En aan de andere kant, laat dit dan ook gewoon meteen een les zijn voor beide partijen, voor de rug.
1: Ja.
0: Jongens, hou de menselijkheid ook in onderwijs. Ja. Aan de andere kant voor de student, als je dan toch AI gebruikt, check het dan wel even.
1: Ja. Gebruik jij AI?
0: Vrijwel niet.
1: Of, maar vrijwel niet?
0: Nee, maar dat is meer ook omdat ik natuurlijk een creatief beroep heb en wat moeite heb met computers die werk overnemen. Ja. Aan de andere kant, ja, het is wel handig voor een samenvattingje of even snel iets opzoeken.
1: Ja.
0: Het is ingewikkeld.
1: We gaan trouwens zometeen even kijken naar het programma van de Keiweek. Over 10 minuten, ongeveer, dikke 10 minuten, moeten we gaan schakelen met Wijk. Zal daar al een beetje geluid vandaan komen? Nee.
0: Doodse stilte.
1: Ah, ik hoop
0: stilte voor de storm.
1: Ik hoop dat het zometeen goed komt. Beetje intocht Sinterklaas nu.
0: Komt hij wel, komt hij niet.
1: Gaan we luisteren naar Madonna. Like a Virgin.

0: Madonna op Oog Radio. Nog 8 minuten, dan schakelen we live met Wijk aan de Grote Markt. En voor als je het nog niet weet, we staan deze week met de Keiweek op de Grote Markt. En ja, daar lopen veel verslaggevers rond. Ik zag Rijn en Femke. Even kijken, wie hebben we nog meer?
1: En Marlijn gaat op pad natuurlijk.
0: Heel

0: Leuk, daar gaan we straks naartoe. We gaan eerst nog even naar het programma van de Keiweek.
1: Ja, mocht je denken, waar zijn al die nieuwe studenten in de binnenstad gebleven? Want het was inderdaad rustig toen wij hier naartoe fietsten.
0: Ja.
1: Tot 6 uur is de Sportplaza nog bezig op het ACLO Sportcentrum op het Zernikenterrein. Dus ze zijn allemaal dicht bij de studio. Hier kunnen de nieuwe studenten kennis maken met alle studentensportverenigingen. En bovendien kunnen ze hier ook vele verschillende sporten uitproberen.
0: Ja.
1: Wat speelde jij vroeger?
0: Met Lego.
1: Geen sport?
0: Ja, ik deed turnen, heb ik gedaan.
1: Oh, ik zie dit wel voor me.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Voetbal heb ik gedaan, tennis heb ik gedaan. Ja. Ja,
1: ik heb 16 zwemdiploma's.
0: Oh, ja, nice.
1: Daar houdt het ook bij op.
0: Nou, fijn. Dan weet ik je te bellen als ik in nood ben. Vaak heb ik geen telefoon bij me als ik ga zwemmen, maar goed. We dwalen een beetje af. Vanavond is er een kroegentocht, als we het toch erover hebben. In de binnenstad. Groepjes studenten moeten in verschillende kroegen stempels ophalen. Als ze alle stempels hebben, krijgen ze een beloning. En ze krijgen ruim de tijd om alles op te halen. Het begint om 10 uur. En is morgenochtend om 4 uur afgelopen.
1: Ja. Zullen we Merlijn meesturen? Is dat een leuk item?
0: Ja, ik weet niet hoe die afgelopen nacht heeft geslapen. Of hij überhaupt heeft geslapen.
1: Maar hè, ook voor de minderjarige keiloper kan je de volledige kroegentocht lopen. Elke deelnemende kroeg mag je alleen deze avond niet weigeren bij de deur. Het is de kroeg natuurlijk wel verboden alcohol te schenken aan die minderjarige keilopers. En daarnaast heeft iedereen met een keibandje voorrang bij elke deelnemende kroeg op bezoekers die niet deelnemen aan de Keiweek. Dus luister je nu ook radio en wou je vanavond stappen, je moet misschien even wachten.
0: Ja. Je hebt iets leuks meegenomen, hè?
1: Ik heb iets leuks meegenomen.
0: Muziek.
1: Ja, ik heb een liedje meegenomen. Want je had een hele goede playlist gemaakt. En ik denk, ja, maar ik wil ook. Ik wil ook even een internationaal liedje voor onze internationale studenten. Dus gooi hem er maar in, zou ik zeggen.
0: Ja, dat ga ik doen.

0: pre-show op de K-week. Oog.
1: Jij mag hem afkondigen.
2: Oh, nou, het is bijna klaar.
1: Nee, we hebben een heleboel besproken vandaag. We hebben studentenverenigingen over de vloer gehad. Christelijke studentenverenigingen, de Navigators en Ichters. En we hebben natuurlijk gepraat met de internationals van ESN. En ja, een heleboel goede muziek. En we gaan zo door naar de Grote Markt.
3: Ja, over een paar minuutjes is het zover. En voordat het zover is, draaien we nog even een verjaardagsplaat. Of in ieder geval, ze is stadsplaat. Lisa Ploegen, vandaag jarig.
1: Gefeliciteerd.
3: Met Sober Hearts.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8... live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen. Die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: presentatoren, Ron en Willy.
1: Ja, ha, zeker. Hey Wil.
2: Hey Roel.
1: Hallootje. Zo, hier live vanuit de binnenstad in Groningen.
2: Zijn we dan, hè?
1: Ja. Zin in.
2: Hier hebben we naar uitgekeken, of niet?
1: Echt weken naar uitkijken. Ja, en de stad, als je ook gewoon door de stad heen komt, de hele boel leeft en suddert. En je voelt het helemaal van, oh ja, dit is de kei.
2: Het vibreert, maar dat is misschien ook de hitte, hoor.
1: Ja, oké, okay, dat kan ook misschien wel zijn. Maar goed, als we hier heen rijden, dan overal studenten zo. Of aanstaande studenten die even lekker ergens een drankje zitten te doen. Dat is toch, ja. Het is wel heel lekker hoe de stad weer bruist.
2: Toch feest, hè?

0: Dat was Seven Nation Army, White Stripes. Hey, nu we toch in de...
1: ja, ik ben er nog.
0: Jij bent er nog, ja. Gelukkig. Ja, we hebben onze technicus even tussen ons in staan, dus dat zal het even... Nee, geef hem niks. Ik kan maar zo staan.
1: Ineens niet aan
0: geef niks,
1: kijken.
0: Alexander. Je bent hartstikke goed bezig. Ik ben heel blij met jou.
1: Ja. Oh, wacht. Ik kan wel
0: kijk zo. Dan zien we elkaar alsnog.
1: Hey, Rob.
0: Maar heb jij ooit Keiweek gelopen, Wil?
1: Keiweek gelopen? Nee, daar ben ik niet aan begonnen.
0: Nee, oké. Nee.
1: Dat vind ik echt helemaal niks. Maar dat is natuurlijk heel vervelend om te zeggen. Want ja, iedereen vindt dat geweldig.
0: Nou, iedereen mag dat toch gewoon zo binnen.
1: Nee, ik heb natuurlijk wel bij de kei ook wel rondgelopen in Groningen gewoon. En dan drinken en doen, tuurlijk.
0: Je hebt wel de kei meegemaakt, maar je hebt niet de kei gelopen.
1: Nee, zo heet dat, hè?
0: Ja, kei lopen.
1: Ik wist niet eens dat het was, dus kun je nagaan.
0: Nee, precies.
1: Het is wel heel triest. Maar er zijn hier mensen die weten het wel, natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja, we hebben onder andere hebben twee mensen die zijn hier bij ons aangeschoven. Mandy en Sharon, die jullie zijn van de kei. En dan mag je inderdaad richting microfoon. Ja, super goed.
2: Hi.
0: Hallo. Jullie zijn van de kei-organisatie. Wat doen jullie daar?
2: Ik ben momenteel chef van het Green Team. Dus ik hou me vooral heel erg bezig met de duurzaamheid van de stichting het hele jaar door. Maar ook in de keiweek. En ja, ik ben begonnen als eventmanager en 2 jaar algemeen bestuur geweest. Dus dat.
0: Bevalt goed.
2: Ja, zeker. Ja,
0: mooi.
3: Ja, ik ben momenteel doe ik de pandcrew. Dus een beetje de helpdesk van de stichting eigenlijk. Een beetje alle vragen beantwoorden gedurende de week. En vorig jaar heb ik dagelijks bestuur gedaan. Dus toen heb ik het zelf georganiseerd en een jaar fulltime op kantoor gezeten.
0: Wat goed. En hoe gaat de week tot dusver? We zijn nu op de woensdag, dus we hebben de maandag en de dinsdag gehad. Hoe loopt het tot dusver in jullie beleving?
3: Ja, volgens mij gaat het hartstikke goed.
2: Ja, ik zie vooral echt heel veel mensen 's middags al dronken over straat liggen.
0: Nou, dan gaat het goed. Ja, maar
1: nee, zeker.
0: We hebben hier natuurlijk ook wel een goed uitzicht vanuit Wijk. Dus we kijken echt zo op de Oosterstraat uit en richting Poelenplein. Dus wat dat betreft kunnen we het aardig in de gaten houden.
1: Zeker. We kunnen het heel goed in de gaten houden. Je hebt natuurlijk de kei gelopen, dat is logisch. Alleen jij ook, Roel?
0: Ja, ik heb ook de kei gelopen.
1: Nee, tuurlijk. Ja. Kon ook niet anders.
0: Ja, dat is al heel wat jaartjes geleden. Was het 2004 was dat.
4: Oh my god.
0: Ja, I know. Ik ben al oud. Maar ik weet ook niet of het echt verandert door de jaren heen. Of het echt anders is. Dus nog steeds gaat het over suipen.
1: Oh, oké. Okay. Ja,
0: de stad leren kennen.
1: Oh,
0: nee, dat is ook echt wel stad leren kennen. En ook sportverenigingen en de cultuurdingen. Want ik ben toen ook bij improvisatietheater gegaan. En,
1: maar dan is de kei heel goed. Sorry.
0: Ja, exact.
1: Nee,
0: de kei is perfect.
1: Dan moet je zeggen, nee, is perfect dan.
0: Ja. Nee, want er is ook vandaag is het Cultivefest is er ook. Daar gaan zo meteen onze reporters Rijn en Femke gaan er ook naartoe. Dus die gaan ons ook wel wat vertellen over wat er allemaal te doen is. Maar daar heb je dat soort cultuurdingen. Dus er zijn ook cultuurdingen. Dat is gelukkig ook tijdens de avond dat wij presenteren.
1: Het is niet alleen maar zuipen en de Bierloofstraat en wachten.
0: Nee. Het gebeurt wel veel.
1: Oh, okay.
0: Goed, het is niet per definitie.
1: Nee, precies. Ik snap het.
0: Ja,
1: er zit natuurlijk altijd een hele organisatie achter. Een heleboel geregeld. Dus dat is sowieso al heel knap en heel mooi.
0: Absoluut.
1: Dat mensen dat doen, willen doen en zich daar iedere keer weer voor inzetten.
0: Zo is het. En we gaan ook nog met Thijs praten straks. Dat is de voorzitter van de kei. Die komt elke dag even langs. Elke week. Elke dag. We gaan weer even naar wat muziek toe. En als het goed is, staat Bruno Mars voor ons klaar.

0: I Just Might van Bruno Mars. En we hadden al gezegd, we hebben allerlei gasten waarmee we in gesprek gaan. En deze gast is op afstand bij zij hebben aan de lijn Tim Ringers. Hallo Tim. Ja. Hi.
1: Hallo.
0: Hi, hallo. Jij bent chef-kok bij Bourrage. Zeg ik dat goed?
1: Ja. Ja, Bourrage.
0: Ja, gelukkig. wij mochten jou wat dingen vragen. Ook gezond en lekker eten hoeft misschien niet helemaal ingewikkeld en duur te zijn met studentenbudget.
1: Nee.
0: Maar veel studenten denken waarschijnlijk, ja, gezond eten, dat is duur. Maar klopt dat ook volgens jou?
1: Ja, dat hoeft dus niet natuurlijk. Maar dat heb je eigenlijk zelf in de hand. En ik wil er ook maar wat voor wil doen, denk ik dan. Dan kun je het eigenlijk... zou je het heel goedkoop kunnen doen.
2: Als je er maar iets voor wilt doen, wat bedoel je?
1: Ja.
2: Als je het zelf wil kweken in je eigen moestuin of zoiets? Of...
1: Ja, maar ik bedacht vanmiddag eigenlijk, van deze vraag werd me toegesteld. Toen dacht ik eigenlijk van, hoe tof is het als je als studentenhuis een gezamenlijke moestuin zou
2: dat is wel zo.
1: Beginnen. En dat je dan, iedereen die heeft een beetje een soort, net als dat je de wc schoonmaakt, moet je even de onkruid wieden of dus het werk wordt heel licht.
0: Ja, het enige risico is misschien dat dan de moestuin eruit gaat zien als de keuken na een paar maanden. vooral veel schimmel en aangevreten dingen.
1: Ik denk dat het best wel te doen is.
0: Ja?
1: Dan heb je dus op een hele goedkope manier, want ik heb zelf ook een vrij grote moestuin en dat kost eigenlijk niks. En je moet er wel tijd in stoppen en in je eentje is het wel zwaar, maar vele handen maken licht werk. En dan kun je het heel mooi doen en dan heb je heerlijk goed, dus voor bijna niks eigenlijk.
0: Kijk aan, wat leuk. Ja, het is eigenlijk best een goed idee. Gewoon een gezamenlijke moestuin. Ja, je dakterrasje, gewoon een stuk moestuin.
2: Uit de duurzaamheidscommissie, denk ik, in zoiets, volgens mij. Van de
1: Kijk. En, ja, je hebt volgens mij wel stadstuin ook, op Groningen heen, waar je daar kunt aanmelden.
0: Precies. Goed idee. Nou, en stel nu, mensen willen toch dingen gaan wel kopen en misschien niet zelf groeien. Wat zijn nou de belangrijkste ingrediënten die iedere student standaard in huis zou moeten hebben, volgens jou?
1: Ja, ik denk dat je vooral moet kijken naar seizoenen. Dat je niet van tevoren moet gaan bepalen van wat je wil eten. Maar dat je daar meestal in het geval naar de supermarkt loopt of naar de markt. En kijken van wat is daar. En daar kun je iets mee maken. Dan kun je zelf bepalen van, als bijvoorbeeld tomaten in het seizoen zijn. En je hebt van tevoren al besloten dat je heel wat anders ging eten. Dan kun je beter met die tomaten kun je aan de slag.
0: Precies. Precies. Ook een beetje improviseren met van, hey, wat is er nu in? Ook wat is er in de bonus? En wat is er allemaal?
1: In het seizoen eigenlijk. Dus dat is belangrijk. Seizoen.
2: Wat gooien ze anders weg en zo? Dat zijn vaak ook nog de goedkopere
0: dingen.
2: Eind
0: van de markt.
1: Inmaken is ook wel een hele goeie. Maar dat
2: inmaken.
1: Is ook weer wat tijd. Dus dat je groentes en maken en ideeën in het seizoen in de zomer gaat inmaken. Die kun je in de winter weer gebruiken. Daar moet je wel een voorraadkastje voor hebben, maar dan lukt het.
0: Ja, maar volgens mij komt dat ook wel weer een beetje terug. Hè? Omdat het ook weer een beetje in is om dat zo te doen.
1: Zeker.
0: En wat is nou bijvoorbeeld een van de goedkopere ingrediënten die onderschat wordt volgens jou?
1: Je kunt niet echt zeggen van dit ingrediënt is gekomen. Dat is meer inderdaad, zoals, je hebt bijvoorbeeld nu een overvloed aan courgettes. Dus courgettes zijn eigenlijk op dit moment gewoon eigenlijk een soort van... welke moestuin ligt een overvloed aan courgettes omdat niemand ze kwijt kan.
0: Nee, precies.
1: En die zeiden, 2 maanden geleden waren ze niet te betalen. Of in ieder geval zijn ze heel schaars. Maar nu zijn ze in overvloed.
0: Dus
1: moet je daar wat mee. En dan moet je ze gaan bewerken of voorraad maken. Of dan wordt het heel goedkoop van. Want dan kun je ze bijna gratis ophalen.
2: Je kunt ze ook heel extreem goed inmaken.
1: Een grote vriezer, dat is ook wel voor elk studentenhuis onmisbaar, denk ik.
0: Of soep van maken. Courgettesoep en dan invriezen. Werkt ook perfect.
1: Mooie pastasaus. Ja.
0: Ook dat.
2: Als iemand nog een goed recept zoekt, weet jij die toch?
1: Ja hoor.
0: Ja, goede courgette. Ja, courgette broccoli soep. Heel lekker. Heel lekker soep. Ja.
2: Oh ja, sorry Tim, dacht natuurlijk. Sorry Tim. Ja, sorry. Dat zie jij niet.
0: Maar ik ben wel benieuwd trouwens, Tim. Als jij terugdenkt aan je eigen tijd van student zijn. Wat was nou een maaltijd wat jij toen destijds wel maakte? Dat was echt zo van, dat was zo'n gemakkelijke maaltijd.
1: Ja, het is een beetje vals spelen. In mijn studententijd was ik in de keuken aan het werk. En had ik eigenlijk elke avond op werk. Dus ik had weinig thuis. Ik heb ook in Amsterdam gewoond met 2 jongens. En die waren heel blij dat ze een kok in huis kregen. En die dachten van, yes, nu gaan we lekker eten. Maar ik was er eigenlijk nooit, want ik had altijd op werk. Dus dat was niet helemaal...
0: precies.
2: Dat is misschien dan wel een goede tip, toch, Tim? Gewoon werken in de keuken. als student. Ja. En dan heb je altijd gezond en goed te eten.
1: Ja. Kijk, dat is een hele goede inderdaad. Ja.
2: Ja, dus misschien wel een van de betere tips.
0: Is een hele goede tip. Weet
2: ik niet hoor.
1: Ik zoek nog een topper in de keuken. Dus mocht iemand een hele lekkere maaltijd willen, dan kom maar door.
0: Kijk, nou als je dit hoort, meld je aan bij Borage, bij chefkok Tim Ringers. Die zoekt nog mensen.
2: Ja, mensen met gevoel voor lekker eten en gezond.
1: Ja.
0: Want wat voor eten maken jullie in Borage? Wat is...
1: Ja, we hebben eigenlijk alleen de verrassingsmenu. Dus het is mensen die schuiven gewoon lekker aan voor een avondje uit. Die zeggen gewoon van, dit lust ik echt niet, maar de rest kom maar door.
0: Oh, ik
1: en dan maken wij daar een mooi menu mee. En dat is dus ook, we werken met een hele grote moestuin die vlakbij het restaurant zit. Waar we elke dag onze groentes kunnen halen. En leveranciers uit de buurt. Lekker. En dat is inderdaad die seizoenen, die zijn gewoon heel belangrijk voor ons.
0: Ja, nou ik denk dat ik wil kijken op Karel Laan. Van nou, wij komen waarschijnlijk wel een keertje buurt. Dit klinkt hartstikke goed.
1: Leuk.
0: Tim, hartstikke bedankt voor jouw tijd. En voor alle tips. En wie weet, tot ziens dan.
2: Werk ze, hè?
1: Zien elkaar. Succes daar.
0: Hoi.
1: Oké. Hoi.

0: Maar we moeten dansen.
1: En dat was Vrouwtje, ik wil dansen. Is ook lekker, dansen.
2: Zeker.
1: Had ik te lang niet meer gedaan.
2: Kijk, dat deed ik wel altijd heel erg veel in de stad. Dansen.
1: Ja, dat is heerlijk.
2: Ja.
1: Mandy, ben je ook een beetje van dansen?
3: Ja, zeker.
1: Wat is, wij zijn alweer een klein beetje de studententijd uit. Wat is nu een goede plek om te gaan dansen?
3: Hele goede vraag. Want ik ben nu inmiddels ook al net klaar. Oh. Maar wij gaan wel vaak naar het Gat. Dat is altijd wel een mooie plek om te zijn.
1: Het Gat, dat zit aan het eind van het Poelenplein, toch?
3: Ja.
1: Ja, oké. Okay, ja.
3: Wolters.
1: Wolters, ja. Die zitten hier vlakbij bij ons, waar we nu zitten in Wijk. Ja. Warhol nog steeds, of zijn jullie niet de Warhol-types?
3: Ja, ik ben er wel geweest.
1: Nee, je hoofd al wat vertrekken.
3: Nee, ik niet. Nee, ja, ik ben er wel geweest. En vooral als er bandjes zijn, vind ik het daar wel leuk.
1: Oh ja, ja, precies.
2: En Shooters is er nog, en het feestje. Of, nee, het feest.
1: Nee, Shooters is er ook al niet meer.
3: Ach,
1: allemaal
3: is
1: oud.
3: Wel.
1: Oh, ja? Oh, omdat jullie zo blanco ook leken te kijken. Maar...
4: Nee, bestaat nog wel hoor.
1: De Shooters
4: maar
1: bestaat nog.
4: Ik kom daar niet heel vaak.
1: Nee,
3: ik ook niet.
4: Dat is eigenlijk de laatste keuze op de avond. Zeg maar.
1: Ja, oké.
2: Okay. Oh, okay.
1: Maar is dat niet het vaatje?
3: Bestaat dat nog? Maar nee, bestaat nog wel.
1: Ja, het was de Blauwe Engel en toen was het vaatje.
2: Ja.
1: Ja, ik heb laatst nog iets ergens langs zien
2: komen. Ja, ik ook.
1: Ja, maar de car zullen we altijd missen.
2: Ja.
1: Voor de oudjes onder ons, de car. Ja.
2: Maar nu misschien dan toch een karretje gebruiken richting...
1: Een rollator bedoel je?
2: Oké.
1: Ook ondertussen bij ons aangeschoven is onze eerste live muzikant, Nienke Witkamp. Nienke, wat leuk dat je er bent. Jij bent singer-songwriter.
5: Klopt.
1: En jij bent mijn getallen kloppen, en corrigeer me vooral als het niet klopt, in 2025 afgestuurd aan het Prins Claus Conservatorium hier in Groningen.
5: Ja, vorig jaar.
1: Ja, hoe gaat het met je?
5: Het gaat goed met me. Ik studeer nog steeds aan het conservatorium, maar dan een andere studie.
1: Oh, oké. Okay. Wat studeer je nu dan?
5: Docentmuziek.
1: Ah, leuk.
5: Ja, als tweede studie. Maar ik ben ook veel muziek aan het maken.
1: Ja, precies.
5: Dat is goed.
1: Want je hebt in 2024 je eerste single Licht aan.
5: Licht weer aan. Ja, samen met Kajet. Klopt.
1: Ja. Hoe is dat? Want het is nog maar... Het is vrij nieuw allemaal. En
5: het is... Ja, het is heel nieuw. Die single was ook wel dus samen met iemand. Dus dan gingen we samen zo onze eerste single releasen.
1: Ja.
5: En toen... ik schreef voor mijn studie natuurlijk veel muziek. En omdat er dan zoveel tijd en werk en liefde in zit... dacht ik, dan mag de wereld het ook horen.
1: Ja, precies.
5: Ja, een beetje bleu. Daar dat gewoon gedaan.
1: Ja.
5: En toen daarna bedacht van... Oh ja, misschien moet ik dan ook... maar werk gaan maken van dan artiest zijn.
1: Ja, en het artiest zijn, hoe voelt dat?
5: Dat gaat geweldig. Nee. nou, dat is heel gek. Ik sta nu bij de radio, dat is heel
1: ja,
5: gek.
1: Ja, hoe voelt dat?
5: Ja, leuk.
1: Ja.
5: Heel leuk, want het is allemaal nieuw en ontspannen. En gewoon ook een beetje spannend wel soms, maar wel gewoon gezellig en heel leuk.
1: En ook lijkt me leuk om nu tijdens de Keiweek hier
5: super.
1: Te zijn.
5: Ja. Ja, het is sowieso... De stad bruist.
1: Ja, echt waar. En wat is, als je nu moet denken van... Als je een soundtrack zou moeten bedenken voor de eerstejaars... Wat zou nou een...
5: soundtrack?
1: Oh ja, ik krijg hele moeilijke vragen.
5: Oei. Nou, een vriend van mij heeft meegeschreven aan het Kei-nummer. De Nacht schrijft zichzelf.
1: Ah.
5: Dus volgens mij moet dat het Kei-nummer zijn.
1: Ja. Ja.
5: Volgens mij is dat de soundtrack voor de eerstejaars.
1: Ja, nee, precies. Ja. Helemaal goed. En dan ben ik wel benieuwd, welke, want we gaan zo meteen naar jou luisteren.
5: Nou.
1: En je gaat twee nummers voor ons doen. Welke twee nummers ga jij voor ons spelen?
5: Het zijn twee nummers die op mijn debuutalbum komen. Die gaat komen, ooit.
1: Ja.
5: die ben ik nu aan het opnemen. En het heette Showtime. En het tweede nummer heet Could You Hold My Pain. En het eerste gaat over, dat schreef ik... omdat ik op zoek was naar iemand bij wie ik tot rust kon komen. En het andere nummer is eigenlijk meer een vraag van... kan je mij helpen met mijn verdriet?
2: Wauw.
5: Ja.
1: Dankjewel.
2: Lekker persoonlijk dus.
5: Lekker persoonlijk, ja.
2: Super.
1: Gaan we luisteren naar Showtime.
5: Showtime.

0: Wauw. Dat is super mooi. Dankjewel. Dat is even voor de reminder. Dat was dus Showtime en Could You Hold My Pain van Nienke Witkamp. Voor als
1: inderdaad.
0: Maar dit komt dus op jouw album wat eraan gaat komen waar je mee bezig bent.
1: Klopt. Ik ben het nu aan het opnemen. Dus het komt snel, hoop ik.
0: Ja.
1: Ik kan nog geen data aangeven, want die weet ik zelf nog niet.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Maar dat we mensen een beetje weten van dit moeten we wel in de gaten gaan houden. Hoor. Dit is super mooi. En wat er gebeurde op een gegeven moment even iets waar je moest lachen? Wat er in het tweede nummer.
1: Ja,
0: nummer.
1: Even mis.
0: Ja, nee. Ik had het niet eens door hoor. Dus ik denk gewoon live. Ik denk, oh, het gaat hartstikke goed toch?
2: En daarom is het ook live. Dat is mooi juist.
0: Ja.
2: Dat is fantastisch.
1: Het is live zodat het mis kan.
2: Nou, dan hoor je dat wel. En dat vindt iedereen toch ook wel weer ergens iets moois hebben, zeg maar. Hè? Dat is ook een beetje met hetzelfde als Could You Hold My Pain. Ik denk dan ook een beetje aan studenten hebben soms ook wel eens ergens een beetje pijn van. En dat is, waar gaan die eigenlijk heen, vraag ik me dan af. Ze pijn hebben.
1: Nou, de vrienden.
2: Ja,
1: drinken.
2: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Nou, en er is nu ook, als je inderdaad een beetje soort van pijn hebt, als je denkt van het wordt me allemaal te veel in de stad, is er een safe space.
2: Ja.
0: Dat is een safe space in het Grand Theater. Daar gaan straks onze reporters, die zocht ik. Jemig, zo. Reportagemakers.
2: Zie je? Gaat vaker wat mis. Zie je wel?
0: Er gaat een lopende band mis. Hoor.
2: Normaal.
0: Dit is, bij jou valt het nog mee. Dat ik denk, als dit de grootste fout is, nou, dan kan je die in je zak steken.
1: Cool.
0: Ja, heel veel dank dat je hier onze gast wilde zijn. En hele fijne avond verder. Geniet van het weer.
1: Nou, heel erg bedankt.
0: Ja,
1: tot de volgende.
0: Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Ja, Michael Bublé, dit is zeker een beautiful day.
1: Michael Bublé.
0: Is het een beautiful day? Hey Wil, jij vroeg net even van, ja, waar gaan studenten met een pijntjes heen?
2: Ja. Ja, het kan natuurlijk van alles zijn, maar ik dacht wel specifiek aan iets.
0: Ja.
2: Van de safe space.
0: De safe space, inderdaad. Nou, we hebben gelukkig Rijn en Femke hebben daarheen gestuurd. En die staan daar. En ze horen hoe het ervoor staat bij de safe space. Oh. Dat klonk even niet heel safe. Gaat het goed, Alexander?
3: Ja, wij staan nu eigenlijk schuin tegenover de locatiestudio. Dus op de hoek van de Grote Markt en de Poelstraat. En wij zijn net even op bezoek geweest bij de C-Space. Maar de C-Space is nog dicht.
4: Ja, die gaat pas om 10:00 vanavond open. Dan kunnen studenten daar dus terecht om te ontprikkelen en om te, even te zitten.
3: Nou ja, mensen, studenten zeg maar, die zich wat onveilig voelen, die inderdaad overprikkeld zijn. Ja, hij gaat dus pas om 10:00 open en dan is hij open tot 4:00 morgenochtend. Hè, dus 4:00 vannacht, 4:00 morgenochtend. En de afgelopen dagen hebben we gehoord van de eigenaar van het Grand dat het nog niet zo heel erg druk is geweest.
4: Nee, dus ja, blijkbaar gaat het goed hier. Wat ik dan wel bijzonder vind, ik zou ook overdag willen ontprikkelen, denk ik. En niet alleen pas om 10:00 s'avonds.
3: Nee, nou ja, dat is een keuze die ze hebben gemaakt. Inderdaad, je zou zeggen tijdens zo'n festival wat het eigenlijk is, kun je de hele dag daar terecht? Nou, dat is dus niet zo. Maar goed, voor de studenten die luisteren en die daar eventueel behoefte aan hebben, vanaf 10:00 vanavond kan je dus terecht in het Grand Theater op de hoek van de Grote Markt en de Poelenstraat in de Safe Space.
4: Ja, want we zijn ook nog even binnen geweest. Misschien wel goed om even te vertellen. Het is echt wel een hele stille ruimte. Er hangen rode gordijnen. Dat klinkt heel fout. Maar die hangen voor de ramen, dus het is ook donker. Je hoort echt geen geluid. Ze hebben wat drankjes volgens mij. Er liggen kussens op de grond. Het is best wel gezellig.
3: Ja, dus heb jij de behoefte aan de C-Space vanaf 10:00 vanavond open?
0: Ja, dankjewel Rijn en Femke. Dus het is nog niet voor de middag safe space. Dus hopelijk als je een safe space nodig hebt, vind je een plekje. Ik kijk even weer naar Sharon en Mandy. Is er een plekje waar mensen dan een beetje rustig kunnen zitten? Als ze denken, goed, het is me al te druk of ik heb al te veel prikkels. Als ze nu niet de safe space in kunnen.
5: Ik zou zelf zeggen, ga lekker bij je keileiders in de tuin zitten. Of lekker op de bank.
0: Ja, precies. Ja. Lijkt me een goed idee. Dankjewel.
5: Ja.
0: Dan gaan we nu naar... Guns, ik ken de lange mannen met haast.

0: En dat was Alex Warren met Fever Dream. En wij hadden net gedacht, oh, wij gaan zo meteen even met Thijs bellen. Thijs Dado, de voorzitter van KEI. Zeggen, ja, nee, maar ik loop vlakbij, dus ik kom gewoon even aanschuiven. Nou, hartstikke gezellig. Thijs, wat goed dat je er bent.
1: Ja, dankjewel dat ik hier weer kan zijn.
0: Ja, ja, want je was gisteren ook al, je hebt met de collega's gesproken. Hoe is het ondertussen? We zijn op de woensdag ondertussen. Hoe gaat het met je? Leef je nog?
1: Ja, ik leef nog wel. Ik denk dat voor bestuur zijn ik de twee zwaarste dagen nu achter de rug heb. De eerste twee. Ik moet zeggen, het was echt top op de grote markt. Toch echt waar we een heel jaar naartoe hebben gewerkt. Dat je dat dan ziet staan, het podium waar je al heel lang over nadenkt. Dus ik heb alleen maar genoten.
0: Ja, want wat was er precies te doen voor de mensen die het helemaal niet hebben meegekregen? Wat was er precies te doen op de grote markt?
1: Ja, dat was vooral alles te doen op de grote markt. Was de eerste avond natuurlijk de grand opening. Mm-hmm. En dan de tweede dag hadden we een hele grote pubquiz.
0: Ja.
1: En die avond op de tweede dag hadden we ook nog Night of the Songs. Dus daar kunnen mensen lekker meezingen. Een soort karaoke-achtergevende band.
0: Precies, ja. Heel tof. Heel leuk. En de Keiparade...
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: De Keiparade was weer heel erg leuk om te zien. Alle verenigingen hadden weer flink uitgepakt. Ik heb de gekste creaties langs zien rijden. Dus het is toch altijd mooi om te zien hoe verenigingen zich zo goed mogelijk willen presenteren.
0: Ja, want wat was het leukste wat je zag? Wat denk je, oh, dat was wel echt opvallend? Of,
1: er was een of andere vereniging, ik weet even niet meer welke, maar die zaten met z'n allen in een jacuzzi.

0: Ja. Oh, heerlijk. Maar wel chill. Beetje warm misschien nu met dit weer. En natuurlijk, er komt vanavond is de eclipse.
1: Ja.
0: Gaan jullie daar nog iets mee doen? Of,
1: Nou, niet zozeer als evenement, maar we raden wel iedereen aan om niet in de zon te kijken. En ook niet met een reguliere zonnebril. Alleen met een eclipsebril kan het. Dus,
0: die nergens meer te krijgen zijn.
1: Die maar nergens meer te krijgen zijn, helaas.
0: Heb je er zelf eentje kunnen bemachtigen?
1: Nee, helaas ook niet. Dus oh. ik zal de eclipse ook niet zien.
0: Ach, jeetje. Heb ik misschien via een kamer. Nou goed, laat maar.
2: En zijn er ook al wat gênante dingen gebeurd? Dat je denkt, nou, dat is ook wel geinig om even te vertellen. De keiweek is niet alleen maar. Maar alles gaat keihard. Wat? Dit was helemaal geen Groningen zo.
0: Keihard?
2: Maar iets gênants waarvan je denkt, nou.
1: Ja, iets gênants. Ik zou niet zo snel weten.
2: Ah,
1: helaas. Nee, ja. Er gebeuren natuurlijk altijd wel kleine dingetjes waarvan je achteraf denkt van, nou ja, was dat nou zo handig? Ja, maar nog niet zulke grote dingen dat het mij echt bij is gebleven.
2: Nee, precies. Oké. Nee, wie weet komt dat nog, hè? Dan kom je weer terug natuurlijk. Ga je dat even vertellen?
0: We graag ook alle dingen die wat je denkt, die willen ook graag horen hier natuurlijk.
1: Ja.
0: En er is ook het Cultivest vandaag.
1: Ja, dat is net begonnen.
0: Dat is nu net begonnen, ja. Want wat dat is vrij, als term is dat nieuw, maar het is natuurlijk het hele culturele idee van wat er allemaal in Groningen te doen is.
1: Ja.
0: Maar wat moeten mensen zich daarbij voorstellen? Wat kunnen ze allemaal daar vinden?
1: Nou, het is een harmoniecomplex en we hebben geprobeerd, en voor mij heel goed gelukt, om een hele mooie en open sfeer daar te creëren waarin culturele verenigingen zich zo goed mogelijk kunnen laten zien. Je kan langs allemaal culturele verenigingen dus. Je kan ook workshops doen. En die workshops lopen echt enorm uiteen. Van muziek tot literatuur. Dus ik denk voor ieder wat wils. Zeker als je wat meer van de culturele kant van het studentenleven houdt.
0: Ja, is ook heel leuk. Het culturele. Ja?
2: Wij hebben samen een regenboogprogramma. Oogradio. En is de regenboog community, of is de queer community ook enigszins veilig, zeg maar, bij de Keiweek? Of is dat ook ergens in meegenomen om daar rekening mee te houden?
1: Natuurlijk zijn LHBTI'ers hartstikke welkom tijdens de Keiweek. We zijn open voor iedereen. En we vinden ook dat iedereen geaccepteerd moet zijn hoe hij of zij of andere
0: die dienst en hun.
1: Ja, ja. Nou, dat die allemaal geaccepteerd moeten worden hoe ze zijn. Verder werken we ook tijdens, in ieder geval Lafles Lounge samen met Ganymedes. Dat is de LHBTI-vereniging.
0: Ja, die komen straks hier ook nog even langs.
1: Nou, mooi. Dus dat is heel mooi. Dus ik hoop dat hun ook vinden dat wij het goed doen, maar ik denk het wel.
0: We zullen het even checken.
2: Maar we zullen het checken, ja.
1: We hebben ook evenement Lafles Lounge en het gaat over taboes. En dit is ook zeker een van de thema's die daar ook wel besproken wordt.
0: Ja, super. Heb ik nog één vraag. Want we hadden het net heel even kort over veiligheid. Waar kunnen mensen naartoe als er dingen spelen? Als er bijvoorbeeld discriminatie is, in de brede zin, niet alleen richting de regenbooggemeenschap, maar in het algemeen?
1: Nou, heel goed dat je het vraagt. In eerste instantie hebben we natuurlijk altijd onze vertrouwenspersonen die bereikbaar zijn. En we hebben ook een safe space in de avonden in het centrum. Ik raad iedereen aan als er iets gebeurt en je wil eventjes met iemand praten die of je moet het even kwijt. Ga vooral langs bij de safe space. Er zitten hele goede mensen die je kunnen helpen.
0: Fijn.
2: Ja.
0: Dankjewel. Nou, dan zet hem op vanavond en vannacht.
1: Dankjewel.
0: Maar ik denk niet dat je veel slaap krijgt deze week.
1: Ja, nu weer iets meer, denk ik.
0: Ja, oké, goed zo. Geniet ervan.
1: Is goed, dankjewel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Live vanuit Wijk aan de Grote Markt is dit de Keiweek op Oog Radio. Hier zijn uw presentatoren Ron en Willy.
3: Ja man, we zitten alweer aan uur 2. Dat is echt, echt gekte. Gekte. Ik kijk ondertussen even. Mandy, hoe is het ondertussen?
4: Ja, goed.
3: Ja? Ja? Gaat het, hou je het nog een beetje vol daar?
4: Ja, ik hou het nog wel vol. Ik slaap wel wat langer dan Thijs.
3: Ja, goed zo. Ja, want ik kan me voorstellen dat je dan echt als ook bestuur en organisatie echt heel weinig slaap te pakken krijgt op zo'n week.
4: Ja, klopt. Ja, je plant het allemaal wel een beetje in dat iedereen goed kan slapen gedurende de week. Maar er komen toch altijd weer taken bij dat je later op bed ligt. En ja, naast dat je weinig slaap hebt, ben je de hele dag natuurlijk in beweging.
3: Ja, precies. Ja. Ja, je komt wel aan je stappen, denk ik, op zo'n dag als vandaag.
4: Absoluut.
3: en jij doet dan zeg maar de green team. Ik ben nog steeds benieuwd wat dat nou precies inhoudt.
4: Ja, wij houden ons bezig met duurzaamheid. Niet alleen van de Keiweek zelf, maar van de stichting. Dus gedurende het jaar zijn we bezig met het beleid en hoe we dan de hele stichting duurzamer kunnen maken. En dan tijdens de Keiweek hebben we op een paar evenementen wat leuke activiteiten.
3: Ja, top. Super. Sorry, ik krijg ondertussen half zo'n briefje onder mijn neus geschoven. En dat ik denk, wat staat hier in godsnaam, Bas? Maakt helemaal niet uit. Want we hebben ondertussen ook een nieuwe gast is bij ons aangeschoven. En daar heb ik helemaal je naam gemist.
5: Dat is helemaal oké. Sorry. Goedemiddag, ik ben Marnix van het Groninger Studententoneel.
3: Van het Groninger Studententoneel. Wat leuk dat je erbij bent.
6: Oh, wat leuk.
3: Ja, ik vind het ook heel leuk dat je ons zit.
6: Ik dacht daar net aan ook.
3: Want wij doen heel veel met improvisatietheater.
5: Wij ook.
3: Ja.
5: Zeker.
3: Ik heb ooit een blauwe maandag nog les bij jullie gegeven. Een blok improvisatietheater bij het Groningen Studententoneel. En toen heb ik ook onder andere een aantal mensen die ook impro zijn gaan doen bij ons vervolgens weer leren kennen. Dus ik ben heel blij dat je er bent. Kan iedereen zich aanmelden bij het Groningen Studententoneel? Wat houdt het een beetje in?
5: Absoluut. Elke student kan zich aanmelden bij het Groningen Studententoneel. En van het moment dat je lid bent, kun je meedoen aan van alles en nog wat. Op het gebied van theater, maar ook buiten het gebied van theater. Op het gebied van theater bieden we bijvoorbeeld spelersgroepen. Dat zijn als het ware theaterlessen. Die worden gegeven door een professionele theaterdocent. En daarvan hebben we altijd per kwartaal van ongeveer 9 lessen. Twee categorieën waar je uit kan kiezen door 2 verschillende docenten. Verder hebben we 2 keer per jaar een productie waar je auditie voor kan doen. En dan ga je een half jaar lang met een professionele regisseur werken aan een groot stuk. Wat je uiteindelijk een week lang gaat opvoeren.
3: Welk stuk doen jullie dit jaar?
5: Dat is nog niet bekend.
3: Oh,
5: de sollicitaties voor regisseurs die staan nog steeds open. Dus mocht u toevallig een leuke regisseur luisteren, meld je zo vooral aan bij het Groningen Studententoneel. Nee, en aan de hand van de regisseur wordt ook vaak bepaald welk stuk we gaan spelen. En dat kan alles zijn. Dat kan oud zijn, dat kan nieuw zijn.
3: Heel leuk. En wat hebben jullie dan vorig jaar gedaan? Even als beeld van wat voor stuk jullie bijvoorbeeld doen.
5: Vorig jaar hebben we als eerste stuk een Shakespeare-stuk Romeo en Julia gespeeld. Maar daar een andere versie van gemaakt waarbij het niet allemaal liep zoals het had moeten lopen. Het tweede stuk wat we afgelopen jaar hebben gespeeld, dat heette De Onaantastbare. En dat ging over een diplomatiek vraagstuk waarin gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Waarin een diplomaat uit Amerika naar Engeland was gestuurd. En daar rij je aan de andere kant van de weg dan in Amerika. En toen heeft de vrouw van die diplomaat per ongeluk een motorrijder doodgereden.
3: Oeh.
5: Maar ja, ze had diplomatieke onschendbaarheid. En alle vragenstukken daarom heen werden beantwoord of bevraagd in dat stuk.
3: Ja, precies.
6: Wauw, klinkt wel heel erg mooi. En sowieso, wat is nou het mooiste van het hele toneel? Want eigenlijk is het dus niet alleen maar toneel. Hè? Het is theater, het is impro, het is van alles. En dan toneel kan je het dan onderpakken, zeg maar. Omdat het natuurlijk zo'n naam is die dan aanspreekt. Maar wat vind jij nou het mooiste van het toneelgebeuren?
5: Ja, van het toneelgebeuren vind ik vooral de vereniging zelf als geheel het mooist. Want er is nog zoveel meer dan theater. De activiteiten die we bieden. En dan uiteindelijk vooral gewoon de mensen die het Groningen Studententoneel maken. Want ook buiten toneelspelen is het gewoon zo'n fijne groep mensen met z'n allen waarin je leuke dingen kan doen. En dat vind ik dan het allerleukste.
6: Ja, precies.
3: Wij zijn ook wel een beetje bevoordeeld, maar theatermensen zijn toch wel heel erg leuke mensen.
5: Dat vind ik persoonlijk wel, absoluut.
6: Zeker.
3: Oké. En waar kunnen mensen jullie vinden?
5: Voornamelijk de komende keiweek nog. Morgenavond gaan we lekker weerwolven.
3: Altijd leuk.
5: Zeker. Dus dat gaan we nog doen. We zijn nog te vinden op
3: het CultiFest nu ook.
5: Ja, nu CultiFest. Ja. Live op dit moment inderdaad. Daar zijn we theaterspellen aan het spelen. Het afsluitingsfestival. En verder zijn we te vinden op Instagram en www.groningenstudententoneel.nl.
3: Nou, helemaal te gek. Marnik, wat leuk dat je onze gast wilde zijn.
5: Absoluut. Jullie bedankt voor het uitnodigen.
6: Ja.

0: Je kunt het wel.
1: Het lukt me toch. Reports rondlopen. En onder andere loopt Merlijn ook rond. Die was gisteren ook al aan het rondbaaieren, maar vanavond ook. En hij staat bij Cleopatra bij de biermuur.
2: Het is een graadje of 25, oftewel het is snik en snik heet. Gelukkig heb ik van de vrienden van Cleopatra al een heerlijk ijskoud pilsje in de handen gedrukt gekregen. En ze hebben hier een ontzettend mooie biermuur en daar ben ik erg benieuwd naar. Ik sta hier namelijk met Justus van Cleopatra. Goedemiddag, Justus.
3: Hallo, hoe gaat het?
2: En jullie hebben genoeg koud bier volgens mij.
3: Zeker, we hebben 3 tanks helemaal vol met bier, 500 liter. En we hebben hier buiten ook een hele mooie tap staan. Ook ijskoud pils.
2: En waar staan we nu tegenaan te kijken?
3: Nou, we staan hier voor de kratjesmuur. Dat is een jaarlijkse traditie van ons. We bouwen deze elke keiweek. En dat doen we eigenlijk vooral om wat meer aandacht eigenlijk te krijgen voor ons.
2: En hoeveel kratjes zijn dit?
3: Het zijn ongeveer 400. Het is net iets meer, ongeveer tussen 400 en 410.
2: En wat is jullie streven elk jaar qua kratjes?
3: Nou, het is eigenlijk bijna altijd hetzelfde. Het enige wat we jaarlijks dan veranderen zijn de kratjes die we halen. Bijvoorbeeld, je ziet nu ook Beer Amarette in Amstel ertussen zitten. En ja, we hebben ook andere jaren met Desperado's gedaan. En we wouden ook de Afliggen misschien erbij doen. En ja, dat is eigenlijk het enige wat er eigenlijk verandert in de muur.
2: En hoe lang is deze traditie al een ding?
3: Hij is in 2008 voor het eerst gebouwd. Sommige mensen denken ook 2007. Het is niet helemaal duidelijk, maar ergens in die 2 jaren is het voor het eerst gedaan. Maar toen was hij niet groen, toen was hij helemaal blauw met Bavaria-kratjes.
2: Die zijn goedkoopst.
3: Ja, nee, toen voordat we naar Heineken toe hadden we eerst nog Bavaria op de tap.
2: En vanaf hoeveel jaar ben jij al aan het meehelpen aan deze traditie?
3: Vorig jaar was ik er ook. En dit jaar mocht ik de commissie begeleiden zelf. En ben ik eigenlijk verantwoordelijk hiervoor.
2: En dit zijn ook echt allemaal leeg gedronken kratjes?
3: Nee, we krijgen ze leeg geleverd van Heineken. Een paar dagen voordat we hem echt op gaan bouwen en zeg maar gaan prefabben noemen we het. Dus we gewoon even de voorbereiding doen. Een paar dagen van tevoren zie je ook bijvoorbeeld een paar halve kratjes tussen zitten. Die moeten ook door midden gezaagd worden. Maar gelukkig hebben we dit jaar ze wel gewoon half geleverd ook gekregen. Die slaan ze gewoon voor ons op.
2: En is dan misschien een idee voor volgend jaar dat jullie alvast een paar maanden van tevoren gaan jullie hem alvast leeg drinken. Dat jullie gewoon een hele lege biermuur hebben. Dat je gewoon het hele club helemaal heeft leeg gedronken. Hoe mooi is dat?
3: Ja, het zal wel heel mooi zijn, maar de opslagplek. Het is een beetje lastig om 400 kratjes. We hebben helemaal niet zoveel plek op onze vereniging voor emballage. Maar wat we wel eens een keer hebben uitgerekend, is dat ongeveer wat hier in de kratjesmuur zit aan bier, drinken we ongeveer per kwartaal met de vereniging. Dus in principe maken we 4 van deze kratjesmuren maken gewoon de man.
2: Nou, geniet er even van de biertjes vanavond en dankjewel.
3: Yes, geen probleem, dankjewel.
1: Dankjewel Merlijn. Wat gezelligheid daar.
0: Ja, maar heel gezellig.
1: Ook met een koud biertje in de hand daar. Zo.
0: Zeker.
1: Zo, boefje.
0: Nee, je hebt niet de hele kratten leeg gedronken dan.
1: Nee. Maar ik snap het ook wel als je de opslagruimte niet hebt. Oké, vooruit. Maar toch, wij hadden ook zoiets van drink het al zelf leeg. Goed, we gaan, als je dan toch zoveel zuipt, dan heb je wel een feestje op je graf. Van The Opposites.

0: Het is toch een lekker hitje dit.
1: Zo,
0: hè?
1: Maar Patja, echt, hè?
0: Ja. Nu de volgende gast. Dat Bas wilde per se met hem het interview doen. Wat ik ook wel snap.
1: Ik ook.
0: Hij gaat in gesprek met Joost Marsman, zanger van IOS. Oftewel, dat was ooit de Is Ook Schitterend. Opgericht in 96 door student van studentenvereniging Albertus Magnus. Won in 97 AHC Songfestival met Voltooid Verleden Tijd. Waarmee zij landelijk doorbraken. Bas. Take it away.
2: Jullie deden met Is Ook Schitterend of IOS mee aan het AHC Songfestival. Kun je vertellen wat dat is? Want het bestaat nog steeds. Wat is dat voor festival?
3: Nou, Albertus Magnus, waar wij lid waren, is onderdeel van een grotere convent. Met 8 studentenverenigingen of 10 studentenverenigingen door heel Nederland. Het Allerheilige Convent heet dat. En dat zijn van oorsprong katholieke studentenverenigingen. Die organiseren elk jaar een songfestival waarbij je eigen geschreven Nederlandstalig werk moet brengen. En eerst heb je op je eigen vereniging een voorronde en een finale en dan een landelijke finale.
2: Ja.
3: En dat hebben wij 25 jaar geleden gedaan, of al iets langer?
2: Ja, 30 jaar geleden.
3: Ja.
2: 97.
3: Ja, nee, klopt.
2: Hey, maar bestond de band dan al voordat jullie mee gingen doen, of is de band juist samengesteld omdat jullie mee wouden doen?
3: Ja, de band is samengesteld omdat we mee wilden doen. Omdat we hadden allemaal ook wel eigen bands en andere bands. Maar dit was echt een soort gelegenheidsformatie. Het eerste jaar was het ook de samenstelling nog iets anders. Het tweede jaar was het ruwweg de samenstelling die we ook daarna hadden. Op de drummer na. In die samenstelling zijn we mee gaan doen. En toen scoorden we met Voltooid Verleden Tijd een dikke top 10 hit daarna.
2: Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar die beginperiode, hè, dat jullie dus mee gingen doen met dat festival, was dat een met het idee van, we gaan gewoon lekker muziek maken, lang leven de lol? Of zat er toen al wel een soort van drive achter om daadwerkelijk een band te zijn?
3: Nee, want we hadden geen idee dat überhaupt kon. Dus het was meer een soort sideproject voor ons van, hey, lachen man dit, we gaan gewoon met Albertus meedoen. En sowieso is het heel leuk om op je eigen vereniging te spelen. Ja. Ik had er met mijn andere band ook wel eens gespeeld. Maar het was voor iedereen meer een soort sideproject naast andere dingen die we deden in muziek en studie en alles. Dus in het begin was het echt voor de lol. En wilden we gewoon een heel mooi liedje maken. Nou, en dat is Voltooid Verleden Tijd geworden. En we hadden niet kunnen bedenken van tevoren hoe dat zou ontploffen.
2: Nee, want dat gebeurde natuurlijk. Dat werd een behoorlijk grote hit. Waren jullie daar als band dan op dat moment, toen dat een hit werd, klaar voor?
3: Nee, ja, daar zijn we nog steeds niet klaar voor.
2: 30 jaar later. maar op dat moment sowieso nog niet dan.
3: Nee, helemaal niet. Nee, dat was. Het was. Weet je, we waren 20 en ik speelde wel vanaf mijn 15 al in bandjes. En ik schreef ook wel liedjes. En een paar anderen in de band schreven ook liedjes. En dan gingen we dat samen doen en dat kwam dus bij elkaar.
2: Ja.
3: En we hadden alleen de mazzel, dat wisten wij toen eigenlijk nog niet zo goed. Maar hoeveel impact dat zou hebben. Maar dat Guus Meeuwis een paar jaar eerder datzelfde Songfestival gewonnen had. Nou, met het liedje Het is een Nacht. Wat natuurlijk ook een nummer 1 hit was geworden. Dus toen wij meededen, 2 jaar later ongeveer, denk ik, toen stonden er toch wel wat platenmensen in de zaal die aan het zoeken waren naar nieuw talent en nieuwe hits. Dus daar hebben we denk ik wel mazzel mee gehad. Want we werden wel gelijk daarna gebeld en uitgenodigd in Hilversum bij 2-3 verschillende platenmaatschappijen van, joh, kom eens praten.
2: Maar 30 jaar verder, er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw album. Er staat een tour op de planning. Er is natuurlijk een tussenpauze geweest. Maar had je ooit kunnen bedenken als 20-jarige dat je 30 jaar later nog steeds onder de naam IOS zou spelen?
3: Nee. En ik heb dat heb ik toen ook nooit zo gezien eigenlijk. En we hebben het als band ook altijd één album tegelijk gedaan eigenlijk. Totdat we op een gegeven moment na 15 jaar spelen en samenwerken en samen zijn, toch bedacht van misschien moeten we ook nog eens andere aspecten van het leven gaan ontdekken naast de band. En eens kijken of iedereen had ook wel andere ambities. Dus het was ook heel gezond dat we even gestopt zijn. En in de tussentijd hebben we iets van, ik geloof iets van 17 kinderen bij elkaar gemaakt.
2: Heel rock'n'roll.
3: Ja, en nou, dat is allemaal gewoon brave huisvaders geworden. De eerste single komt half september ongeveer uit.
2: Ah, dus
3: dat, maar dat hoor je TZT nog wel.
2: Ja, leuk.
3: En dan, ja, dan komen we naar Groningen op die... 3 oktober.
2: Ja, dat was mijn laatste vraag. 3 oktober inderdaad, Groningen, de Oosterpoort. Voelt dat, omdat het eigenlijk natuurlijk allemaal in Groningen begonnen is... is dat een soort van thuiskomen, thuiswedstrijd?
3: Ja, dus we, 2 jaar geleden hebben we er ook gespeeld. En dat is en vorig jaar in de Schouwburg trouwens, bij de theatertour.
2: Ja.
3: Elke keer in Groningen is het echt een warm bad. Dat is niet te vergelijken met elke andere plek. Hoewel we in Utrecht en Amsterdam inmiddels ook wel volle zalen halen. Maar Groningen blijft super bijzonder.

0: dat was Voltoid verleden tijd van IOS.
1: Dit is de speelplaats live.
0: Ja, zeker. Want we hebben ook dit uur hebben wij weer live een muzikant bij ons te gast. En ditmaal is dat JDD, hip-hop en R&B-artiesten uit Groningen. Stond op Noorderzon, de popronde, Bevrijdingsfestival Groningen en Eurosonic Noorderslag.
2: Yo.
0: Zo,
2: hallo.
0: Oké, dat is een waslijst. Nou, JD, wat fijn dat jij er bent.
3: Ja, dankjewel. Fijn dat ik mocht komen.
0: Ja, hoe is het met je?
3: Ja, heel goed. Ja, ja. Prachtig weer kan het natuurlijk niet anders. En ik sta hier bij jullie in Wijk natuurlijk.
0: Hey, hoppa. Zo is het, zo is het. En want jij komt ook uit Groningen. Heb je zelf iets met de kei? Heb je daar...
3: Ja, ik heb heel lang geleden in de shooters gewerkt. Dus dan werkte ik de hele keiweek lang.
0: Ja.
3: Nou, dat was één groot feest. Dus elke keer als ik weer alle nieuwe keikinderen door de stad zie lopen... dan denk ik, oké, let's go.
0: Ja, toch? Ja.
2: Wel de shooters, hè? Zie, ja, toch ja. Wel dat ze daarheen gaan, hoor.
3: Ja, we gaan de enige echte feesttent.
2: Geeft niet, hoor, Mandy en Sharon, maar...
0: Ze gaan daar heus nog wel heen.
3: Ja. We doen vanavond een borreltje.
0: En je maakt al best wel een tijdje muziek. En, want ik kan niet helpen om te missen dat ik... Volgens mij heb jij nieuwe muziek wat
3: ja,
0: aankomt. Ik zie iets op jouw
3: de
0: shirt.
3: De luisteraar kan dat natuurlijk niet zien. Nee, maar ik heb een heel mooi shirt meegenomen. Dat er eindelijk na ongeveer een jaar nu weer nieuwe muziek aan het komen is. Dus hou mijn socials in de gaten. Want we gaan binnenkort weer releasen. Daar heb ik heel veel zin in.
0: Leuk. Ja, dat is toch, maar het lijkt me ook heel spannend ergens ook wel om vlak voor een release te zitten. Of...
3: Ja, het is wel echt veel werk, hard werken. We hebben vandaag de hele dag content gemaakt. Dus we zijn lekker buiten geweest om promo's te maken voor de nieuwe muziek. En je bent gewoon heel druk bezig om alles in goede banen te leiden. En het is wel heel spannend weer om weer gewoon iets nieuws te gaan maken en dat met de wereld te delen.
2: Ja, wat gaat iedereen ervan vinden en zo. Ja. En ja, precies. Wat
3: maar zolang ik het maar mooi vind, heb ik
2: zo
3: besloten.
2: Zo is het. Ja. Helemaal gelijk.
0: In. Goed om dat in het achterhoofd te houden. Maar toch kan ik me voorstellen dat je af en toe denkt... wat vindt men?
3: Ja, tuurlijk. Je maakt denk ik ook wel muziek voor je publiek. Maar vooral eigenlijk voor jezelf. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is voor... ook voor beginnende artiesten die Absoluut. Ik veel coach. Dat ik altijd zeg van als jij het nice vindt... dan vinden mensen die jouw muziek vinden ook, ook gewoon nice. Maar het is altijd even spannend van hoe wordt het opgepikt.
0: Ja, snap ik. En jij gaat voor ons twee nummers spelen.
3: Yes.
0: En welke twee ga jij doen?
3: 5 voor 6 en Shawty Come True.
0: Helemaal goed. Dan gaan we luisteren naar 5 voor 6 om te beginnen.
3: Thanks.

0: Dank jullie wel.
1: Wauw. Wow. Dat was JDD bij ons op de speelplaats. JDD, wanneer komt de nieuwe muziek?
0: De nieuwe muziek komt sneller dan je denkt. Ik mag van mijn management nog niks verklappen.
1: Oh.
0: Want we hebben ook een samenwerking. Maar kom graag wanneer het uit is, de nieuwe single voor jullie zingen.
1: Ja, kijk. Heel graag.
0: Sowieso dit jaar nog, dat kan ik wel vertellen.
1: Oké, okay, dat durf je nog net aan. Ja. Laat je mensen me niet boos kijken. Om
0: nee, ik kan heel boos kijken.
1: Ja? Overigens, doodeng. Nou, laten we dat dan maar inderdaad niet uitlokken. Maar dan heel veel succes met alle dingen waar je nu mee aan de slag bent en mee bezig moet voor je nieuwe muziek.
0: Ja, thanks. Heel erg bedankt. En bedankt dat ik hier mocht komen spelen.
1: Heel graag.
2: Lekker, heerlijk. Dank je.

0: feestje!
1: Gewoon in een feestje.
2: Van onze eigenste kraantje, papi.
3: Zo is het.
2: Ja. Toch ook zo Noord-Links. Waarom praat ik dan met een Limburgs accent? Dat sloeg helemaal nergens
3: op. Dat doen wij echt om de havenklap. Ik weet niet waarom.
2: Ja,
3: ik zou gewoon...
2: Ik ben een Noordeling, ja.
3: Ja, ik ben geboren in Groningen.
2: Ja.
3: Ik weet niet waarom... Ja, je komt niet weg, ja.
2: Pasjewel. .nl. Ja, als ik naast Alexander sta, kan ik niet .nl weglaten.
3: Nee,
2: maar tegenwoordig, als we draaien wasjewel zeggen... dan tegen andere mensen in onze omgeving ook al .nl. Ondertussen bij ons aangeschoven Theo Basoski, studentenpastor. Welkom, van in Nijn dat je er bent.
4: Bedankt.
2: En natuurlijk, het is studeren is natuurlijk tentamens maken en weet ik het wat allemaal meer. Maar er komen ook natuurlijk wel persoonlijke vragen. Het is natuurlijk ook wel een tijd in je leven dat mensen zich misschien ook over andere dingen gaan nadenken. Dat je denkt, oh ja, ik ga uit huis en wie ben ik eigenlijk en zingeving zoekend. Wat heeft jou gemotiveerd om studentenpastor te worden?
4: Ik was hier al predikant in de stad. En op een gegeven moment kwam ook een beetje de vraag bij mij van of ik, omdat de vorige studentenpastor met pensioen ging, of ik eventueel zijn werk wilde overnemen.
2: Ja.
4: En zodoende...
2: Dacht jij van, nou, dat lijkt me wel leuk.
4: Ja.
2: Want jij gaat, mensen kunnen bij jou in gesprek gaan, ongeacht achtergrond of overtuiging, toch?
4: Ja. Heb ik dat? Ja. Ja. Ik heb met name veel contact met christelijke studenten en christelijke studentenverenigingen. Maar ook af en toe komt er ook iemand langs die weinig met christelijk geloof heeft. En zo zijn er meer plekken waar je gewoon naartoe kunt gaan. All Ears, dat is ook iets op Tjernike. Maar ook hier in de Harmonie op woensdagmiddag. Waar je ook gewoon binnen kunt lopen. En als je vragen hebt of even van je af wil praten, dat je daar terecht kunt.
2: En wat voor vragen komen mensen dan zoal bij jou? Waar moet ik een beetje aan denken?
4: Heel verschillend eigenlijk. Soms is het ook heel als het gaat over eenzaamheid. Je zit in een stad, je gaat mee met de flow en je komt erachter van... Hey, waar sta ik eigenlijk en wat wil ik eigenlijk en wie ben ik eigenlijk?
3: Ja, dat...
4: Ook wel dat je, als je ouder wordt, je komt met heel veel anderen in aanraking. Dan kom je er misschien ook wel achter van, mijn thuissituatie. Daar kreeg ik ook wel eens wat vragen over van de verhouding tot ouders. Je ziet hoe dat bij anderen gaat. Kunnen best diepe vragen zijn, ja.
3: Ja, wij hebben zelf een regenboogprogramma op Oogradio. En nu is dat ook misschien iets waar mensen mee komen... met hun geaardheid, achtergrond daarvoor, of seksualiteit... of dingen waar ze mee zitten, dat ze dat niet kunnen rijmen met het geloof? Of...
4: Die gesprek heb ik inderdaad ook wel met mensen, ja. Ja. En ook met name de vraag van... wanneer kom je uit de kast?
3: Ja.
4: En waar doe je dat? En soms loopt de tempo hier in de stad ook net wat sneller dan waar je vandaan komt, zeg maar. Dus vragen die daarbij komen en spanningen die daarbij komen.
3: Ja. Ja, precies. Net wat sneller bedoel je dan ook mee van dan ineens gaan de ontwikkelingen bij jezelf ook eventueel...
4: Ja, maar ook sneller dat je hier eerder, wat dat betreft, jezelf durft te zijn dan waar je vandaan komt.
3: Ja, ook omdat je daar weg bent natuurlijk even. Dus ineens voelt ineens wat opener of veiliger om...
4: Precies, en je komt anderen tegen die in dezelfde situatie zitten. En, maar juist ook dat tempoverschil is ook wel lastig.
2: Ja, precies. Want Sharon, ik kijk even naar jou. Ik was even van de jongeren hier aan tafel. Je had het net over eenzaamheid, Theo. Is dat ook iets wat je herkent, ook bij studiegenoten? Of dat je daar met anderen het wel eens over hebt? Van dat herkenbaar is? Dat er meer eenzaamheid misschien voelbaar is?
5: Ja, denk ik wel. Je hebt sowieso... Je woont in een hele grote stad, er zijn zoveel mensen. Maar je komt hier eigenlijk wel gewoon in je eentje naartoe. En sommige mensen hebben natuurlijk niet een vereniging... of iets waar ze makkelijk vrienden maken. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er echt wel mensen zijn... die er ook echt wel mee kampen.
3: Ja, zeker. En ik moet bijvoorbeeld denken aan een studentenpastoraat in Groningen. Dat is ook waar jij iets mee samenwerkt of doet? Of is dat,
4: Ja, ik ben dan namens de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Maar je hebt ook van de PK.

0: van alles voorbij. En ja, en daar moet je je weg in zien te vinden. Ja.
1: Inderdaad, ja. Hoe verhoud je je daartoe?
2: Nou, zeker. Ja. Precies, ja.
1: En okay. Waar kunnen mensen jou vinden? Maar van als ze denken, ja, goh, dit wil ik eigenlijk wel gebruik van maken. Of...
0: Via de website. Dat is studentenpastoraatgroningen.nl. Ik zit in de Columna Kerk te werken, de Paulus Potterstraat. En ook als je andere vragen hebt of iemand anders wil spreken, dan kan dat ook bij de Kranenweg, bij het SKLO.
1: Oké, okay. Ja. Dat is goed om te weten.
0: Ja.
1: Heel hartelijk dank voor jouw aanwezigheid en dat je met ons in gesprek wilde hierover.
0: Succes met de uitzending.
1: Dankjewel. Theo Bosowski.

0: En dat was Cherry Oh Baby van UB40. Je zou toch niet denken dat ze uit Ierland komen?
1: Nee, toch niet. Nee. Ik weet niet waarom.
0: Het heeft toch een bepaalde vibe die met zich meebrengt. Ik hoorde net een heel leuk feitje over UB40.
1: Ja, ik dacht dat die ga je vast vertellen.
0: Ja, die ga ik gewoon jatten. Ja. Dat is gewoon, Alexander vertelde net, ja, weet je wel, dat we elkaar hebben ontmoet in de wachtrij voor de uitkeringen. Ja. En dat was dan UB40, het formulier wat ze allemaal moesten invullen.
1: Oh, maar kan je ook acuut, kan je dat reproduceren?
0: Ja, alsof ik het zelf heb, omdat ik het zelf wist. Maar dat, gewoon gejat, eerlijk gejat. Onze reporters lopen nog steeds in het wild rond buiten. Onder andere Rijn en Femke. Die gaan in het Engels. Ik ben heel benieuwd. Ze hebben namelijk de European Student Associations. Zijn ze mee in gesprek? We gaan ze even horen.
2: Yeah.
3: Ja, wij staan nu in het Harmoniegebouw. En wij staan bij de European Student Association. En tegenover mij staat Diego. En Diego is vanuit Peru hierheen gekomen. Hij is deels Peruaans, deels Kroatisch of Servisch. Was it Croatia or Serbia?
4: Croatian. Yes.
3: So a little bit from Peru, a little bit from Croatian. Yeah. How did you get here in Groningen?
4: Oh, my sister used to study here, so I always dream of studying abroad. And I told to myself, hey, the Netherlands is awesome. I visited her before I graduated high school, and I love Groningen. And I think it's one of the best decisions of my life. I really like the city.
3: That's good to hear. Good to hear. Tell me, the European Student Association, what are you doing here?
4: Yes, so we're AJ Groningen. We're part of a big European network. We're in different countries throughout all of Europe. We have different Asia locals. And from time to time, we also do collaborations. AJ Groningen is all about traveling. Each year, we travel to 6 different places, which 3 of them are hitchhiking competitions and 3 of them are excursions that our committee is taking charge to. For example, last year, we went to Sofia, to Spain, to Gdansk in Poland, and we hitchhiked to Hamburg and to Prague as well. But not only that, we also have weekly activities. We do socials every Wednesday at the Vrouwerij, and we also do events that our committee, that our association do, and we also have societies like the Wine Fine Tasting Society and the Beer Society as well.
3: Oh, that sounds great. How is going today? There are a lot of new students in town. Do you see them here?
4: At the Harmony, I've seen a few pass by. We've talked to a few of them as well. We've been promoting. And so far in the Kai, for our association, I think it's going really well. The parade, we had a pizza launch as well. Tomorrow we're having a pancake launch. We're going to give free pancakes to everybody that wants to come at the park. And yeah, I think it's going good.
3: All right. I wish you good luck. And je spreekt ook een heel klein beetje Nederlands, toch?
4: Ja, ik spreek een beetje Nederlands.
3: Heel goed. Diego, thank you.
0: Thank you. Nou, very well, Rijn. You do that very beautifully. Ja, we zijn alweer aan het einde van het tweede uur van vandaag bij ons aangekomen. Dus we gaan straks uurtje nummer 3 in. Man, wat gaat de tijd al snel.
1: Ja, veel te snel, hè?
0: Ja, hou op met me.
1: Maar de kei gaat wel door. Kei door.
0: Wat?
1: Huh? Nee.
0: Kei goed. Oké, laten we maar gewoon eruit gaan.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
7: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
6: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Live vanuit Wijk aan de Grote Markt is dit de Keiweek op Oog Radio. Hier zijn uw presentatoren Ron en Willy.
0: Man, de sfeer zit er nog steeds goed in. Ja, en de zon schijnt nog wel. Want aan het eind van dit uur gaat hij langzaamaan richting verduistering. Of is hij dan al verduisterd? Ja, dan is hij al verduisterd. Einde van 8 uur. Potverdikkie, dan rennen wij naar buiten en kijken. We hebben nu nog een uur barstensvol muziek, gasten, interviews en natuurlijk muziek.

0: En dat was Sella Sue met An Another Way. Lekker bedje, Alexander. We hebben even een chill bedje eronder.
1: Ja, niet om te slapen. Het is ook altijd fijn voor studenten, hè? Lekkere bedjes.
0: Ja, maar er is volgens mij echt wel... Kijk heel even naar jullie weer, hoor. Sorry. Ja, jullie als in... Manny en Sharon, jullie zitten nog steeds bij ons. Jij, gezellig. Kunnen studenten een beetje woningruimte vinden op het moment?
2: Oeh, ja, dat is een hele goede vraag. Ik hoor hier en daar wel echt dat sommige mensen het heel moeilijk hebben met het vinden van een kamer of van een studio. Ja, je kan op Facebook, op andere websites, kan je wel van alles proberen, maar iedereen die doet dat.
0: Ja.
2: Ja, persoonlijk is het altijd via dat het uiteindelijk gaat lukken.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Maar ik kan me inderdaad voorstellen, maar als je internationale student bent, dat dat echt wel pittig is, want dan ken je ook nog niet zoveel via-via's.
2: Ja.
0: Ja, man.
3: Nou, het scheelt wel, want internationale studenten hebben bij bepaalde huizen wel voorrang.
0: Oké. Dat is dan ook wel weer goed, denk ik.
1: Ja.
0: Want waar moet je dan heen? Je kunt niet even naar je ouders toe gaan.
1: Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, en waar moet je dan je bedje leggen?
0: Ja, precies. Ja, ja. Dat was even mijn...
1: Daar ging het even om.
0: Hey.
1: Ja. Niet op Martini Toon of zo.
0: Nee, zeker niet. Ook op Martini Toon.
1: Ja, nee, zeker. De boom op.
0: Merlijn is ook nog steeds lekker aan het rondwandelen. Ik wou banjeren zeggen, maar dat kan ook natuurlijk. Maar hij is in gesprek, gaat hij met de heren van KEI-TV.
4: Iedere Groninger kent het wel, KEI-TV. Maar de heren zijn er vorig jaar mee gestopt. Er zijn twee nieuwe gezichten opgedoken bij KEI-TV. Tim Kanon en Sam Kroon. Ik ga ze spreken. Ik zit in het Market Hotel tegenover Sam Kroon en Tim Kanon. Goedemiddag, heren.
5: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. En jullie nemen dit jaar over van Daan en Willem. Zijn dat een beetje grote schoenen om te vullen?
5: Ja. Ja, dat is heel netjes om te zeggen. Jawel, we maakten ook echt... Ja, die hebben KEI-TV op de kaart gezet en nu mogen wij het overnemen.
4: Ja. En zijn de gesprekken al lang in voorbereiding met jullie?
5: Ja, nou ja, eigenlijk vorig jaar, maar toen kwam het er niet helemaal van. En toen nu dit jaar wel.
6: Nu zijn we het gaan doen. Maar het was wel, ik had wel een hele duidelijk voor. En dat is, oké, ik wil het doen, maar echt alleen met Tim. En ik wil het met Tim samen doen en niet alleen. En anders ga ik het niet doen. En nou, dat mocht.
5: Ja.
4: En nou, jullie maken natuurlijk veel items op in zo'n week als deze. Hoe lang zijn jullie al bezig met de voorbereidingen van bijvoorbeeld het eerste item wat jullie hebben gemaakt?
6: Nou, we hebben in ieder geval sowieso even een meeting gedaan met de cameraman. We zijn eigenlijk een groep met z'n drieën. Dus we hebben Rick, Tim en ik. En we zijn van tevoren even koffie wezen drinken en even wezen bedenken van oké, nou, dit zijn de evenementen en de dingen die gaande zijn tijdens de Keiweek. Wat voor items kunnen we daar omheen maken? Wat is leuk, wat is grappig? En zo hebben we dat eigenlijk een beetje ingedeeld.
5: Ja, hebben we dus een item gedaan wat we mensen in de Ja, Sam heeft ook een hoest.
6: Ja,
5: dat is toch een soort iconisch Keiweek ding geworden. Dus
6: die willen we eigenlijk ook terugbrengen. We willen een hoestcompilatie.
4: Ja. De kinkhoest moet terugkomen.
5: Ja, nou ja, dat gaat 6 minuten duren, denk ik, als we dat achter elkaar zetten. Maar we hebben een karaoke-wedstrijd gedaan in een karaokebar. En de twee beste, een duo die het best kon zingen, die mochten optreden op het grote podium. Dus die mochten gisteren optreden. Dat is bijvoorbeeld een video. Maar we hebben ook video's dat we gewoon... de stad ingaan en dan is er genoeg te halen, laat ik maar zo zeggen, qua in de nacht.
6: Ja, ja, iedereen is natuurlijk redelijk beschonken. Maar je hebt ook allemaal mensen natuurlijk, keileiders en keikinderen die allemaal leuke verhalen hebben. Dit hebben we meegemaakt en of dit vinden we nieuw of leuk in Groningen. Dus je hebt sowieso altijd leuke, interessante verhalen om dan te horen. En ik word nu op dit moment gebeld, die ga ik even wegdrukken.
5: Ja.
6: Nee, het is ook een onbekend nummer, dus ik druk hem zo.
5: Het kan nog zijn van de karaokewedstrijd, want we hebben allemaal mensen gebeld. Ja. Moet je niet doorvertellen hoor, maar we hebben gezegd dat hun de eerste nummer 1 winnaars waren. Maar dat weten we niet, dat kan het zijn.
6: Ja.
4: En de laatste vraag, hoe bevalt de samenwerking tot nu toe?
5: Verschrikkelijk.
6: Niet te doen.
5: Nee.
6: Het is echt een drama.
5: Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk, ik vind het hartstikke gezellig, ik vind het hartstikke fijn. En ik vind het leuk dat we allebei uit Groningen komen. Dat was ook wel een soort van, dat we dachten, oh ja, laten we dit doen, want we komen allebei uit Groningen.
6: Ja.
5: Dus dat is ook wel fijn.
6: Ja, het is een beetje, ik was heel erg aan het twijfelen ook, omdat, ik heb natuurlijk ook veel andere klussen liggen en andere opnames. Dus je moet een hele week ervoor vrij houden. En het is natuurlijk een organisatie, dus qua budget is natuurlijk ook niet altijd heel veel vrij. Dus het was voor mij ook eventjes van, oké, wil ik dit dan wel doen? Maar ik had echt zoiets van, oké, weet je, we doen dit samen met en voor Groningen. En dat vind ik gewoon heel leuk. Dat vind ik een heel leuk heel leuk doel, zeg maar. En dat ik het dan samen ook met Tim mag doen. Ook iemand die uit Groningen komt. Die ook leuke televisie maakt. Ja, dat was voor mij eigenlijk de reden om te zeggen... Oké, we gaan het gewoon wel doen. Ja.
4: Heren, jullie worden vriendelijk bedankt.
0: Ja, dankjewel Merlijn. Man, goed gesprek, jongen. Nou, fijn dat ze het hebben overgenomen dan toch. Dat is toch, anders is het toch ook jammer als Sky TV opeens er niet meer zou wezen.
7: Nee, nou precies. Dat zou een aderlating zijn.
0: Ja, exact. Zo is het. We gaan nog even weer naar muziek. We gaan naar Annemarie van En Doet Ciao. Adios.

0: done.
1: Ja, je bent zeker done. Je liedje is ook klaar. Hé, hey, maar Willy, ik ben nou benieuwd, hè? Want jij zei van het begin van het uur zei dit blog, zei van, nou, je hebt nog geen kei, je hebt toen geen keiweek gedaan. Nee. Heb je er al een beetje spijt van?
0: Nou, spijt. Ik heb vooral spijt van om dan een beetje zo super negatief te doen, alsof er iets mis is met de kei. Dat is niet per se zo. Alleen, ik ken de Groningen al heel
1: lang. Ja, dat op mijn duimpje. Ja.
0: En dan voelt het toch als gek. Alhoewel ik nou inmiddels van overtuigd ben dat het eventueel ook wel goed is voor je als je toevallig Groningen wel kent. Want dat zei jij onder andere over.
1: Ja, want ik ken de Groningen stad natuurlijk wel. En ik heb er wel rondgelopen en ook al wel uit geweest. Ja. Alleen ik dacht toen nog dat destijds heette het de Palace. Toen heette het Kokomo en nu heet het dus weer de Palace. Dat een goede plek was voor mij om uit te gaan. Ja. Wat ook prima een leuke plek is voor allerlei mensen. Maar dat was niet echt mijn plek. Maar daar kwam ik achter tijdens mijn keiweek bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. En zijn er ook nog hele erge dingen gebeurd met jou tijdens de keiweek?
1: Iets
0: dat je denkt, oh nee, hè, dat kan ik eigenlijk niet zeggen op de radio.
1: Het is wel dat ik, dat was wel het moment dat ik dacht van, dat ik mijn vriendje die ik toen had, dat ik daar toen maar uit mee heb gemaakt. Omdat ik er tijdens de kei achterkwam dat ik hem toch niet de hele tijd wilde zien.
0: Oh, ja!
1: Dan kwam je opeens aankakken, want hij deed geen keiweek. En dan kwam je opeens aankakken. Oh, leuk. Nee, ik ben met mijn keigroep. Laat me met rug.
0: Ja, dus je had hem eerst nodig. Toen heb je hem gebruikt. En tot je hem niet meer nodig had bij de keiweek, toen liet je hem weer gaan. Wat leuk, Ron. Wat fantastisch. En iets leuks? Iets leuks waarvan je denkt, woe, woe.
1: Nou, het was ook dat ik bij Vindicat op het terras, door het balkon staan. Dat vond ik toch wel tof. Want ik ken het hele gebouw natuurlijk van de buitenkant, maar nooit binnen geweest.
0: Nee.
1: En dan de pislucht van Albertus Saint Kelder, die hoef ik niet weer. Maar het was wel een ervaring.
0: Ja, precies. Toch leuk om mee te maken.
1: Exact, eigenlijk. Exact. En over Albertus Magnus gesproken. Hé, hey, bruggetje. Wij hebben aan de telefoon Swifty, oftewel Nico de Melo, als ik het goed heb.
2: Ja.
1: Hi. Hallo Nico.
0: Hi. Hey Nico.
1: Ja, Albertus blijft bij mij toch eerste associatie de kelder pislucht, ben ik bang.
2: Ja.
1: jij bent onderdeel van de studentenband Swifty. Ooit ontstaan bij Albertus Magnus. En in 2016 schreven jullie Dakterras.
2: Ja, dat klopt ja.
1: Ja. Hoe is het nu?
2: Het gaat goed, ja. Nee, het gaat heel goed eigenlijk, ja. Met mij, ja, ik heb een... het is een goede zomer, hè. Ik ben veel in Nederland, maar ik ben wel aan het genieten eigenlijk van deze zomer.
1: Ja, het is zeker een goede zomer. De warme dagen, die zijn flink in overvloed aanwezig.
0: Prima te doen op een dakterras.
1: Zeker.
2: Wordt bijna saai, maar nog niet.
1: Nee, nog niet, toch?
2: Nee, nog niet.
1: En maar treden jullie ook nog wel op dat je dit nummer nog eens op een studentenfeestje komt brengen?
2: Dat hebben we tot heel lang gedaan. Tot vorig jaar, vorige zomer hebben we dat gedaan. Maar we zijn eigenlijk net een paar maanden geleden zijn we met pensioen gegaan.
1: Oh, ja. Kijk eens. Zo, ja. Je zijn al op pensioengerechtigde leeftijd, zogenaamd.
2: Ja, nee, het werd tijd. Dus we zijn zeker nog wel aan het werk op andere manieren. Maar met Swifty hebben we er voorlopig, je weet maar nooit hoe het loopt in de toekomst. Maar voor nu hebben we er eventjes een punt achter gezet.
1: Swifty te rusten gelegd.
2: Ja.
1: Maar het was destijds, volgens mij, wat ik zo begrepen had, eigenlijk een beetje een grap voor voor dat Stonkfestival van AAC. Maar wanneer had je door van dit loopt eigenlijk wel helemaal uit de hand?
2: Ja, dat ging geleidelijk. Dus er waren eigenlijk een paar van die momenten.
1: Ja.
2: Dus in eerste instantie, inderdaad, een beetje zoals je het zegt, vrij terloops... geschreven voor het AAC Songfestival. Ik had nog nooit eerder een muzieknummer gemaakt, dus voor mij was het echt helemaal nieuw.
1: Ja.
2: Dus steeds een stapje verder. Dus eerst deed ik het voor een groepje clubgenoten en die zeiden dat is vet. Toen deden we het op Albertus en werden we de kandidaat. En dan hoorde ik daar van mensen dat ze het leuk vonden. Toen wonnen we nationaal het AAC Songfestival. Toen dacht ik van oké, het is niet slecht. En ik denk het eerste moment was dat toen een andere studentenvereniging, Veritas geloof ik, in Utrecht zei van Christy, kunnen jullie bij ons komen optreden? We hebben binnenkort een moment. Toen waren wij van, oh shit, we hebben maar één nummer. Toen hebben we snel nog een tweede nummer daarvoor geschreven. En toen begon ik wel te hebben van, oké, dat is in het vet.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk een jaar later pas, toen werden we bij Q Music uitgenodigd.
1: Ja.
2: Om live op de radio, nationaal, videoclip daar opgenomen. Dus dat was denk ik
1: het moment duidelijk.
2: Dat ik echt even dacht van, oh shit, dit is op nationale radio. Dit
1: ja.
2: Is...
0: ja, het is toch wel
1: miljoenen keren gestreamd ondertussen.
0: Ja. Staat er al een nieuwe Swiftie-groep te wachten misschien hier in Groningen?
2: Een stuk jongere huisgenoot, maar wel op het studentenhuis woont, die waar ik ook gewoond heb. Die zit in de groep, dat heet de Vossen. Vossen heten ze.
0: Oh.
2: W-O-S-Z-E-N. En ik heb een nummer ook met hen gemaakt, los. Niet als Swiftie, maar met hen erbij. En zij zijn nu continu nieuwe nummers aan het maken, die ik heel erg leuk vind. Daar ben ik een beetje biased. Okay. Maar ik zou hen wel... ze zijn helemaal hun eigen troep, maar... komt ook uit Groningen. Dat is tof.
0: Ja, dan gaan we op vossenjacht natuurlijk.
2: ja, doe dat.
0: Dan logisch.
2: Doe dat.
0: Ja, leuk.
2: Ja.
1: Heel
2: ja.
1: tof. Even richting de keilopers nu. Wat is nou een tip die jij hebt voor de huidige keilopers? Want je denkt van nou, dat moet je wel echt doen deze keiweek.
2: Oh ja. Dat is echt een tip. Voor mij is het natuurlijk lang geleden.
0: Ja.
2: Echt een tip. Ik denk grote tip terugkijkend. Je bent net nieuw als student. Dan heb je misschien allerlei beelden bij. Misschien dat je jezelf helemaal opnieuw moet uitvinden of zo. Maar ja, toch een beetje een cliché of zo. Maar hou het ook gewoon een beetje bij jezelf of zo. Je hoeft niet meer te zijn dan wat je nu al bent. Dat zou ik zeggen. Blijf gewoon een beetje jezelf.
0: Mooi.
1: Dat zijn hele mooie woorden.
0: Ja.
1: Dankjewel Nico voor jouw tijd. En we gaan natuurlijk naar jullie klassieke hitje, want die mag natuurlijk niet missen. Dak Terras.
2: Yes, dank jullie wel, jongens. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.

0: En dat was natuurlijk het dakterras van Swiftie.
1: Ja, ik natuurlijk.
0: Natuurlijk. Nee, oké, okay, ik ga eerlijk zijn. Ja? Ik ga eerlijk
1: zijn. Ga jij eens eerlijk zijn, Roem?
0: Ja, huh?
1: Jij kende dat helemaal niet.
2: Nee, precies.
1: Ja.
0: Ik heb hem gisteren voor het eerst geluisterd.
1: Ja. Dakterras.
0: Ja, maar jullie kennen hem wel. Ik kijk even naar Mandy en Sharon. Ja, jullie schuift nog niet open. Doe nog eens.
3: Nee, ja, zeker. Dit was het nummer in mijn eigen keiweek.
0: Ah.
1: Kijk, hoppa.
0: Maar je bent van de keiweek van 2018. Ja, precies. Dus we hadden hem na 2016 uitgebracht. Maar wat is nou een toffe herinnering aan je eigen keiweek? Het is 2018, dus dat is eventjes geleden.
3: Nou, ik weet nog dat ik was toen 17. Ja. En ik heb me toen geprobeerd aan te melden als 18-jarige.
0: Hoezo zou je dat willen, Sharon? Wou jij stiekem drinken?
3: Misschien. Nee, ik had ook vrienden van mij die gingen ook lopen. En
0: ja.
3: Ik wilde heel graag bij hun in een groepje. En het is toch wel zo dat 17-jarigen worden eigenlijk altijd ook wel een beetje bij elkaar geplaatst. En ik was bang dat ik niet bij hun zou komen. Toen dacht ik van ja, ik kan toch wel gewoon proberen. Misschien lukt het wel.
0: Ja.
3: Nou, bij de daginschrijving geloofden ze het niet. Ze wilden wel echt mijn ID-kaart zien.
0: Nou, wat flauw. Wat flauw. En Mandy, voor jou, wat is nou echt zo'n keiweek herinnering voor jou?
4: Ik moet zeggen dat voor mij de kroegentocht op de woensdag wel echt een hoogtepuntje was. Dat je overal bij langs gaat en alle kroegen in een stad leert kennen die je ook nog helemaal niet kent.
0: Ja.
4: En overal wordt eigenlijk in elke kroeg een beetje iets speciaals gedaan. Je krijgt ergens een gratis shotje of je gaat, nou ja, iets in karaoke doen of whatever, ja.
0: Ja, want even denken hoor, de kroegentocht dit jaar, is dat vanavond? Vanavond, ja, is ook nog steeds de woensdag. Ja, precies. En naar hoeveel kroegen gaan ze dan? Weet je dat zo?
3: Op de stempelkaart staan volgens mij 10 kroegen. En in totaal doen er 20 mee. Dus je hebt allemaal verschillende routes, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Ik heb een tijdje terug hoorde ik van... ja, nee, de studentenavond is ook helemaal niet meer de donderdag. Dat is tegenwoordig de woensdag. Hè, vroeger in mijn tijd, ik ben al oud. Toen was het de donderdag altijd. Maar nu is het... of is het de woensdag en de donderdag? Ik zie jullie kijken, dat ik denk... hey.
4: Ja, ik zou beide zeggen, ja.
0: Oh, okay. Oh zo.
1: Ja,
0: en ik had ook inderdaad mijn tijd ook nog... de donderdag inderdaad, ja. Maar van beide.
3: Het hebt een beetje, op dinsdag heb je dan de huisavonden en dan gaan alle huizen samen op stap. En dan op woensdag heb je dan disputesavond, dus dan gaan er veel disputen samen naar de stad.
0: En
3: dus
0: met
3: dus
0: donderdag alle andere mensen.
3: Dan gaan alle andere mensen.
0: Ja, precies. Het gewone volk, het plebs, ja precies. Dat zeggen jullie niet, dat zei Alexander. Even duidelijk zijn dat jullie niet mensen op die manier beledigen. En elk uur hebben wij live muziek. En ondertussen hebben wij hier een hele entourage die je hoort bij Shamar. Shamar, welkom in de studio.
5: Dank u wel.
0: Oh, jouw schuif gaat nu open.
5: Oh, okay.
0: Ja, oh, gunst, ja, dat was een flinke schuif. Hi.
5: Gaat goed.
0: Hey, Shamar, wat fijn dat je er bent. Welkom.
5: Dank je.
0: En jij hebt een hele entourage, want je hebt ondertussen mensen die filmen en fotograferen. En het is een groot feest hier.
5: Ik ben gewoon heel dankbaar dat ze me willen helpen. Ik heb Jamie Groenwit, zij is artiest. Ik heb Lano 50, mijn producer. Ik heb visuals bij Arno. Hij heeft mij geholpen met de video's van de promotiecampagne van mijn eerste nummer. Dus ze helpen me gewoon graag. Dus,
0: maar het is ook fijn toch, om daar inderdaad om je niet in eentje te staan. Je staat sowieso niet in je eentje, want je hebt ons ook nog. Maar jij bent relatief nieuw in de muziekwereld volgens mij.
5: Klopt.
0: Hoe is het zo gekomen?
5: Per toeval. Ik blijf het verhaal steeds vertellen. Maar ik heb mijn beste vriend Sire, heet als artiest. En door hem heb ik een connectie met Lano 50 gekregen. En hij hoorde mij en hij dacht van... nee jongen, jij kan wel wat. En zo is het gelopen, zeg maar. En nu zijn we een jaar verder. En ik dacht niet dat ik er iets mee wilde doen. Of iets dergelijks. En uiteindelijk heb ik een nummer uitgebracht. Don't Waste My Time.
0: Nee,
5: die is 2 weken geleden uitgekomen. Dus op die manier. Ja.
0: Helemaal te gek. Ja. En wat is jouw link met Groningen?
5: Ik kom oorspronkelijk van Aruba. En sinds ik verhuisd ben, wonen we gewoon in de stad, in Grun.
0: Dus, Grun, joh. Dat was je wel.
5: Dus dat is die link in Groningen voor mij.
0: Hoe is het in Groningen? Hoe bevalt het in Groningen?
5: Ik vind Groningen lekker rustig. Het voelt als thuiskomen tegenwoordig. Tuurlijk, Aruba is mijn thuis, maar Groningen is gewoon mijn thuis die me ingenomen heeft, zeg maar. Dus dat is gewoon heel fijn. En ik heb een jaartje in Amsterdam gewoond, ook heel leuk. Maar toen ik terug in Groningen was, dacht ik, ja, hier moet ik gewoon echt zijn.
1: Kijk, dat willen we worden.
5: Toch?
1: Ja, zeker. Perfect.
5: Precies.
0: Nou, ik denk dat we allemaal zitten te spachten om jou jouw muziek te horen.
1: Ja, dus ik wil je wel horen eigenlijk.
5: Je wil me horen?
0: Ja, take it away.
5: Dan gaan we het doen. Let's go. Deze kennen jullie pas wel. Maar ik dacht, ik maak een Arubaanse remix daarvan.

0: dankjewel, dankjewel. Ja. Echt een Groningse nummer, ik dacht dat we het wel even doen.
1: Ja, joh, helemaal
2: man, heerlijk.
0: En nu ga ik mijn tweede nummer doen en dat is Don't Waste My Time. Die is net uitgekomen 2 weken geleden. En die is een Arubaanse Engels, dus laten we feest van maken.
1: Yeah, woe, woe.

0: Woe! Zo, wat lekker. Zo, heerlijk.
1: Daar komt iemand even sfeer neerzetten.
0: Dat is zo meteen mee, hè?
1: Ja, want ook, je kan hier toch ook niet bij stilzitten?
0: Nee, joh, dat kan niet. Dat gaat
1: ik kan dat niet. Nee. Ik weet niet hoe de rest dat eventueel doet, maar nee, dat gaat helemaal niet. Helemaal te gek. Heb je nog plannen voor... dit is jouw eerste eigen nummer.
2: Wat zijn de plannen, is de vraag zeker. Ja, dat vind ik ook een hele goede vraag. Ik ben ook aan het onderzoeken. Dus, ik denk het eerste plan is gewoon genieten van het moment.
1: Ja,
2: en kijken wat erachter komt. En dat zien we vanzelf wel. Dus dat is het plan.
1: En als mensen nou jou willen volgen, willen luisteren, waar moeten ze terecht?
2: Je kan me vinden op Instagram, @shamardor. Dus @shamardor. En op Spotify, Shamar. En als je de nummer leuk vond, heet Don't Waste My Time. Het is overal te streamen. Dus ik wil zeggen, als je zin hebt in de zomerse gezellige en good vibes, ga het luisteren.
1: Helemaal te gek. Hartstikke bedankt voor jouw aanwezigheid hier.
2: Dankjewel. Yo.

0: En dat was, god, jemig, ik ben helemaal niet goed. Wat hebben we eigenlijk, Let Go hebben we gedraaid, maar...
1: King van Years and Years.
0: Dankjewel. Ik was even niet aan het opletten. Ik dacht, ik moet hier iets over zeggen en ik weet het niet. En ik kon het net niet lezen, want het is net te ver weg voor mij.
2: Hij zegt het letterlijk nog.
0: Ja, ik was gewoon niet aan het opletten. Ik was even bezig met onze volgende gast.
2: Ik ook, dus ik was ook niet aan het opletten.
0: En voor ons, Willy, is dit een bekende gast. Want we hebben natuurlijk ons eigen regenboogprogramma op Oog Radio. Proud of M, elke vrijdagavond tussen 6 en 7, als je het leuk vindt. Als je denkt, oh, die Ron en Willy wil ik vaker horen. Wij dachten, wij willen wel een beetje queer en een beetje regenboog in dit blokje proppen als wij er toch zijn. Ja. En we hebben dus Helios uitgenodigd van Ganymedes.
3: Hallo.
0: Hallo, wat goed dat je er bent.
3: Ja, dankjewel voor het uitnodigen.
0: Ja, want jullie hebben fijn dat je tijd hebt gemaakt, maar je bent een drukke week, of niet?
3: Ja, ik ben ook op het moment nog bezig met activiteiten. Ik ben even weg, ga zo weer terug, want het is keiweek.
0: Wat fijn dat je voor ons tijd wil maken.
3: Dat is echt lief, ja.
0: Want Ganymedes is wel de queer studentenvereniging van Groningen.
3: Ja, de enige.
0: Dus, de enige.
3: De oudste van Nederland. Dus,
0: is de oudste van
3: oudste
0: Nederland?
3: De oudste studenten queer vereniging van Nederland, ja.
0: Kijk, want hoeveel jaar...
3: Bijna 18. 17 al, zeg maar.
0: Ja, precies.
3: Bijna 18 in bestuur.
0: En hoe gaat het nu in de kei?
3: Ja, druk, maar wel heel gezellig. We hebben echt dagelijks 3 activiteiten op het moment. Dus ik kom net van Cultivest met alle culturele verenigingen... waar wij een queer living library hebben.
0: Oh, wat goed.
3: Hebben mensen uit onze vereniging, hadden ook wat mensen van Rostig 50 plus. En die kwamen vertellen over hoe het queer leven in Groningen voor hun is.
0: Ja, wat goed. Ja, even voor de mensen die niet weten, Living Library, dan kun je met een levend persoon als boek gebruiken. Dus dan mag je allemaal vragen stellen en verhalen.
3: Ze hadden zeg maar een topic. Ze hadden een naamkaartje met een topic erbij. Dus we hadden dus mensen van Rostig 50 plus. We hadden iemand die blind was en queer was. We hadden iemand met een migratieachtergrond. Allemaal verschillende mensen. En allemaal queer. Ja. Dat was het overkoepelende topic natuurlijk.
0: Ja, wel een beetje. Ja, dus, dat moeten we jullie wel toch hebben. Want, is het ook, heb je het gevoel van, het is ook echt wel veilig genoeg in de stad? Want het is ook voor de queer community is het op het moment niet allemaal even lekker altijd.
3: Ik krijg nog wel regelmatig dingen naar mijn hoofd geroepen. Ik word niet echt aangevallen of zo, dat zeker niet. Maar wel dat je vaak dingen naar je hoofd geroepen krijgt. Vooral met gekleurd haar is het voor mijn gevoel. Dat zien mensen toch wel meteen als queer.
0: Ja. Dat is eigenlijk jammer, want dan zou je als hetero cis persoon geen gekleurde haar mogen hebben.
3: Ja, ik weet ook niet of ze die naar anderen roepen, daar heb ik geen ervaring mee. Ik heb al 17 gekleurd haar, zeg maar.
0: Ja.
2: Ja. Maar we horen het wel heel vaak hoor, precies wat je zegt, ja. Die heeft gekleurd haar,
0: Is zo raar.
3: Er wordt vaak naar me gemiauwd vooral.
0: Ik had dat laat.
2: Echt, hè?
0: Ja, dat is echt. Really. Toen wij liep ver langs waren, kregen we geitengeluiden.
2: Ja, dat klopt.
3: Geitengeluiden?
0: Ja, die was
2: dat
0: nieuw.
2: Was raar.
3: Dat is nieuw, ja.
0: Dus ik denk dat mijn kuif of zo, ik weet het niet.
2: Ja, geit of koe was het een beetje.
3: Ze wilden dat mensen papegaaitjes naar ons riepen, naar mijn huisgenoot dan.
0: Ja, ik vind dat toch heel apart. Maar wat voor activiteiten hebben jullie verder in de planning?
3: Nou, we hebben vanavond nog een pubquiz.
0: Leuk.
3: Bij Tram 13 vanaf 9 uur. Dan hebben we morgen, verdenk uit mijn hoofd. Nou, we hebben een feestje morgenavond, Endless Countdown. Waar we elke uur muziek gaat een decade terug.
0: En tof.
3: Ja, dan tot de jaren, dus vanaf nu tot de jaren 70. En morgenochtend, uit mijn hoofd, moet ik even nadenken. Oh ja, we hebben de Rubber Duck Challenge, waar we eentjes gaan vissen. Met een soort Crazy 88 Challenges erbij.
0: Het klinkt als een goed feest wat jullie aan het houden zijn.
3: En dan
0: goed.
3: Vrijdag nog een relaxmiddag, craft and read afternoon hebben we het genoemd. Met allemaal knutselspullen en gewoon een stille ruimte. Gezellig chillen met z'n allen.
0: Heerlijk. Dus, en waar moeten mensen zich, hoe kunnen ze jullie vinden?
3: Nou, we hebben op onze Insta kan je ons heel makkelijk vinden op de website. Je hoeft je voor de activiteit niet aan te melden. Je kan gewoon binnenkomen lopen. Ook hebben folders op alle markten zo verspreid. Dus,
2: en waar kom je dan binnenlopen?
3: Voor de feesten bij Tram 13 in de Gelkingenstraat. En voor de andere activiteiten bij Peers in de Herenstraat. Bij het jongerencentrum daar.
0: Top. Nou, dan ga lekker terug naar je activiteit.
3: Ja, dankjewel.
0: Fijn dat je hier te gast wilde zijn.
3: Ja, heel erg bedankt voor het uitnodigen.
0: Graag gedaan.
3: Fijne avond. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards. I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving

0: En dat waren de Arctic Monkeys. Met Wendy's. Wat zit je te doen?
1: Nee, ik denk als ik weer vergeten ben, dan doe ik het even zo mee. Zo.
0: Oh, Arctic Monkeys met de When the Sun Goes Down.
1: Ja.
0: Nou, en die gaat
1: en
0: toch
1: dat
0: down?
1: Is,
0: die is ja. toch down aan het gaan? Die zon, nou, die zon gaat niet helemaal down, maar die gaat meer verborgen. Maar als we hier zo uit het raam kijken bij wij, ik vind het ondertussen wel echt schemerig.
1: Ja.
0: Maar dat vind ik niet alleen, volgens mij is dat het ook.
1: Dat is ook.
0: Dat is, hè?
1: Hé, wat is dit nou weer? Dat is ook zo, ja.
0: Dat was je wel. Ja, maar dan kom ik daar altijd mee. Als ik ga ja, chronisch ga praten, is was je wel.
1: Nee,
0: dan
1: moet
0: je
1: er maar door.
0: Gaat, houdt ook nooit op. Zo, dat ging even heel moeilijk. Ik moet even slikken. We gaan nu even naar Rijn en Femke weer. Die staan nog even zo in de half schemerig duister bij de USFA. Plek waar wij natuurlijk ook wel veel theaterdingen hebben gedaan, Willy.
1: Theater.
0: Dus dat gaan we eens even naar luisteren.
1: Lekker.
2: Wij staan nu op het binnenplein van het Harmoniegebouw. En ik sta bij Ines. En Ines is van USFA.
3: Dat klopt inderdaad. Ja.
2: Dat is een hele bekende naam. Die bestaat al volgens mij in mijn beleving al 100 jaar.
3: Ja, we staan ik heb echt geen idee hoe lang. Maar ja, we zijn al een tijdje geleden opgezet inderdaad. Om cultuur beschikbaar te maken voor studenten.
2: Jullie staan hier op de cultuurmarkt van de Keiweek.
3: Cultivest.
2: Cultivest. Ja. Heb je al veel nieuwe studenten gezien en gesproken?
3: Ja, enorm veel. Heel veel verschillende types studenten ook. Allemaal verschillende interesses. Sommigen zijn hier voor orkesten, koren. Anderen die komen gewoon lekker knutselen. Anderen gewoon even kijken. Dus ja.
2: En wat heeft USFA te bieden?
3: Te veel om op te noemen eigenlijk. We hebben cursussen in verschillende disciplines, evenementen. Ook in verschillende

0: meestal is het een show. Er zijn theaterverenigingen die komen wel eens bij ons spelen. Af en toe hebben van buiten cabaretiers die bij ons komen spelen of andere shows. Maar we gebruiken theater ook voor andere dingen. Dus dan bouwen we het om en dan is het een clothing swap evenement die we in dat theater hebben. Of een kerstmarkt.
1: Hoe ben jij zelf bij Huswat terechtgekomen?
0: Via een poster. Ik zag een poster van Word Bestuur. En ik dacht, ja, dat is leuk. Dat is ook gedaan.
1: En wat doe jij qua theater, muziek? Wat doe jij?
0: Ik ben penningmeester van het bestuur. Dus ik keur subsidies goed.
1: En uitvoerend in de cultuur?
0: Of qua gewoon zelf interesses. Ik hou ervan knutselen. Dus ik organiseer de craftcafés ook bij USVA. En ik vind het ook heel leuk om zelf mee te doen.
1: Heel veel succes. En zet hem op. Tot zover vanaf het plein van het Harmoniegebouw, het USVA.
2: Ja, dankjewel Rijn. Nou, dit was ook alweer de laatste reportage van jou. Dus, en van jou en van Femke en van Merlijn natuurlijk. Dus dank jullie wel voor jullie prachtige werk deze avond.
3: Ja, heel fijn. Ja,
2: fijn om met jullie een beetje feeling te houden van wat er allemaal in de stad te doen is. Maar wat er nu sowieso in de stad te doen is, wij gaan ook meteen weer doorkoppelen naar de volgende. We hebben aan de lijn Bas. Hallo Bas.
4: Hallo?
2: Hallo.
4: Hi, sorry, ik hoorde je niet.
2: Nee, dat geeft helemaal niks, want jij staat op het dak te ras.
4: Ja, maar ik sta op het dak van Wijk, waar we uitzenden.
2: Ja. Ja.
4: En ken je het spelletje Pac-Man?
2: Ja.
3: Ja.
4: Nou, op dit moment ziet de zon eruit als Pac-Man.
2: Nou, wat tof.
5: Echt leuk dat je ons ook even hebt gevraagd om mee naar boven te komen.
4: Wat zeg je?
5: Leuk dat je ons ook even hebt gevraagd.
4: Ja, maar ik dacht, kijk, jullie zitten een uitzending te maken.
2: Ja, okay.
4: En dat doen jullie zo goed dat jullie wel even zonder ons kunnen. Want het hele team staat op dit moment op het dak.
2: Ja, dat gevoel hadden we al een beetje. Opeens wordt het hier heel stilletjes, heel rustig.
4: Het was heel stil daar, ja, dat snap ik.
2: Ja, nou, ja. We komen straks wel naar boven toe, hoor.
3: Daarom is daar al lawaai.
4: Ja. Nee, zometeen op het moment dat de show over is, jongens, dan heb je nog 10 minuten en dan is het echt donker.
2: Ja, precies. Okay. Dat moeten we redden.
3: Let's go.
4: Ja, ja, het is heel bijzonder. Als mensen nu luisteren en denken, hé, ik heb toevallig nog een brilletje, ga niet met je blote ogen naar kijken. Maar het is wel echt, ik vind het wel heel spectaculair om te zien.
2: Helemaal te gek. We komen er zo meteen aan. En kijk, ga vooral niet met blote ogen die zon in kijken. Hartstikke gevaarlijk.
4: Nee, we hebben brillen. Hard.
2: Ja, oh gelukkig. Dan komen wij bij jullie met de bril. Dan gaan wij nog even hier terug in de tijd met Yves Berendsen.

0: Nou, zo is het wel.
1: Terugkom in de tijden wel met jou. Ja, dat dachten ze vroeger, hè, met de zonsverduistering. Dat ze, oh, het is voorbij.
0: Oh ja, het einde der tijden.
1: Kwamen ze ineens toch weer terug in de tijd.
0: Oh, maar gelukkig wel met jou.
1: Ja.
0: En gelukkig doe ik dit ook met jou, Willy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: Blij mee.
0: Gaan wij rapportages maken. Dan gaan wij lekker de stad doorbanjeren.
1: Ja, mijn
0: ook
1: jongen.
0: Wel lekker. Ja, was
1: en door
0: je.
1: De stad in.
0: Ik blijf het zeggen, het is omdat Alexander naast me
1: ja,
0: zit.
1: Klopt.
0: En morgen zijn jullie, Sharon, Manny, zijn jullie er ook weer bij?
2: Ja.
0: Ja, toch? Allebei?
2: Ja, zeker.
0: En, maar sowieso heel gezellig dat jullie erbij waren. Hoe bevalt het tot dusver? Gaan jullie al de radio vak in?
2: Nou, ik ga het wel overwegen.
1: Ja,
2: ja, voor
0: het,
2: mij
0: is, het is raar leuk, hè?
2: Ja.
0: Kun je niet uitleggen aan mensen, je moet het meemaken.
1: Ja.
2: Precies.
0: Ja. En wat gaan jullie vanavond doen?
2: Ik ga slapen. Ik sluit me daarbij aan.
0: Ja, maar het is ook al bijna donker. Dus je moet ook voor het donker thuis zijn.
2: Ja,
0: dus ga zo snel naar huis toe. Dank jullie wel. Heel fijn dat jullie erbij waren.
1: Ja,
0: Willy, Alexander.
1: Rob,
0: zeggen vanuit hier, vanaf Oog, een hele fijne avond. En

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
7: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
6: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
9: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
3: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
2: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
4: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
5: Hoe vond jij het?
6: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
2: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.

0: Ja. Is iedereen wakker? Dit is namelijk Do What You Like Radio. Zijn naam is Cyril Visser.
1: Zijn naam is Lucas Gallies.
0: En samen ben je bij Do What You Like Radio. Ja. Waar hebben we naar geluisterd?
1: We hebben geluisterd, we zijn terug naar begin eind jaren 90 gegaan. Molotov uit volgens mij Denkmond. Monterrey of Mexico City, maakt ook niet uit, met Matata T. Nog één zo'n soortgelijk nummertje. En, want het is niet helemaal jouw kopje thee, maar je hebt het prima getrokken tot nu toe. We gaan van Mexico, blijven in het Noord-Amerika. We gaan naar, ik weet niet zeker, volgens mij L.A. We gaan luisteren naar Sugar Ray met het nummer Streaker. En dan hebben we nog allerlei verrassingen voor jullie vanavond.
0: Oké, okay, let's go.
1: Deze is ook een beetje in de knaller. Luister naar de boodschap. We zijn terug, zoals ik elke keer zeg, beter, sterker, harder dan ooit. En dit telt zeker zo. Sugar Ray, Streaker, geniet ervan. Dus doe wat je lijkt.

0: Zo, nu is iedereen echt wakker.
1: Ja, en niet vaak, maar even vanavond en Luc, het mocht van Lucas, dus dat is mooi. En het bruggetje naar het volgende nummer is van Lucas, maar dan met een C, oftewel fout geschreven. Lucas with the lid off uit Denemarken. We gaan van Noord-Amerika naar Denemarken. Nummertje 2, man, voor jou. Lucas with the lid off, Deens, Amerikaanse. Hij is uiteindelijk producer geworden. Geniet ervan, dit is het doeltje. Lijkt daarna gelijk aansluitend blok of... Ja. De komende 20, 25 minuten worden jullie geserveerd met hele goede, vooral Amerikaanse dopen. Shit, geniet ervan. Dit is het doeltje. Lijkt.

0: Sisters en de Shoguns en Hawkeye. Daarna gingen we naar J. Rawls en IG Off en Hazardous met How You Love That. Daarna hoorde je Hard to Obtain met Ghetto Diamond. Daarna gingen we naar Godfather Don met Stuck of the Real. Daarna The Brotherhood met One Shot. En als laatste Ja Supreme met Alone. En op dit moment luister je naar MC Boom Bap met Hysterismo Collectivo.
1: Nice man. Ik weet zeker dat wij allemaal genoten hebben. En anders maar niet.
0: Yes! Waar gaan we naartoe?
1: We gaan naar Nieuw-Zeeland natuurlijk. We gaan luisteren naar... het is van mijn kant niet helemaal 100% hip-hop. Maar het is... dat is geen excuus. We gaan luisteren naar, voor jou nummer 7. Land of Plenty. En daarna gaan we nog een klein tripje maken van mijn kant. En dan is het aan Lucas voor de rest. We zijn nu in Nieuw-Zeeland beland. OMC. Jullie kennen hem van How Bizarre. Geniet van. Dus nog eventjes door wat je lijkt.

0: That's a Sonic talking all that jazz.
1: Ja, het is weer afgelopen. Dat was het weer met what you like. Dat was advies. Ja, tot volgende week hopelijk.
0: Blijf luisteren.
1: Absoluut. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben.
0: Deze is voor Felix. Ja, man. Dus.
1: Fijne avond. Bedankt voor het luisteren. Later.
0: Dus.

0: nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.

0: het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.